0: Van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: Peter R. filmden in een Range Rover. Dus voor Joran van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïnse president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar de organist Ignaas Michiels, die afgelopen zomer ook nog hier in de Oude Kerk in Ede concerteerde. Ignaas Michiels, geboren in Brugge op 7 december 1963. Hij studeerde orgel, piano en klaversymbool aan het conservatorium van zijn geboortestad Brugge. In 1986 werd hij laureaat aan het Lemmens Instituut in Leuven. Hij volgde verdere studies achtereenvolgens bij Robert Anderson aan de Southern Methodist University in Dallas, aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij Herman Verschagen en bij Odile Pierre aan het Conservatoire National de Paris, waar hij de Prix d'Excellence verwierf. Aan het Koninklijk Conservatorium te Gent behaalde hij het hoge diploma voor orgel. Ignaas Michiels is leraar aan het Brugge Conservatorium en doseert eveneens orgel aan het Koninklijk Conservatorium Gent, Hogeschool Gent, Departement Muziek en Dramatische Kunst. Hij was van 1990 tot 2005 de dirigent van het Brugge Oratorium Koor Cantores, waar hij verschillende werken van

Het orgel in de kathedraal in Brugge was oorspronkelijk een orgelgebouw door Van Einde. Maar in 1936 kreeg de orgelbouwer Kleis opdracht om een nieuw orgel te bouwen. In eerste instantie stond dit in de oude kast van het Van de Einde orgel. En deze opname is ook een opname waar het orgel nog in die oude kast is. Want dit is een opname uit 2005. Het nieuwe orgel, dat is zeer modern qua uiterlijk. En klankmatig schijnt het nog iets voller, nog iets mooier te zijn. U moet maar even op Google kijken om het nieuwe orgel te zien. Het is werkelijk een imposant orgel om te zien. Het volgende werk waar we naar gaan luisteren is een werk van Marcel Dupré. En wel het Canzona.

Het laatste werk wat we gaan beluisteren van Ignaz Michiels is het Chaconne in D mineur, Bachwerken 1004, in een bewerking van Ulysse Mathey.

Dit was dan het programma Orgelmuziek van vanavond. De techniek was in handen van Harro Timmerman. De samenstelling als vanouds Anton Kalens en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Psalm 130, Ik blijf de Heer verwachten. Uitgevoerd door het Kleinkoor Concertino onder leiding van Martin Zonneberg. Verder samenzang en een arrangement van Herman Drost. Goedemorgen, het is zondag 11 oktober 2026. Welkom bij Gewijde Muziek, een programma van Stilok op Eén Vallei. Fijn dat u luistert. Van 9 tot 12 zenden we live uit met om 10 uur een dienst vanuit de Brinkstraatkerk in Bennekom. Voorganger daar is dominee G. Baalbergen. Tussen 10 en 12 krijgt u dan nog de kerkelijke en de gospelinformatie. En straks kantate 5, Wie zal ik vliegen heen? Op basis van een tekst vanuit Matthäus 9, de versen 1 tot en met 18, waarin Jezus een verlamde geneest. Vaste rots van mijn behoud. We gaan luisteren naar het jeugdkoor Juventa uit Dirksland. MUZIEK

jeugdcoyovante met vaste rots van mijn behoud. Kantate 5, zoals gezegd, Matthäus 9, de versen 1 tot en met 18. Wo soll ich fliehen hin? Het is een boete- en troostlied. In Matthäus 9 geneest Jezus een verlamde met de woorden: uw zonden zijn u vergeven. En de kantatentekst gaat van zwaar naar licht. Van zondebesef naar bevrijd worden van de zondenlast door Jezus, door zijn lijden en sterven. Mijn trouwe Heiland, troost mij. Wo soll ich fliehen hin? Waarheen moet ik vluchten? Nu er zoveel grote zonden op mij drukken, waar moet ik redding vinden? Al zou iedereen mij te hulp komen, ze zouden mijn angst niet kunnen wegnemen.

0: Al die zonden hebben mij niet alleen bezoedeld, ze hebben mijn hele geest bedekt. God zou mij als een onreine moeten wegjagen. Maar omdat een druppel heilig bloed zulke grote wonderen doet, kan ik nog onverstoten blijven. De wonden zijn een open zee, waarin ik mijn zonde laat zinken. En als ik me naar de stroom begeef, was hij al mijn vlekken weg.
1: De zündenwurst hat mich nicht nur befleckt, hat vielmehr den ganzen Geist bedeckt.

Stroom rijkelijk, o goddelijke bron. Ach, golf met bloedig stromen over mij heen. Mijn hart voelt het troostrijk uur. Nu zakken de drukkende lasten naar de bodem. Mijn hart past de zondige vlekken van zich af.

Mijn trouwe heiland troost mij. Hij zegt dat al mijn zonden begraven zijn in zijn graf. Hoe groot mijn misdaad ook is, hij maakt mij vrij en verlost mij. Als gelovigen hun toevlucht bij hem vinden, hoeven angst en pijn niet meer gevaarlijk te zijn en zullen ze weldra verdwijnen. De schat van hun ziel, hun hoogste goed, is het onschatbare bloed van Jezus. Dat is hun bescherming tegen duivel, dood en zonden. En dat schenkt hen de overwinning.

Zwijg, heilige, jaagt mij geen angst aan. Ik mag jou dit bloed laten zien. Dan moet je onmiddellijk zwijgen. God geeft mij moed.

immers slechts het kleinste deeltje van de wereld. En omdat het edele bloed een beproefde, oneindig grote kracht behoudt, zodat elke druppel, hoe klein ook, de hele wereld schoon kan wassen van zonden, laat uw bloed dan ook aan mij niet verspild zijn. Maar laat het mij ten goede komen, zodat ik de hemel kan beërven.

hoorde kantate 5. Wo soll ich fliehen hin? Het werd uitgevoerd door Ton Koopman met zijn Amsterdam Barok Orkest en Koor. Een boete- en troostlied naar aanleiding van Matthäus 5, de versen 1 tot 18, dat Jezus een verlamde geneest met de woorden: uw zonden zijn u vergeven. Zondebesef, van zondebesef naar bevrijd worden van de zondelast door Jezus, lijden en sterven. U luistert naar Gewijde Muziek, een programma van Stilok op Eén Vallei. Het is hier 9:54. Om 10:00 schakelen we, of tegen 10:00 moet ik eigenlijk zeggen, schakelen we over naar de dienst vanuit de Brinkstraatkerk in Bennekom. Voorganger daar is dominee G.J.M. Baalbergen. Muzikale omlijsting van de dienst door Jan Broekhuis. Hij is pianist en organist. En het is ook een bijzondere dienst, want het is doopzondag. Er is een dopelingetje en het is een kerkproeverij. Wat dat is, dat horen we ongetwijfeld in de dienst. We gaan nu verder met Genade van God, hoe loof ik u?

Kom bij mij, zegt Jezus, als je moe bent en uitgeblust. Kom bij mij met je last. Ik heb een juk dat je past. Kom en volg mij en ik geef je rust. Kom bij mij, christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten hoorde u. En zij stonden onder leiding van Evert van de Veen. Het lied daarvoor wat u hoorde werd uitgevoerd door het christelijk jongerenkoor Theium uit Krimpen aan de IJssel. Gena van God, hoe loof ik u. En nu, we gaan luisteren naar het christelijk gemengd regiokoor Song of Spirit in de Hof.

Ik kijk omhoog naar de bergen, Psalm 121. En u hoorde kinderen van de dominee A. van Stuivenbergschool uit Nunspeet. Ze stonden onder leiding van Leen van Dijk. We gaan van de kinderen van diezelfde school naar de leerkrachten. Zij zingen Yismei Groen naar Shamayim.

Nou, dat was een enorme finale. The Royal Line heet dit lied. Het is misschien goed om even de tekst te noemen. Kinderen Gods, aartsvaders van zijn koninkrijk, voorgeslacht van de Zoon van God, Adam, Noach, Abraham en David, mannen Gods in zijn koninklijke lijn. The Royal Line. Het volgende lied is ook wel even goed om daar de tekst bij te noemen. Ik heb een heiland. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Ik heb een vrede zo fris als waterstromen. En het derde lied, ik heb een trooster en leidsman verkregen. Ik heb een heiland.

Ik heb een heiland, gezongen door Fox Jubilans uit Waddinxveen. En daarvoor, de Royal Line was een uitvoering van Jubilate Deo uit Woudenberg. Wij zijn toe om over te schakelen naar de Brinkstraatkerk in Bennekom. Voorganger daar is dominee G.J.M. Baalbergen. En de muzikale omlijsting, dat wil zeggen piano en orgel, is van Jan Broekhuis. Het is een doopdienst, één doopdingetje en een kerkproeverij. En dat wil zeggen dat kerkgangers hun buren, familie, vrienden of kennissen uit kunnen nodigen om mee te gaan naar een kerkdienst. Daarom gaat de lezing ook over 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 21, over een vreemdeling zijn en toch verbinding ervaren. Hier vanuit de studio van Stilok wens ik u, mede namens onze technicus vanmorgen, Marnix van der Driet, hele fijne dienst toe.

Goedemorgen. Mijn naam is Gerard Beltman en ik mag u en jullie jongens en meisjes van harte welkom heen in deze morgendienst van zondag 11 oktober 2026. Een bijzondere dienst, aangezien Ties van Steenbergen, zoon van Ruben van Steenbergen en Rianne van Kalkeren gedoopt mag worden. Hartelijk welkom ook aan de familie die dit mooie moment mag meevieren. Vandaag is de jaarlijkse kerkproeverij, waarbij mensen uitgenodigd worden om eigenlijk een hernieuwde kennismaking te krijgen met de kerk. En we hopen dat er dan ook mensen hier meegekomen zijn na deze kerkproeverij. Deze dienst wordt vandaag uitgezonden door het Stilog. Bent u dus digitaal met ons verbonden, dan heten wij u ook van harte welkom. Ook overige gasten in ons midden zijn van harte welkom in deze kerk. Wij hopen dat u zich hier welkom heet en weet dat u ook na afloop van deze dienst uitgenodigd bent voor een kopje koffie of thee in de Brink. Onze voorganger vanmorgen is dominee Gabriel Baalbergen en Jan Broekhuis begeleidt ons op orgel en piano. De bloemen gaan vandaag als groet van onze gemeente naar de familie van Steenbergen aan de Rijnsteeg 33 in Wageningen. Mag ik u na een moment van stilte voorgaan in het drempelgebed? Trouwe Vader in de hemel, in uw naam mogen wij hier vandaag samenkomen om te zingen, te bidden en te luisteren naar uw woord. Wij mogen u vragen om een gezegende dienst. Amen. Ons aanvangslied, welke wij zo mogelijk staande willen gaan zingen, is Psalm 150a. En namens de kerkraad mag ik u allen een gezegende, maar ook bovenal een inspirerende dienst toewensen.

Ook vanmorgen spreken wij uit dat onze hulp in de naam van de Heer is, die hemel en aarde gemaakt heeft. Namens die Heer mag ik jullie zeggen, genade voor jullie en vrede van God de Vader die boven ons is. Door Jezus Christus zijn Zoon die naast ons staat, in gemeenschap met de Heilige Geest die in ons woont. Amen. Laten we met elkaar bidden. Grote en heilige God, ongekend intiem wilt u met ons zijn. Want in uw grootheid kiest u er niet voor om ver weg te blijven. Nee, u bent mens onder de mens geworden. U wilt zelfs in ons komen wonen om ons tot onszelf te brengen. Tot ons doel, samen met elkaar, maar ook om ons hart tot rust te brengen. En dat hebben we nodig, Heer, want er is zoveel dat ons onrustig maakt. Zoveel waarbij we denken, kan het niet anders? De wereld waarin we leven, wat voor een toekomst voor kinderen. Het onrecht. Zoveel mensen hebben kans om te leven, om zich te ontplooien, maar ook zoveel mensen missen dat in de verste verte. Maar de onrust zit soms ook onder onze huid. We willen bakens verzetten in levenspatronen, maar het lukt maar niet. We willen dat het anders gaat in ons gezin of in onze relaties, maar we slagen daar maar niet in. Ja, Heer, we verlangen ernaar dat in ons eigen bestaan iets nieuws geboren wordt. Iets van u, wat ons verandert, wat ons helpt om meer rust te vinden en andere keuzes te maken. We geloven dat we daartoe uw geest nodig hebben. En daarom bidden wij, wees hier aanwezig met uw geest. Een geest die ons grond onder de voeten biedt. Een geest die ons perspectief geeft op een leven voorbij dit leven. Maar ook een geest die ons de moed geeft het uit te houden in deze tijd, in deze wereld. Een geest die het ten diepste van u verwacht. Wil die geest aan ons schenken, ook hier vandaag. Dat bidden wij voor ons allen in de kerk, zometeen op de nevendienst, maar ook voor al die mensen die thuis met ons verbonden zijn. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij met elkaar lied 305, alle eer en alle glorie.

0: Sanne en Levi, mag ik jullie uitnodigen om jullie handen te laten wapperen als helpende handen en om eerst de Bijbel hier neer te zetten om met elkaar de kaarsen aan te steken. Kom maar naar voren, Sanne, als grote zus van Ties die vandaag gedoopt wordt. En Levi als ervaren neef, zullen we de Bijbel open doen? Dat is ook mooi. Heb je een speciale plaat die je wil laten zien?
1: Deze.
0: Die is altijd heel erg mooi. Het verhaal van Noach. Ja? Nou, dat heeft eigenlijk ook wel heel veel met dopen te maken. Maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat laat ik nou even zitten. We gaan de kaars aansteken. En ik stel voor dat jullie allebei een kaars aansteken. Zullen we dat doen? Kijk eens, Sanne. We doen even een nieuwe poging. Ik zal hem ietsje minder schuin houden. Hou ik hem ietsje... Jullie denken altijd dat het heel makkelijk is, helpende hand zijn. Maar dat is helemaal nog niet zo eenvoudig. Doe jij deze ook? Hebben jullie dat in de familie besloten? Ja? Nou, het lukt allebei in de tweede keer, ik weet het zeker. Kijk, Levi, hou maar vast. Ja, blaas die maar uit. Zeg, jullie gaan zo naar de nevendienst, dank jullie wel. Maar er gaan ook andere kinderen mee naar de nevendienst. Ik wil jullie eventjes uitnodigen op het podium. Kom maar naar voren. Samen hier bij Levi en bij Sanne.

0: Zeg, gezellig dat jullie er zijn vanmorgen. Wie van jullie heeft er vannacht geslapen? Ja. Nou, dat is goed, want 's nachts moet je eigenlijk ook slapen. Wie van jullie heeft er vannacht gedroomd? Jij hebt gedroomd. En weet je nog wat je gedroomd hebt?
1: Nee.
0: Dat weet je niet meer, nee. Heel vaak weet je niet. Heeft iemand anders, heb jij gedroomd vannacht?
2: Dat een monster me ging opeten.
0: Wie ging jou opeten?
2: Een monster.
0: Een monster ging jou opeten. Ja, nou, ik ben heel blij dat je hier vanochtend bent, Levi. He? Nou, dromen. Soms word je 's ochtends wakker en dan weet je dat je gedroomd hebt, maar dan, ja, dan weet je eigenlijk niet meer wat. Soms word je 's ochtends wakker en denk je, ik heb gedroomd, ik weet het nog heel goed, dat monster dat me dreigde op te eten. Of, nou ja, gelukkig dromen we ook anderen. Soms weten we het nog, soms weten we het niet meer. Maar we weten ook niet zo goed, waarom droom je nou wat je droomt? Dat weten we ook vaak niet. En dromen, als je iets droomt, komen die dromen altijd uit, denk je, wat je droomt?
1: Nee.
0: Jij denkt niet? Nee. Nou, ik denk ook heel vaak komen dromen niet uit. Je hebt zelfs iemand die heeft wel eens een liedje gemaakt. Dromen zijn bedrog. He, dromen, dat. Maar soms zouden dromen ook wel eens uit kunnen komen. Jullie gaan vandaag op de nevendienst een verhaal horen van iemand die heel veel droomt. Hij heet Jozef. Daar gaat het vandaag over. Daar gaat het wekenlang op de kindernevendienst over. En vandaag droomt hij iets. En de vraag is, gaat die droom nou uitkomen of niet? Nou, ik ga het nog niet verklappen. Zometeen gaan jullie naar de nevendienst en hopelijk zijn jullie de komende week hier er ook. Dan gaat het over dromen, dan gaat het over Jozef. Daar horen jullie op de nevendienst zometeen meer over. Komen jullie terug en zijn jullie straks bij de doop van Ties, die gedoopt gaat worden. Maar eerst zingen we met elkaar het lied. We gaan voor even uit elkaar. Dan geef ik de kaars aan Levi en aan Sanne. Dan mogen jullie hen volgen naar de nevendienst. Maar eerst, we gaan voor even uit elkaar.

0: We gaan uit de Bijbel lezen, vanmorgen één schriftlezing uit de eerste Petrusbrief. Het eerste hoofdstuk lezen we de versen 13 tot en met 23. Aansluitend zingen we dan de vier coupletten van Psalm 87 over een ruimhartige God. Maar eerst 1 Petrus 1 vanaf vers 13, vanmorgen gelezen door Janna Blankenstein.
1: Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult, wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar wat het kostbare bloed van Christus als dat van het lam zonder smet of gebrek al voor de godsvesting van de wereld is. Hij door God uitgekozen en nu, aan het einde van de tijd, is Hij verschenen. En omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord dat voor altijd stand houdt.

Na de verkondiging luister eens naar een muzikale bijdrage van Jan Broekhuis. Aansluitend zingen we dan het lied Ik zal er zijn. Lied 460 uit de bundel Hemelhoog. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen. Onlangs was ik in Amsterdam en ik had zin in koffie. Dat is op zich geen probleem, want er zijn genoeg gelegenheden waar je dat kunt kopen. Dus ik liep zo'n hip koffietentje binnen en ik ging naar, laten we maar zeggen, de toonbank. In de tijd dat ik in de hoofdstad woonde, was er dan meestal een Amsterdamse vrouw van middelbare leeftijd met geverfd haar die zei: wat wil je drinken, mop? Maar het meisje dat er nu stond vroeg: can I help you, sir? Ik antwoordde met: one coffee, please. Het meisje keek me vriendelijk aan, maar vertoonde toch enige trekken van verbazing. Voor de duidelijkheid geef ik het vervolg van het gesprek in het Nederlands weer. Koffie. Wilt u zwart of met melk? En als u met melk wilt, wilt u dan een cappuccino, een latte macchiato of een cortado? En welke melk? Wilt u koemelk, havermelk, erwtenmelk of amandelmelk? Wilt u 100% Arabische koffiebonen of geblenderd? En in dat laatste geval kunt u kiezen uit een mix van Ethiopische, Colombiaanse of Indonesische. En wilt u die bonen licht, medium of donker gebrand? En moet het dan bereid zijn op de espresso wijze, de slow coffee manier of op de Franse infusie? En last but not least, wilt u decafé of met cafeïne? Ik bespaar jullie de precieze keuze die ik gemaakt heb. Het was trouwens wel met cafeïne. Maar ik deel wel het gevoel dat ik mij op dat moment bekroop. Een diep gevoel van vervreemding. Waar ben ik beland? Ik heb 7 jaar in Amsterdam gewoond. Ik kan de eerste Constantijn Huygensstraat, de tweede Van der Helstraat en de derde Oosterparkstraat blindelings vinden zonder Google Maps. En toch ervoer ik op dat moment een diep, onheimisch gevoel. Niet omdat Amsterdam niet meer is, ik heb er met plezier gestudeerd, maar 020 is voor mij niets meer dan een kerngetal. Maar vooral het gevoel: ik word hier binnen 10 seconden uitgedaagd 7 keuzes te maken. Maar op grond waarvan moet ik die keuzes maken? Want binnen no time krijg ik een onvoorstelbaar grote hoeveelheid informatie over me uitgestort, waar ik kennelijk iets mee moet. Maar ik mis de kennis. Ik mis het inzicht. Please help me, Heer. Want ik voel me hier een vreemdeling. Dat gevoel kan je bekruipen midden in een koffietentje in de Amsterdamse Pijp. Maar even zo goed als wij het nieuws horen over ontwikkelingen rond AI. Over de toenemende dreiging rond vrede en veiligheid. Of over de onoplosbaar lijkende problemen op het terrein van het klimaat. Wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Is dit nog wel mijn wereld? Wat is de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen die hen wacht? Ja, ik voel me soms een vreemdeling op de plek waar ik sta en in de tijd waarin ik leef. En voor de goede orde, dat heeft niets met mijn leeftijd te maken. In het gedeelte dat Janna zojuist las, bevalt de studie in Amsterdam, gaat het over dat gevoel van vreemdelingschap. Maar het bijzondere is dat dat in dit gedeelte dat we lazen helemaal niet negatief is. Integendeel, het wordt daar vooral gezien als een gegeven. Wij voelen ons niet alleen vreemdelingen, in het ook. Deze woorden komen uit de eerste Petrusbrief. Een brief waarschijnlijk geschreven door Petrus, Jezus' leerling, ergens in de jaren 60 na Christus. En reeds in de aanhef van zijn brief spreekt Petrus zijn lezers aan met vreemdelingen. En ook iets verder in het stukje dat wij vanmorgen lazen, zegt hij: jullie leven hier op aarde is het leven van vreemdelingen.
Alleen als je jezelf als vreemdeling ziet, ga je begrijpen wie je echt bent. En voor wie geen christen is, je gaat pas snappen wat christenen zijn als je gaat zien dat ze ook een beetje vreemd zijn. Maar zo vul ik aan, dan is het wel zaak te beseffen dat het ene vreemd niet het andere is. Anders gezegd, in welke zin wordt dat hier door Petrus bedoeld? Vreemdeling zijn. Van de theoloog Stefan Paas heb ik ooit geleerd, wij denken bij vreemdelingen vaak aan twee soorten. Hij noemt ze schotelantenne vreemdelingen en ansichtkaart vreemdelingen. En de eerste groep schotelantenne vreemdelingen leven wel in de nieuwe setting, maar eigenlijk ook niet. Ze blijven op afstand. Ze zijn volledig gefocust op het land van herkomst en ze zetten zich af tegen hun nieuwe omgeving. Sommige immigranten doen dat. En ze gaan zo op in hun eigen cultuur dat ze zich aan alle kanten bedreigd voelen door die nieuwe cultuur. Ze zien alleen de negatieve kanten van de cultuur waarin ze nu wonen. Dus ze blijven afzijdig. En ze hopen dat ze met hun pensioen genoeg gespaard hebben voor een huisje in het thuisland. Het zijn dus vreemdelingen die zich afzetten tegen de cultuur om hen heen. Aan de andere kant, er zijn er veel meer van, zijn er de ansichtkaartvreemdelingen. Zij maken hun omgeving tot iets exotisch. Het zijn de toeristen die alleen maar de mooie dingen zien van het land dat ze bezoeken. De top 10 van de bezienswaardigheden alleen vanaf de mooiste kant bekeken. Het personeel in dat land alleen maar aardig, veel aardiger dan hier. Maar je beseft niet dat ze voor een kwartje per uur moeten werken. En die o zo vriendelijke gids, die bracht je naar de meest prachtige plekjes. En het waren ook allemaal zulke gezellige mensen, die ook allemaal heel tevreden zijn over de regering in hun land. Dus al die kritische verhalen over dat land die je hier in de krant leest, dat is echt onzin. Ik heb daar niemand over gehoord. Het valt echt wel mee. Je kunt dus vreemdeling zijn door je af te zetten tegen de cultuur waarin je leeft, of je kunt alleen maar oppervlakkig betrokken zijn. En in dat eerste geval zie je alleen de slechte dingen. En in het laatste geval leef je met op. Het zal duidelijk zijn dat beide vormen van vreemdelingschap had Petrus niet voor ogen toen hij de gelovigen aan wie hij schreef vreemdelingen noemde. Zowel immigranten als toeristen komen van buiten een land binnen, maar gelovige christenen zijn een ander soort vreemdeling. Petrus heeft het dan ook over

Nieuws dat de koning op Koningsdag, op 27 april, alle gevangenen gratie zou verlenen. En jij gelooft dat nieuws. Je vertelt het aan je medegevangenen. En sommigen geloven het en anderen lachen je uit. Maar kun je je dan voorstellen dat jij en die medegevangenen die het nieuws ook geloven, tot en met die Koningsdag, anders in het leven staan dan de rest? Je hebt iets om naar uit te kijken. De dagen lijken sneller te gaan. En opeens loop je fluitend over de luchtplaats. En alles wat je meemaakt, het brengt je niet meer helemaal van de kaart. Je bent als het ware een vreemde gevangene. Ja, een ongekende boodschap horen. Of iets diep ingrijpends meemaken. Het kan een ongelooflijke impact op je leven hebben. In de woorden van Petrus, het kan een soort nieuwe geboorte zijn. Je verandert erdoor. Je leven krijgt de grond onder de voeten en perspectief van. Je bent niet meer degene die je was. Je merkt dat je anders reageert dan anderen. En je ervaart dat je andere dingen belangrijk gaat vinden. En hoe dat gebeurd is, Petrus zegt, door Gods levende woord dat voor altijd stand houdt. Het gaat dus kennelijk om een woord. Maar welk woord zorgt voor zo'n ongekende verandering? Nu, dat zegt Petrus ook in vers 18 en 19 van het gelezen gedeelte. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat uw voorouders had geërfd, maar met het kostbaar bloed van Christus, dat als dat van een zonder smet of gebrek, vrijgekocht, zegt Petrus. Jullie zijn vrijgekocht. Dat is het geheim van jullie vreemdelingschap. Je leeft nog steeds in dezelfde wereld. En je loopt nog steeds tegen dezelfde vragen aan. Maar er is iets radicaal veranderd. In de woorden van Petrus. Jarenlang leefden jullie het zinloze leven van je voorouders. En het draait om datgene waar mensen al generaties lang mee bezig zijn. Je hele identiteit draait om presteren. Om geld, om succes, om carrière, om seks, om religie, om gezondheid, om macht, om vul maar aan. En soms lijkt het erop dat je daar werkelijk gelukkig van wordt. Maar dan zak je weer weg. En dan ga je nog beter je best doen. Je gaat een dieet volgen, of je gaat in therapie, of je gaat nog meer bidden. En zo leefden jullie generaties lang. Maar toen kwam er iemand met een hoofdletter langs die jullie tevoorschijn haalde, die jullie stralend aankeek en die zei, geef maar aan mij. Ja, hij had er alles voor over om ons vrij te kopen, om ons schoon te poetsen en om ons een nieuwe bestemming te geven. Hij gaf alles wat hij had. Zijn bloed, zijn leven. En dat is het nieuws, zegt Petrus. Dat is het woord dat je verandert. Weet jij wie je bent? Je bent niet wat je bent omdat je geld hebt. Je bent niet wat je bent omdat je succes hebt in je werk of omdat je er toevallig goed uitziet. Je bent ook niet wat je bent omdat je spiritueel zo'n goed mens bent of omdat je hier elke zondag zit of vandaag sinds een lange tijd weer gekomen bent. Nee, als je echt wilt weten wie je bent, als je echt wilt weten hoeveel je waard bent, kijk dan in de stralende ogen van diegene die jou heeft gekocht met zijn bloed. Jij bent waard wat hij je voor gegeven heeft. En dat blijkt alles te zijn. En de doop vanmorgen van de kleine Ties van Steenbergen maakt dat mooi duidelijk. Wij zijn door hem gekocht. Op leven en dood heeft God zich aan ons verbonden. Wij zijn hem alles waard. Want nog voordat je bestond, kende hij je naam. En vandaag zegt die God tegen de kleine Ties, maar tegelijk tegen ons allen, jij bent van mij en ik geef jouw leven hoop. Dat is een ongelooflijk bericht in de buitengewoon complexe tijd waarin wij leven. Want ik ben van mening dat mijn ervaring in dat Amsterdamse koffietentje veelzeggend is voor de wereld waarin wij leven. Er komt zoveel op ons af dat wij in verwarring kunnen raken. Wat moet ik vinden? Op grond waarvan maak ik mijn keuzes?

Experts noemen dat een existentiële dakloosheid. Je bent de grip kwijt. Je bent nergens meer thuis. Je voelt je een vreemdeling. Wat we dan kunnen doen? We kunnen terugverlangen naar vroeger. Naar een overzichtelijke wereld waarin we menen dat alles beter was. Naar de tijd van Zwiebertje. Dan zijn we schotelantennevreemdelingen. We kunnen ook onze kop in het zand steken. En zeggen het is allemaal lastig, maar laten wij maar genieten. We kunnen ons wel overal druk over maken. YOLO, dan zijn we ansichtkaartvreemdelingen. Ik denk dat Petrus ons aanspoort een ander soort vreemdeling te zijn. Een vreemdeling die zich realiseert dat God ons heeft vrijgekocht. Door ons in vrijheid te laten leven. Door ons het woord van zijn liefde ons op het hart te binden. Een woord dat voor altijd stand houdt. Om ons vervolgens midden in deze tijd in deze wereld te laten leven. En dan zijn er talloze lastige situaties waarin we keuzes moeten maken. Vaak ook keuzes waarbij we zeggen, ik mis het inzicht. Ik mis de kennis. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Want ik weet nou niet wat goed is. Ook op zo'n moment mogen we dan zeggen, please, Heer, help me. Een van de vormen van Gods hulp is dan dat Hij ons niet alleen laat. Door ons met zijn geest te inspireren. Maar ook door ons elkaar te geven. Een kerk die zich herkent in het vreemdelingschap. Een gemeenschap van mensen die erkent dat we er zonder Gods hulp niet uitkomen. Maar ook een kring van heel verschillende mensen. Waarvan de een zo bij de koffie tegen je zegt, wat wil jij drinken, mop? En een ander, can I help you, sir?

0: Ruben van Steenberg en Rianne van Kalkre hebben de wens kenbaar gemaakt dat ze hun pasgeboren zoontje vanochtend hier willen laten dopen. En dat is een verzoek waar we graag gehoor aan geven, want de doop van ieder mens is niet alleen een feest voor de familie, maar ook voor ons als gemeente. Ik reik deze even aan. En omdat een van de aspecten is dat Gods naam verbonden wordt aan de naam van de doopeling, vinden we het ook mooi wanneer die doopnamen hier hardop klinken. En daarom aan jullie als Ruben en Rian als doopouders de vraag: welke namen hebben jullie aan jullie zoon gegeven?
1: Ties Henk.
0: Ties Henk van Steenbergen, dit is hem. Maar voordat we overgaan tot zijn doop, staan we eerst stil bij de betekenis van die doop. Veel ouders en ook jullie beleven de geboorte van hun kind als een wonder, als een godsgeschenk. De ouders willen hun kind daarom in dankbaarheid opdragen aan God. Ze willen laten zien dat het kind een kind van God is. Een wonder dat hen toevalt en waar ze van God de verantwoordelijkheid voor krijgen. Wanneer je als ouders verbonden bent aan de kerkgemeenschap, wil je je kinderen daar ook bij betrekken. Al weet jullie kind nog van niets, wij, de ouders, de grote kring van de kerk, weten ervan, van Gods grote liefde. Die liefde gaat aan alles vooraf. En de doop is daar symbool van. Het wil Gods liefde concreet maken, zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Er wordt gedoopt met water, want water is belangrijk, het is de bron van leven. We kunnen niet zonder. Maar tegelijk is water ook gevaarlijk, je kunt erin ondergaan. Bovendien gebruiken we water om schoon te maken. Deze verschillende kanten van water spelen een rol bij het dopen. De doop wil iets laten zien van kopje ondergaan, maar toch door God vastgehouden worden en uit het water getild worden. Zo is God ook later bij het kind op moeilijke momenten en in zware dagen. Bij de doop wordt ook iets zichtbaar van gereinigd worden van het kwaad. God geeft je steeds weer een nieuwe kans. Het water van de doop is als een bron van levend water. Dat doet groeien. Het water staat symbool voor Gods liefde, zo overvloedig aan ons mensen geschonken. Bij de doop wordt die liefde ook hoorbaar. De naam van het kind wordt in één adem genoemd met de namen van God. Zo worden Gods namen, Vader, Zoon en Heilige Geest, verbonden met de naam van dit mensenkind. Zo maken die woorden hoorbaar dat God zich met dit mensenkind verbindt. Ten slotte wordt de doop ook voelbaar. Het kind wordt gezegend, aangeraakt door Gods liefde en krijgt een hand op het hoofd en het krijgt de zegen. God wil het kind groot maken met zijn liefde. Laten we nu eerst met elkaar bidden. We danken u, Heere God, dat u zich met ons verbond. Eens schiep u de aarde. U redde Israël en u schonk ons uw zoon en deed hem de dood. In hem brengt u een gemeente bijeen, gedoopt in zijn dood, levend uit hem. We bidden u voor Ties die de doop zal ontvangen. Noem hem uw kind. Red hem door Jezus, uw zoon. Wil hem leiden en bewaren door uw geest. Geef hem mensen die hem volgaan in trouw aan u en uw gemeente en doe hem groeien in geloof, in hoop en in liefde, zodat hij uw bondgenoot blijkt te zijn, een levend lidmaat van het lichaam van Jezus Christus onze Heer. Hem zij de lof in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkaar het lied Kom tot de Vader. Tijdens dit lied wordt Ties binnengebracht. En nadat Ties en zijn gezin hiervoor op het podium staan, wil ik jullie als kinderen ook uitnodigen om hier naar voren te komen. Kunnen jullie de doop goed van dichtbij zien? Maar ga dan wel eventjes op jullie knieën zitten of op je billen. Maar gaan we nu eerst met elkaar zingen Kom tot de Vader.

0: Dank, Hildegard. Aan jullie als doopouders, Ruben en Rianne, de volgende vraag. Verlangen jullie dat Ties gedoopt wordt? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is daarop jouw antwoord, Ruben van Steenbergen?
1: Ja, dat verlang ik.
0: En wat is daarop jouw antwoord, Rianne van Kalkeren?
2: Ja, dat verlang ik.
0: Mag ik jullie uitnodigen? Ties Henk van Steenbergen, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Daarbij geef ik je de woorden uit Psalm 100, want de Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Hij blijft altijd trouw. Amen. Nu Ties gedoopt is, aan jullie als ouders ook de volgende vraag. Willen jullie Ties ontvangen als kind van God en je door zijn tegenwoordigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof? En beloven jullie Ties voor te gaan op de weg die de Heer ons is voorgegaan? Wat is daarop jouw antwoord, Ruben van Steenbergen?
1: Ja, dat beloof ik.
0: En wat is daarop? Antwoord Rianne van Kalkeren.
2: Ja, dat beloof ik.
0: Dank jullie wel. Ook aan jullie als gemeente zou ik graag een vraag willen stellen. En mag ik jullie vragen daarvoor zo mogelijk op te staan. Gemeente van Jezus Christus de Bennekom, willen u en jullie Ties liefdevol in jullie midden ontvangen. Willen jullie hem dragen in jullie gebeden en samen met Ties de weg van de Heer gaan? Wat is daarop jullie antwoord? Ja, dat willen wij. Zingen wij nu Ties toe met het afgebeelde lied: De Heere zegen jou.

De doop is vanzelfsprekend pas het begin van het leven van God samen met jullie kind en jullie kinderen. Ik wil graag jullie deze kaars geven in de hoop dat het licht, zijn licht, Gods licht, zal schijnen over het leven van Ties. En ik wil jou, Ruben, uitnodigen om samen met Evie als grote zus deze kaars aan te steken aan de paaskaars.

0: En we hebben ook nog een cadeautje voor jullie. Levi, zou jij dat willen geven? Namens de kerk hebben wij nog een mooi cadeautje voor jullie. Een boekje en twee kaarten daarbij. En zou je dat willen geven aan Ruben en aan Rianne? Ja.
1: Phil.
0: Alsjeblieft. Nou, de gelukwensen. De gelukwensen namens ons allen. En ik zou zeggen, neem hier plaats op de plek waar jullie zaten. En ook jullie mogen weer op je plek gaan zitten waar je net ook zat.

0: We willen u met elkaar danken en bidden. We willen bidden voor Hans en Machteld Schokker van de Vossenweg, nu de krachten van Hans sterk zijn afgenomen. Gisteren is hij vanuit het ziekenhuis verhuisd naar het hospice hier in Bennekom. Er is ons vanuit Tanzania ook gevraagd voor de Maasai in datzelfde Tanzania. Onze kerk steunt al jaren een project al daar waarin jonge mensen worden opgeleid om beter om te gaan met vee, minder dieren, meer opbrengst. Vele Maasai worden onderdrukt, gedeporteerd en nu ook zelfs gedood om hun grond vrij te maken voor toerisme en te verkopen aan Arabische staten. Ze vragen ons gebed nu zij zozeer bedreigd worden. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer onze God, het zijn prachtig mooie woorden die hier vandaag klinken. Dat u een God bent die ons heeft vrijgekocht. Een God die ons in de ruimte stelt om te leven in vrijheid en voluit. Een God die ons als vreemdelingen laat leven vanuit het besef dat wij thuis zijn bij u. Dat uw liefdevolle acceptatie de basis is van ons leven. En dat u met ons meewandelt op alle wegen die wij gaan. Dat uw geest ons inspireert om keer op keer voor het goede te kiezen. Ook al is het vaak zoeken. Maar u daagt ons uit tot een leven dicht bij u. En een leven ten gunste van elkaar. We danken u voor tekenen die daarvan spreken. Voor dat wat zichtbaar wordt in de doop van Ties. Geef zijn ouders Ruben en Rianne de kracht om hem voor te gaan op de weg die u bent. Die u ontsloten hebt en die u wijst. En wil maken dat in ons allen iets van dat nieuwe leven doorbreekt en zichtbaar wordt. En dat ook Ties daar getuige van mag zijn. We bidden voor al die mensen, ouder en jonger, die worstelen met allerlei ontwikkelingen. Laat ons als ouders in. Vroeger was alles beter. En als jongeren niet in schijnbare zekerheden die geen werkelijke grond onder de voeten bieden. Maar daag ons uit in deze tijd en in deze wereld te durven leven. Dankzij uw belofte, ik ga met je mee. Ik inspireer je. Dankzij uw liefde die u van meet af aan over ons hebt uitgesproken. We bidden op deze zondag voor uw grote wereld. We bidden voor de mensen in Tanzania die verdreven worden, afgesneden van hun land en hun mogelijkheden. En waarom? Omdat andere mensen geld willen verdienen ten koste van. Heer, wat is de wereld soms onrechtvaardig. En zegen alle inspanningen dat tegen te gaan. En wil de Maasai laten weten dat zij ook steun ontvangen, ook in hun strijd om het bestaan. Wij dragen hen aan u op. We bidden voor ons hier aanwezig. Misschien waren we hier weer eens sinds lange tijd. Misschien voor het eerst. Dat we ons welkom mogen voelen. En gezien. Maar ook gehoord. In de vragen die er in ons leven. We dragen hen aan u op voor wie het een moeilijke tijd is. Vanwege zorg om een kwetsbaar lichaam. Of een geest die somber is. Relaties die niet meer stromen. Of geliefden die wegen gaan, die zo pijn doen. We bidden voor Hans en Machteld Schokker en hun gezin. Nu de levenskrachten uit Hans wegvloeien. Dank u voor de rust die u hem geeft. Om het leven los te laten. En om u vol vertrouwen tegemoet te zien. Leg uw zegenende handen op hem. Liefdevol en bemoedigend. En wees ook zijn gezin nabij. Ten slotte bidden wij u voor onszelf. Dat onze handen goede taken vinden, maar ook tijdig kunnen rusten. Dat onze geest ruimte kan maken en ook nieuwe dingen kan scheppen. Dat onze ogen van schoonheid kunnen genieten. Dat onze oren kunnen opgaan, ook in de wereld van muziek. Dat ons lezen onze horizon verbreedt. Dat ons lichaam in beweging floreert. Dat ons inzicht anderen verder helpt. Dat ons gezelschap wordt gewaardeerd en ons intieme verlangen wordt beantwoord. Ja, maak dat ook de komende tijd in ons. Dat vertrouwen wordt gewekt, zodat we verschil maken en leven uit uw geest. Zo danken wij u En zo bidden wij u, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Aan de diaconie, aan Paul Rittersma.
1: Goedemorgen. Al bijna 70 jaar is het Anker Sjaarloos een gastvrije plek in de achterstandswijken Carnies en Oud-Sjaarloos in Rotterdam. De kernactiviteiten van het Anker zijn de wekelijkse club voor kinderen, tieners en senioren en de zomervakanties voor kinderen en vrouwen. Excuse. Het Anker Sjaarloos is in 2023, zoals u misschien nog weet, het diaconaal jaardoel geweest. En het is volledig afhankelijk van giften. Helpt u mee dit voor veel Rotterdamse gezinnen mogelijk te maken? De overige twee doelen van de collecte zijn zoals gebruikelijk de kerk en het gemeentelijk leven en verder het jeugdwerk. En u kunt geven op de bekende en gebruikelijke manieren via een bankoverschrijving, via de app of zometeen met de uitgang. Dank u.
0: Nu wij uiteen gaan, vragen wij God, ga met uw licht voor ons uit. Zingen we nu met elkaar ons slotlied, lied 423, en laten we dat zo mogelijk staande doen.

Zometeen is er in de Brink gelegenheid de doopouders ook de hand te drukken, elkaar te ontmoeten en er is koffie. Laten we van hier gaan als gezegende mensen. Loop voor ons uit, Heer, om ons de rechte weg te wijzen. Ga naast ons om met ons uw vriendschap te delen. Sta achter ons om ons rugdekking te geven. En wees onder ons om ons bij te vallen wanneer wij vallen. Woon in ons om ons de kracht te geven voor alle dag. En wees om ons als een muur van liefde tegen zorg en angst. En wees boven ons om ons te bescheiden met uw zon en te verlichten met uw zegen. Zo zegen ons God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

de Brinkstraatkerk in Bennekom hoorde u dominee Geeën en Baalbergen. En hij sprak naar aanleiding van 1 Petrus 1, de versen 13 tot en met 23. Vreemdeling zijn en toch verbinding ervaren. In deze wereld je een vreemdeling voelen. En christelijke gelovige christen zijn een ander soort vreemdeling. Zij staan midden in het leven en worden opnieuw geboren. Als je echt wilt weten wie je bent, kijk dan in de stralende ogen van degene die je heeft vrijgekocht. God laat ons niet alleen. Hij gaat met ons mee. Tot zover een aantal citaten uit de dienst van de Brinkstraatkerk in Bennekom.

The Lord is my shepherd, van het Van Gemerens familiekoor hoorde u. U bent terug in de studio van Stilok bij het programma Gewijde Muziek op Eén Vallei. Tot 12 uur kunt u nog naar ons luisteren met rond 11:30 en dat is over pakweg 10 minuten kerkelijke informatie. Misschien wel leuk om even te zeggen, in de dienst speelde Jan Broekhuis na de preek een muzikaal intermezzo. En Marnix, technicus vandaag, heeft even opgezocht welk lied dat was. En dat was opwekking 798, vertelde je. En het lied, de titel is Houd Vol. Ja, leuk om te weten. We gaan verder en wat staat er klaar? Gebed om zegen van Selah.

tot de vader met de solisten. Laat ik eerst beginnen met de Jong Mannenkoor Urk. En daarbij hoorden de solisten Jeanette Kramer, Carissa van der Weert en Marianne de Boer en Lucas Kramer. We gaan nu luisteren naar een interkerkelijk koor, His Reflection. Ze staan onder leiding van Edith Post en ze zingen Kijk naar de kinderen.

Het is tijd voor de kerkelijke informatie. We beginnen met Connemore en Zwoude. Zij geven op 17 oktober een herfstconcert. En dat doen zij in het kerkje op de heuvel in Heelsum. Van klassiek tot Mary Poppins, zo kondigen zij het aan. Maar er zijn ook werken van Haydn, Mozart, Mendelssohn en Brahms. En dus een medley uit Mary Poppins. Medewerking wordt onder andere verleend door Ensemble Vierklank. En de algehele leiding heeft Jeannette van het Veld. Dat is op zaterdag 17 oktober. Dan gaan we naar 23 oktober hier in de Basiliek in Veenendaal. Kunt u naar het Oslo Gospel Choir. Zij doen een Dutch Tour 2026. De zaal is open om 19:30 en het begint om 20:00. Meer informatie www.debasiliek.nl. Een psalmzangavond in de Bethelkerk in Lunteren op 31 oktober. De leiding en korte meditaties berusten bij dominee Beens uit Scherpenzeel en het orgel wordt bespeeld door Bart Kruithof. Dat alles begint om 19:30. De kerkdeuren gaan om 19:00 open. En de collecte is bestemd voor Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Dan tot slot. Joke Buijs is op 31 oktober in Veenendaal. En het is maar één openbaar concert dat ze dit jaar geeft. 15 jaar, 8 albums en 1 avond. Zo wordt het omschreven op de website. Ze is vooral bekend van de liederen van Johannes de Heer. U kunt tickets en meer informatie vinden op de website van Events for Christ. www.eventsforchrist.nl. Dat alles vindt overigens plaats op 31 oktober en dan in downtown Veenendaal. Dat is aan de Tuinstraat. Dit was de kerkelijke informatie.

Verder, altijd verder. U hoorde Joke Buijs en ik noemde het al even. 31 oktober is ze in Veenendaal en ze zegt zelf over die bijzondere avond, dat concert dat ze wil geven, dat ze je meeneemt langs 15 jaar muziek maken. In een gezellige setting komen de mooiste liedjes uit haar 8 albums voorbij. Dromen. U hoort het al even in de preek van de dominee, dat in de kindernevendienst het al een aantal ochtenden gaat over Jozef de dromer. Nu, 2 liedjes over dromen. We beginnen met Ellie Zuiderveld. Zij zingt Waar. Waar komen dromen vandaan? En vervolgens gaan we luisteren naar Jozef the Musical, The Dreamer, in Moments Like These. Maar eerst Ellie Zuiderveld met Waar.

gebed voor mijn kinderen hoorde u. En het werd gezongen door Caroline Groteboer met op piano Martin Zonneberg. En daarvoor waren het de Continentals die zongen over Jozef de Dromer in momenten als deze. Het Oslo Gospel Choir. Never Gonna Lose My Way.

rouw op u. Het Oslo Gospel Choir hoorde u met het lied Never Gonna Lose My Way. Ik zal nooit verdwalen. Stap voor stap leidt u mij dag na dag. Het is pakweg 12:05. Dat betekent dat we toe zijn aan het laatste lied van deze zondagochtend in gewijde muziek. We gaan naar een oud liedje, is uitgekomen in 1959. De tekst is van Arthur Smit en het is ooit als eerste gezongen door Johnny Cash. We gaan nu luisteren naar Susan Prentice. Titel is I Saw a Man en de verteller ontmoet Jezus en geeft zich aan hem over. I Saw a Man.

I Saw a Man, Susan Prentice. Vanmiddag om 5:00 kunt u luisteren naar een dienst vanuit de hervormde gemeente de Julianakerk in Veenendaal. En dan hoort u dominee Westerink. Wat ons betreft, dank voor het luisteren. Leuk dat u erbij was. Fijn dat u naar Gewijde Muziek geluisterd heeft. Een programma van Stilok op 1 Vallei. En mede namens technicus Marnix van der Drient wens ik u nog een goede zondag toe. En graag tot volgende week 9:00.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant.
0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week

Ja, het is een mooie, maar ook een beetje trieste start van dit programma Link met Ramses Shaffy. Als hij zingt over het tijdstip 5 uur, dan is het 5 uur in de ochtend. Hij is eenzaam na een feest en de vriendin die hij meende te hebben gedurende het gehele feest is verdwenen. En hij zwerft over straat. Er is maar één die dat zo mooi en uitzonderlijk goed kan zingen, dat is Ramses Shaffy. En dat was in 1966 en hij werd, dat moet ik er ook even bij zeggen, begeleid door een fantastisch orkest van Frans Meitz. En nog een beetje. Het is zo geweest dat dit nummer, 5 uur, de achterkant was van de single Sammy, dat een grote hit werd in 1966. Ja, toen werden er nog schijfjes uitgebracht die voor 3,95 gulden werden verkocht. En dan had je op je platenspeler 2 nummers. In dit geval Sammy en het melancholieke 5 uur. De link van vandaag is het getal 5. Dat is mede, of vooral eigenlijk, door mijn collega Pieter Nijhoff bepaald. Hij draaide in zijn vorige uitzending van Link het nummer 5 Miles Out van Mike Oldfield. En toen dacht ik, het getal 5, dat is toch mooi om daar allemaal nummers bij te zoeken. De volgende is er ook zo een, dat is van de Proclaimers. En dat is een Schots duo uit 1988. En zij hebben met dit nummer, let op, 5 keer zoveel verdiend als met het overige repertoire van deze Proclaimers. En het nummer dat je nu gaat horen van de Proclaimers heet I'm Going to 500 Miles.

Ja, zo'n mooi ritme, die 500 miles. Op zo'n ritme kun je natuurlijk zo'n afstand best wel halen, denk ik. De Proclaimers uit Schotland doen dat natuurlijk wel. Die 500 miles, die komen later in het programma nog wel een paar keer terug. Let op mijn woorden. Je luistert naar het programma Link. Aan mijn linkerhand staat ook technicus Adrie Speckley. Wij hier met z'n tweeën in de studio zorgen voor de mooie muziek gelinkt aan het getal 5. Het getal 5 hoor je terug in The Fifth Dimension. Een groep waar ik altijd een beetje nerveus van werd van de meeste nummers. Dus ik heb een voor mij wat rustig nummer uitgezocht van The Fifth Dimension. Dat is Up, Up and Away.

Ja, dat is mooi. Kijk die ballon in de lucht, die beautiful balloon, bezongen door de Fifth Dimension. Mooie close harmony samenzang van mannen en vrouwen in die groep, de Fifth Dimension. Ik ga over naar shake hands. Je schudt elkaar de hand als je de vrede wilt tekenen of als je elkaar begroet. En shake hands doe je soms ook met een autoriteit. En dat doe je soms ook met een Santa Claus of met een kerstman. En Louis Prima die zong daarover. Shake hands with Santa Claus. En dat deed hij al in 1951. Shake hands!

Ja, je hoort allerlei soorten muziek in dit programma Link. En dit was typisch muziek uit de jaren 50. En je hoorde de stem, de karakteristieke stem mag ik wel zeggen, van Louis Prima. En hij schudde de hand met Santa Claus. Geef me de 5, zei hij tegen Santa Claus. Je luistert dus naar Link. Het thema is het getal 5. En ik ga dan over naar een groep. Die noemt zich de Dave Clark 5. Natuurlijk een Engelse groep. In de tijd van de 60 jaren in Engeland waren zij een van de vooraanstaande groeperingen die zich op het vinyl heel goed heeft gemanifesteerd. En ook heel veel succes heeft gehad in de Verenigde Staten. Ze hadden met Because een grote hit al daar. En Because was hier niet zo'n hit. Het was de achterkant, de B-kant van Can't You See That She's Mine. Dat was hier een redelijke hit. Maar de A-kant was in de Verenigde Staten juist Because. Dat later ook nog is gecoverd door de Supremes. Maar die versie is veel minder dan van deze Dave Clark 5.

Because I Love You, de Dave Clark 5. En ik heb wat recensies gelezen ten aanzien van deze plaat. In de Verenigde Staten werd dit nummer gerecenseerd als: dit is schitterend, dit is bijna Beatle-waardig. En de recensent bedoelde daar ook mee dat de close harmony zang tussen deze heren van de Dave Clark 5 heel veel weggeeft van wat de Beatles op hun vroegere en bij hun vroegere werk ook deden. Nou, dat kun je opvatten voor de Dave Clark 5 als een compliment, denk ik. Het getal 5 is de link in deze uitzending. En Tom Waits die heeft in 1973 op, geloof ik, zijn eerste album een schitterend nummer geschreven en ook gezongen over zijn ervaringen in een oude Buick 55, de Roadmaster. En hij zingt over het feit dat hij een vrijpartij heeft gehad met zijn vriendin in die auto. Hij stapt de auto uit en de vriendin is ook weg. En hij is diep treurig. Eigenlijk te vergelijken met Ramses Shaffi om 5 uur in de nacht in Amsterdam. Verlaten. Tom Waits.

Ja, je kunt heel veel plezier beleven. Ook liefdesplezier in die Buick Roadmaster 1955. Want daar zong Tom Waits over. Maar daarna, als de liefde van zijn leven, tenminste dat dacht hij in die nacht, verdwenen is, dan komt er zo'n klaagzang zoals we dat net hebben gehoord. Ah, trouwens, er valt er ook nog iets over te vermelden. Dit nummer is ook op een album opgenomen door de Eagles. Maar Tom Waits vond dat verschrikkelijk slechte uitvoering. Toen hebben ze ook natuurlijk een controverse met elkaar gekregen. Maar tijdens een later optreden van de Eagles vertelde een van de Eagles aan de zaal dat Tom Waits uiteindelijk wel heel erg blij moet zijn geweest. Want de royalties die Tom Waits heeft gekregen omdat zij dit nummer hebben gecoverd, die logen er niet om. En Tom Waits heeft daarna ook gezegd, oké. Ik vind die uitvoering best wel aardig. Dat is het verhaal van de Eagles en van Tom Waits. Ik ga nu over naar een ander nummer. 925. Het getal 5 komt terug. En 925 is een nummer van Dolly Parton. Dat kennen wij natuurlijk heel goed. En zij zingt over de ongelijkheid, seksisme, racisme op de werkvloer in de Verenigde Staten. Ja, eigenlijk overal op de wereld. Vooral de ongelijkheid tussen man en vrouw. En hoe ze ook ongelijk worden betaald. 9 to 5. Het is ook natuurlijk gerelateerd aan een film. 9 to 5. Luister naar Dolly Parton.

0: De kofferbak.
1: Ja, en in deze rubriek hoor je hetzelfde nummer in twee verschillende uitvoeringen. En het getal 5 staat in deze uitzending centraal. En ik had al eerder gezegd, we gaan het nog eens hebben over die 500 mijlen. 500 miles. Ik ga een nummer draaien van Bobby Bear. 500 miles away from home. En Rosalie Cash, de dochter van, die heeft dit nummer ook opgenomen in 2009. En zij zorgt voor een totaal andere uitvoering dan de uitvoering van Bobby Bear. Die is wat sneller. En Rosalie Cash die zingt dit nummer in een wat langzamer tempo. Bobby Bear zingt het in 1963. Maar oorspronkelijk is het een nummer geschreven door Hedy West. En door haar zelf ook op het vinyl gebracht in 1961. En als je goed luistert naar de tekst, dan is het een weerspiegeling van eenzaamheid van een reiziger die ver van huis is, geen geld meer heeft en zich eigenlijk schaamt en daarom ook niet terug wil naar huis en op zichzelf teruggeworpen is. 500 mile away from home. Het werd ook een redelijke hit van Peter, Paul en Mary. Het is ook opgenomen door The Highwayman en The Journeyman en ook zelfs door Joan Baez. We gaan luisteren naar Bobby Bear en vervolgens de coverversie van Rosalie Cash.

Jacques Dutronc. Hij zingt dat Parijs ontwaakt, maar hij is nog niet wakker, deze Jacques Dutronc. Ondertussen heeft hij wel beschreven wat hij allemaal ziet in Parijs. Striptease tenten tot en met de Arc de Triomphe. Dat is Parijs. Van Parijs, Frankrijk, ga ik over naar een broek, de 501. En die wordt bezongen door twee mensen uit Nederland. En dat zijn Bilal Wahib en Ronnie Flex. Ja, een broek kan je tot fantasie brengen. Ik zeg er verder niks over, maar luister maar naar deze twee mensen. In het kader van het thema 5, luister je naar 501. Ik zag...

Ja, de 501 wandelt verder door, nagestaard door Bilal en Ronnie Flex. Bilal Wahib. Een nummer uit 2021. Van 2021 zak ik weer wat op de tijdsladder naar het jaar 2006. En dan heb ik twee country artiesten, dat zijn Alan Jackson en Jimmy Buffett. En zij gaan zingen over It's 5 O'Clock Somewhere. Dat is een mooie tekst, want vooral Alan Jackson, die de voornaamste zangpartij voor zijn rekening neemt, die zingt over het feit dat hij landarbeider is en in de hete zon midden in juli werkt. En hij verlangt naar tijdstip 5 uur, want dan kan hij stoppen met werken. Maar het is toch maar 11 uur en later in de opname wordt het 11:30, 12 uur. Maar hij zingt uit wanhoop, ergens is het toch 5 uur, dus hij wil stoppen. Luister naar It's 5 O'Clock Somewhere.

0: country, man.
1: It doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere.
0: It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it.
1: I heard it, yeah.
0: You've been there, haven't you?
1: Yes, sir.
0: I've seen your boat there.
1: I've been to Margaritaville a few times.
0: All right. Well, that's good.
1: Stumble all the way back.
0: Okay. We just want to make sure you can keep it between the navigational beacons.
1: Between the buoys. I got it.
0: All right. Well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere.
1: I'm ready. Crank it up.
0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Ja, ik vind het wel een mooie live-opname hoor, van deze twee, Alan Jackson en Jimmy Buffett. Het klinkt vrolijk, maar de inhoud is helemaal niet zo vrolijk. Het gaat eigenlijk over de uitbuiting van landarbeiders. En wellicht ook wijzen ze naar de slavenarbeid van toendertijd. Alan Jackson en Jimmy Buffett, It's 5 o'clock somewhere. Ik ga over naar Lou Bega en hij gaat zingen over de Mambo No. 5. En dat is oorspronkelijk een nummer uit 1949. Het is gecomponeerd en ook gezongen door Pérez Prado, een Cubaan. Dat is een wat langzamere uitvoering. Klinkt ook wat ouderwetser. Dus ik heb nu gekozen voor de uitvoering van Lou Bega uit 1999. En dat was me een gigantische hit. Laat me horen, Adrie.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

Ja, daar gaat hij. Hij gaat zijn eigen weg op Mambo nummer 5 met heel veel vriendinnen die hij bezongen heeft. Deze Lou Bega. Je luistert naar het programma Link. Centraal staat het getal 5. En als je het over 5 hebt, dan kun je het, zeker als je in een radiostudio bent, ook denken aan Radio 5. Nou, Radio 5, een grote concurrent natuurlijk van Eén Vallei. Maar wij zijn heel erg eerlijk. Zij hebben een fantastische Evergreen Top 1000. En in die Evergreen Top 1000 staat op nummer 5, een nummer van de Eagles. Op nummer 55 staat Elvis Presley met Suspicious Minds. En op nummer 555, nummer 555, staat ABBA in de Evergreen Top 1000 van Radio 5. Op 555 ABBA met One of Us. En dat duurt 3 minuten en 55 seconden.

Ja, ze sterven langzaam weg, maar het waren wel soepele klanken van ABBA, One of Us. En we sluiten af met een nummer dat heet Take 5. En dat is geschreven door de saxofonist Paul Desmond. En dat deed hij al in 1959. Je hoort er ook op dit nummer van de Dave Brubeck Quartet een solo van Paul Desmond, een stukje verderop. En je hoort ook een fantastische drum solo. En trouwens, pianist Dave Brubeck komt ook aan de orde. Ja, je hoort al Paul Desmond hier op de achtergrond. Dit was het programma Link. En ja, ik geef technicus Adrie eventjes de 5 om in termen van de Link-uitzending te blijven spreken. En ik dank Adrie voor de samenwerking in deze uitzending. En Adrie was beslist niet het vijfde wiel aan de wagen. Nee, je was alle 4 wielen tezamen om dit voertuig Link verder te krijgen. Mijn naam is Dirk Meijer en tot een volgende keer in het programma Link.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937, toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Henk Gieling.
1: Welkom bij Mijn Dozijn op zaterdag 10 oktober 2026. Met vandaag de gast Robin Palma. Die was, voor de regelmatige luisteraar, die was in januari ook al hier te gast, maar toen in een hele andere context. Want toen hadden we dit programma even laten vervallen een aantal weken om aandacht te besteden aan allerlei partijen uit Veenendaal die toen meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En Robin Palma was een van de mensen die toen te gast was. Maar dat was eigenlijk een heel ander programma, helemaal in het kader van politiek. En nu hebben we hem op persoonlijke titel. We gaan het heel weinig over politiek hebben, maar meer over de persoon Robin Palma. En dat viel me toen al op, toen hij bij mij ook in de uitzending was, dat hij een aantal dingen had waarvan ik dacht, hey, daar gaan we in Mijn Dozijn nog eens even aandacht aan besteden. Maar we beginnen bij het begin. Hij was een van de laatste kinderen die geboren werd in het ziekenhuis in Wageningen. En daarna stopte dat ziekenhuis en kreeg je allerlei andere ziekenhuizen en samenwerkingen met andere ziekenhuizen. Hij is 26 jaar, hij woont in Veenendaal, is daar ook geboren en getogen en is, zoals ik net al aangaf, fractievoorzitter van D66 in Veenendaal in de gemeenteraad. Hij is afgestudeerd European Studies in Den Haag, maar hij verveelde zich, of ik weet niet precies wat de reden was, maar op dit moment heeft hij ook weer een studie opgepakt, sociaal planoloog. Een 2-jarige studie waar hij net aan begonnen is in Utrecht. Daarnaast is hij part-time dagvoorzitter en debatleider. En hij vertelde me de vorige keer, daar ben ik ook heel benieuwd naar, dat hij ook een aantal jaren online radio gemaakt heeft. Dus min of meer is hij een soort collega van ons geweest. Of misschien nog, ik weet het niet. Ik ga straks met hem praten, dan maken we verder kennis met Robin Palma. En zijn eerste plaat in de lijst is Shepherd met Hometown.

0: Wat een heerlijke vrolijke plaat aan het begin van mijn dozijn, Robin.
1: Ja, je moet de ochtend goed beginnen, toch?
0: You are my hometown, ja.
1: Zeg dat tegen mij? Nee, grapje.
0: Ja, nee, vertel, waarom heb je deze plaat op nummer 12 gezet in jouw
1: lijst? Ik vind dus aan muziek mooi als muziek een verhaal vertelt. Daar hou ik echt van. Dus de nummers die ik uitgekozen heb, over het algemeen vertel ik allemaal een verhaal van een bepaald perspectief. Ja. En we eindigen zo meteen ook met een nummer wat Hometown heet. Dus ik vond het wel mooi om twee nummers met dezelfde titel te hebben, maar die eigenlijk een heel ander verhaal vertellen. Dus dit was een heel vrolijk, opbeurend verhaal. En ik ga vast een spoiler geven. Mocht je deze ochtend nou ook vrolijk willen afsluiten, laat dan het laatste nummer even schieten. Want dat is eigenlijk een heel erg sad verhaal die hele andere kant van
0: Ja, maar dat is het leven. Ying en yang. Precies. Alles hoort erbij. Dus op zich wel heel mooi.
1: Zeker, ja.
0: We kunnen wel helemaal vrolijk dansend allemaal nummers doen.
1: Maar het zit er allebei een beetje in.
0: Het is goed om die andere kant ook te laten zien. Welkom, Zeker. Je bent nu op persoonlijke titel hier. Ja. Niet als fractievoorzitter D66.
1: Nee, toen jij zei we gaan niet over politiek, wilde ik eigenlijk al weglopen.
0: Dat was moeilijk. Maar begrijp ik wel. Dus ik zal je afremmen als je toch weer allerlei propaganda verhaaltjes hier gaat houden.
1: Dat vinden mijn collega's in het Veendaal ook fijn als je dat doet.
0: Nee, maar het gaat vooral om jou, wie jij bent. Je bent 26 jaar. Ja. Ik gaf net al aan in de introductie. Op dit moment doe je een studie sociaal planoloog. Ja. Maar eigenlijk, dat vertelde je in januari aan mij, had je een studie gedaan, European Studies.
1: Correct, ja.
0: Dan denk ik, hè, en nu deze opleiding, hoe kan dat nou weer?
1: Het is heel anders. Nou, European Studies is heel erg eigenlijk een hele theoretische studie inderdaad. Ja. Ja. Door het raadswerk wat ik gedaan heb, kwam ik er eigenlijk achter dat ik ook dat planologen en hoe je een stad inricht en hoe je dat nou ook echt voor mensen doet. Hè? De sociaal planoloog met de sociale heel duidelijk daar ook in aanwezig.
0: Vanuit de politiek heb je daar nu ook mee te maken. In Veenendaal met planologen,
1: ja, zeker.
0: Ik?
1: Ja, en met ruimtelijke plannen en hoe je dat doet en omgevingsvisies en hoe je nou zo'n stad inricht. En op die manier ben ik nou eigenlijk in aanraking gekomen met, dat vind ik ook heel interessant.
0: Ja.
1: En vandaar dat ik me besloten heb om ook nog eens te laten omscholen. Ja. Want als ik nog een keer een opleiding wilde volgen, was dit wel het moment.
0: Dus je volgende baan wordt een planoloog ooit nog eens?
1: Ja, of radio, DJ, een grapje, maar dat lijkt me heel leuk.
0: Kun je niet van leven, hoor,
1: trouwens.
0: Nee,
1: dat denk ik helemaal niet.
0: Hey, we moeten door, zie ik even op de klok, want anders komen we niet aan alle platen toe.
1: Ja.
0: Macklemore stond vorige keer ook op je lijst, maar nu heb je een ander nummer gekozen. En Zeker. Nu een samenwerking met Kisha.
1: Ja, inderdaad. Ja, Good Old Days, dat er gaat over een beetje ook in het moment leven niet zoveel spijt hebben. En de vraag die hij ook stelt, de Good Old Days, maar toen When we were young, maar zijn we eigenlijk niet nog steeds jong?
0: Ja, beantwoord die vraag eens.
1: Volgens mij zijn we in ieder geval jong van geest.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Nutini hoorde je uit Italië met zijn nummer New Shoes uit 2007.
2: Ja.
1: Hij trok nieuwe schoenen aan. Welke nieuwe schoenen trek jij aan?
2: Nou, ik heb nu helaas geen nieuwe schoenen aan.
1: Nee,
2: maar,
1: dat zag ik. Ik zag wat vlekjes.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nee, welke nieuwe schoenen trek ik aan? Ik ben bijvoorbeeld nieuwe studie begonnen. Dat is een soort nieuwe schoen die je aantrekt.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar het nummer van New Shoes gaat eigenlijk ook veel meer over hoe kleine veranderingen in je leven soms ook je perspectief op het leven heel erg kunnen aanpassen. Dus in dit geval hoe een paar nieuwe schoenen soms ook gewoon jezelf vrolijker kunnen maken en dingen in een ander perspectief kunnen zetten.
1: Ja, wat heb je dan nog meer in gedachten? Als klein iets wat toch wel behoorlijk invloed heeft gehad op jouw leven?
2: Oh, een goede vraag.
1: Ja, je legt de bal voor het doel. Ik schiet hem erin.
2: Inderdaad, ja, nee. Daar heb ik niet zo goed antwoord op, merk ik. Nee, weet ik niet. Als een nieuwe sport beginnen bijvoorbeeld. Ik ben dit begin dit jaar met hardlopen begonnen.
1: Oké.
2: Dat is wel iets van, maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon fysiek. Dat fysiek, je fitter gaat voelen en zo.
1: Conditie, aan je
2: zeker,
1: conditie werken.
2: Ja, maar dat is zo'n kleine, een paar uurtje per week iets anders gaan doen en je voelt je gewoon fysiek.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen als je in de politiek zit en je doet studie. Je gaf straks aan dat je 30 uur ongeveer kwijt bent per week aan de politiek. 30 uur aan die studie.
2: Ja.
1: Ja, dan denk ik, wat blijft er nog voor tijd over inderdaad om nog aan je conditie te werken en een beetje in beweging.
2: Ja, dat komt wel eens in het gedrang, denk ik. Des te belangrijk om dat dan wel te doen natuurlijk. Als
1: dat doe je dan met hardlopen op dit moment.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
1: Hey, je komt uit Veenendaal.
2: Klopt.
1: Daar ben je geboren en getogen.
2: Ja, en dat is geboren in Wageningen inderdaad, maar geboren.
1: Ja, oké, in het ziekenhuis. Maar daar heb je nauwelijks herinnering aan natuurlijk.
2: Nee, en ik weet ook niet wat betekent dat ze meteen naar mij sloten, maar dat kan goed of slecht zijn, maar laat ik het midden. Ja,
1: daar gaat het even niet op. Maar hoe was het? Hoe is dat om je hele leven in Veenendaal te wonen? Ja, je weet niet hoe het anders zou zijn.
2: Nee, ik weet niet hoe het anders is. Maar ik zie natuurlijk ook wel andere steden. Hè?
1: Ja.
2: Vooral als je jong bent. Dus toen ik 18, 19, 20 was. Maar ja, toen kwam al snel corona. Maar dan is een stad als Utrecht of Den Haag waar ik studeerde. Was natuurlijk, dat lonkte wel een beetje.
1: Ja.
2: Maar Veenendaal is gewoon een heel fijne plek.
1: En dus ook heel erg veranderd denk ik in die jaren.
2: Nou,
1: ten opzichte van je jeugd ook.
2: Ja, ja.
1: Maar veel meer import.
2: Zeker, ja, ja. Dus je ziet Veenendaal als echt zo'n groeistad die ook heel erg veel van andere gemeenten overneemt qua inwoners inderdaad. Dus je ziet hele wisselende mensen. Ik weet nog wel, mijn ouders zijn daar in 1996 hebben ze daar een eerste koophuis gekocht.
1: Oh ja.
2: En die vertelden wel, of het waar is, dat moet je aan hun vragen. Maar die vertelden toen nog wel inderdaad dat ze dan op zondag gingen rijden. En dat je echt stoete mensen naar de kerk had die ook gewoon midden op de weg liepen. Omdat ja, je mocht op zondag toch niet rijden. Dus ze liepen gewoon midden op de weg.
1: Oh, dan vonden ze dat anderen er ook niet mochten
2: rijden.
1: Nou
2: ja, zoiets inderdaad. Ja, nou goed, ik ga hun niet invullen. Maar
1: is dat nu nog?
2: Nee, dat is niet meer zo.
1: Dat is toch wel zie, dat is wel veranderd.
2: Zeker, ja. Maar ik woon wel op de Kerkenwijk tussen allerlei kerken in. Je ziet op zondag en gewoon 3 keer per dag inderdaad hele stoete.
1: Het gebeier hoor je ook van de klokken en dat soort dingen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. En dat is ook heel mooi, hè, dat er voor al die mensen ook een plek in de maatschappij is.
1: Absoluut, dat geldt voor iedereen. Als we elkaar maar, ik zeg altijd, als we elkaar maar met rust laten en niet ideeën opdringen die jij hebt.
2: Zo'n mooie slogan van een partij, ik zal hem noemen, maar laat iedereen vrij, maar niemand vallen, zoiets is het.
1: Ja,
2: beetje, ja.
1: Persoonlijke vrijheid.
2: Persoonlijke vrijheid, inderdaad.
1: Ja, ja, dat klopt. We gaan verder met muziek, Michael Jackson.
2: Yes.
1: Een nummer wat ik helemaal niet kende. Ja, ik kende het wel in de originele versie van A Horse With No Name.
2: Ja, klopt. Ja. Hij is een beetje plagiaat gepleegd misschien, maar we gaan het hebben over A Place With No Name, inderdaad. En dat gaat over een nummer heel erg. A Place With No Name is eigenlijk in dit nummer zoeken naar een plek waar je je thuis voelt, innerlijk vooral. Tussen alle chaos van je werk, je studie, je leven. Toch een plek zoeken waar je je thuis veilig kan voelen. Een beetje een utopie zoeken eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat is dan A Place With No Name. En het is ook wel grappig om te vertellen. Dus van het album Escape. Dus het laatste album eigenlijk in 2014 uitgekomen is. 5 jaar na de dood van Michael Jackson.
1: Ja.
2: Maar er zijn 2 posthume albums uitgekomen. Michael ken je misschien wel.
1: Ja.
2: Als veel mensen niet weten is dat nummer of dat eerste album van Michael dat zo snel in elkaar gezet.
1: Ja, ja.
2: Dat daar ook gewoon een heel aantal nummers op zitten.
1: Dat wist ik niet.
2: Nee, ja, die achteraf gezien blijkbaar helemaal niet van Michael Jackson zijn. Dat ze dat zeer erg gaan twijfelen. Dus, en met Escape hebben ze daar iets betere research naar gedaan. Dus dit nummer is wel echt van Michael Jackson.
1: Het is uit de kluizen gekomen waar nog allerlei nummers in lagen. We gaan er nu naar luisteren. Daarna gaan we naar Whitney Houston luisteren. En dan ga je straks iets meer over vertellen.
2: Yes.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ah, we konden niet stil blijven zitten bij deze plaat, Robin. Hè? Ah, nee, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
1: Precies.
0: En die brengt jou naar de universiteit van de week. Gisteren, denk ik, hè?
1: Is dat... gisteren. We hadden hiervoor inderdaad even gesprek. En het was gisteren natuurlijk Paarse Vrijdag.
0: Ja.
1: En ik loop zo de universiteit binnen en ik kijk naar mijn kleding en ik denk... Verhek, ik heb geen paars aan. Dus ik denk, daar ga ik toch een nummer nu uitkiezen die wel iets met Paarse Vrijdag te maken heeft. Want Whitney Houston is natuurlijk met I Wanna Dance With Somebody. Ja. Is natuurlijk een heel mooi nummer wat gaat over liefde vinden. En je op je gemak voelen bij iemand. En het verlangen naar iemand. Maar het is de afgelopen jaren ook een beetje ontpopt tot een protestnummer voor de LHBTI-gemeenschap. Mm-hmm. Zeker richting de Pride bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hele mooie clips die ook online staan dat eigenlijk dit nummer, een nummer van boodschap en verbintenis, gezongen wordt. Terwijl er aan de kanten mensen aan het protesteren zijn tegen de Pride.
0: Ja.
1: Heel mooi contrast gaf dat. En daarom heb ik dit nummer ook wel gekozen.
0: En voor jou is de Pride persoonlijk belangrijk? Daar heb je het helemaal niet over gehad, maar dat vraag ik nu.
1: Ik val zelf op mannen inderdaad. Ja. Dus voor mij is het wel belangrijk. Ik vind af en toe hoe we de Pride weergeven als protestbeweging, dat je dan wel kan afvragen, schieten we soms niet de boodschap voorbij als je echt... we moeten ons denk ik soms op bewust zijn dat hele conservatieve gemeenschappen alleen maar de Pride zien. Mm-hmm. En daar soms ook juist een tegenreactie op krijgen. Dus we moeten denk ik altijd een discussie voeren met hoe kunnen we die Pride ook echt in zo'n daglicht zetten dat het ook...
0: Maar wat is dan de weerstand daarvan ten opzichte van zomercarnaval Rotterdammers, zeg maar?
1: Nee, maar dat is heel duidelijk een feest.
0: Snap je?
1: En Pride is heel duidelijk een...
0: Is ook een feest?
1: Ook. Ja, maar ook een protestbeweging.
0: Ja.
1: Maar dus een voorbeeld is, wij hebben, en dat is mijn persoonlijke band ook met de Pride. In Veenendaal voor het eerst een Pride georganiseerd een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: En daarvoor afgaand voor het eerst een COC-café.
0: Ja.
1: En toen heb ik alle politieke partijen uitgenodigd. Toch een soort politiek, maar onder andere de SGP. En die zijn ook gekomen, de SGP. Dus die kwamen op echt zo'n queer
0: mooi.
1: Avond kwamen die.
0: Wow.
1: Maar ze kwamen wel van tevoren naar mij toe met Robin, we willen best komen. Maar we hebben geen zin om tussen de halfnaakte dansende mannen te staan.
0: Uh-huh.
1: Dat was hun enige beeld van de LHBTI-gemeenschap.
0: Het vooroordeel.
1: Altijd halfnaakte dansende mannen zijn.
0: Ja.
1: En daar heb ik ook doorgevraagd. En dat was omdat het enige beeld wat zij zagen waren halfnaakte dansende mannen op prideboten.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat moet kunnen. En dat is super mooi dat het kan. Maar we moeten ons
0: maar daar slaan ze wel op aan.
1: Ja, precies. Dus we moeten ons ook afvragen, inderdaad, schiet dat dan af en toe niet zijn doel voorbij? Omdat ik vind dat daar plek voor moet zijn, hoor. Dus dat is mijn...
0: Je moet in gesprek blijven met iedereen.
1: Dat inderdaad,
0: denk ik. En elkaar in je waarde laten. 100%.
1: Ja.
0: Raccoon, daar gaan we naartoe.
1: Zeker.
0: De eerste Nederlandse plaat in jouw lijst.
1: Ja, en de laatste kan ik ook wel verklappen, maar ik luister niet zo gek veel Nederlandse muziek, ben ik bang.
0: Nee?
1: Maar dit vind ik een heel mooi nummer. En het gaat eigenlijk, voor wie het niet kent, is al later, Raccoon gaat eigenlijk over... Het album heet ook Spijt is iets voor later, dus dat sluit misschien ook mooi aan. Het gaat eigenlijk over op iemand af durven stappen. Een biertje met iemand drinken. Mm-hmm. En gedurende het nummer de zanger en degene waar die over zingt tot elkaar.
0: Ja.
1: Krijgen ze op een gegeven moment ruzie. En daar zit een hele mooie verhaallijn aan vast.

0: Je hoorde Troye Sivan met Youth. Op dit moment is een ander nummer van hem uit, Party.
1: Iets andere betekenis.
0: Die heb je niet gekozen. Jij koos My Youth is Yours van Troye Sivan.
1: Zeker.
0: Echt icoon, hè? Van deze tijd, Troye Sivan.
1: Troye Sivan is wel een icoon van deze tijd, inderdaad. Ja, en dit is eigenlijk dus ook nog eens een nummer van zijn allereerste album. Wat nog steeds, toen was hij 18 of 19, geloof ik. En toch nog een vrij diepe betekenis, dat album. Het gaat eigenlijk over, het heet Blue Neighborhood. En het gaat dus eigenlijk over als queer jongeren opgroeien in een hele conservatieve gemeenschap.
0: Ja.
1: En daar is dit nummer is dan iets minder over dat conservatieve, maar dat is daar eigenlijk een voorbeeld van.
0: Ja, ja, ja. Ja, een mooie iemand die zich heel erg uitspreekt wat dat betreft. En het leven leeft ook volgens mij.
1: Ja, dat ook inderdaad.
0: Wij gaan een persoonlijke plaat volgens mij. De volgende plaat die heeft enigszins met je moeder te

0: Dus dat is dat een beetje. Hè. Je bent wel je moeder, maar je voelt toch geen verbintenis.
1: Nee.
0: En uiteindelijk landt Angela van het nummer bij een man wie zich wel thuis voelt en wie zich fijn voelt en wie zichzelf kan zijn.
1: Ja.
0: En dat heeft mijn moeder nu ook gelukkig gevonden. We hebben bij haar nieuwe man. Dus het is een mooie metafoor voor eigenlijk hoe mijn moeder erop gegroeid is en uiteindelijk gezet.
1: Ondanks een moeilijke jeugd zou je kunnen
0: dat
1: zeggen
0: inderdaad.
1: Dan.
0: Ja, zeker.
1: En toch vanuit de sterkte van haar persoonlijkheid waarschijnlijk.
0: 100%. Ja, dus ik ben ook heel trots op mijn moeder.
1: Ja.
0: Heel erg. Ik heb. Ja, goed. Dat zegt iedereen over zijn moeder. Ik heb de liefste moeder op de wereld.
1: Ja.
0: Heel blij met haar.
1: Ja, ja, ja. Dus deze plaat draag je aan haar op.
0: 100%. Dus als ze luistert, ik hoop dat ze luistert. Deze is voor jou.
1: Anders kan ze terugluisteren,
0: precies,
1: Robin.
0: Ja.
1: Wat gaan we daarna horen? Wat de aansluitende plaat?
0: Ja, daarna gaan we dus Jess Glynn met Don't Be So Hard on Yourself luisteren. En dat is. Ten eerste weer even wat vrolijks na al dat wat zwaardere muziek. Dus even gewoon een lekker dansnummertje.
1: Ja.
0: En het gaat, zoals de titel ook al zegt, over je kan fouten maken. En dat is allemaal prima. Maar je moet ook even niet zo hard op jezelf zijn. Daar ben ik zelf heel slecht in. Ik ben vrij hard voor mezelf altijd.
1: Ja.
0: En gewoon een beetje genieten van het leven.
1: Ja, dus af en toe spreek je jezelf toe. Robin, niet zo serieus.
0: En dan zet ik dit nummer op. En dan,
1: dan gaan wij zo even de stoelen aan de kant zetten hier, Robin.
0: Heel goed, komt
1: maar,
0: goed.
1: Maar eerst nog.
0: Het is jammer dat die camera's nog niet werken. Dus,
1: nou, nee, maar goed ook, denk ik.
0: Misschien wel, ja.
1: Is de Lumineers die de dankzegging aan jouw moeder, Angela.
0: Zeker, ja.

0: Heerlijk, eventjes de voetjes van de vloer was dat.
1: Zeker.
0: Met dit dansnummer. We zijn aangekomen bij jouw top 3, ja. Robin. Vandaag te gast hier in Mijn Dozijn, Robin Palma uit Veenendaal. Ik gaf in de introductie aan dat jij jaren online radio gemaakt hebt. Hoe zit dat?
1: Ja, wij waren conculega's.
0: Ik was me er niet van bewust, maar vertel eens, wat was dat?
1: Nee, ik was toen ik denk dat ik 14 was. Dus dat is, ik had iets meer haar voor de kijkers live. Ik heb iets minder haar tegenwoordig. En toen, vanaf dat ik 14, dat ik denk een jaartje of 17 was. En daarna in coronatijd nog een paar maanden, heb ik voor een online radio, dat heette Sim Radio. Was een paar honderd luisteraars, niet zo heel groot. Nee. Heb ik gewoon, ik vond radio maken leuk. En ik zocht een hobby en dat ging ik doen.
0: Dus en wie was je inspiratie? Had je een inspiratie?
1: Nou, ik vond toen, mijn droom was toen, je bent een jong met je droom. En de vorige keer hadden we een nummer dat heette Rockstar. En dat ging ook over DJ'en in je eigen kamer. Dus dat was daar een beetje aan gerefereerd ook.
0: Ja.
1: En mijn inspiratie, niet één persoon, maar meer, ik wilde altijd dan bij 3FM uiteindelijk
0: En had je daar dan een DJ ook in die tijd waar je een beetje tegenop keek of een voorbeeld aan nam?
1: Ik denk dat iedereen die een beetje in die generatie opgroeit is, Giel Beelen heel erg mooi en vet vond. En elke ochtend stonden Mattie en Wietse toen nog op de radio aan als ik wakker werd. Dat was ook heel leuk.
0: Een andere zender
1: inderdaad. Ja. Ik luisterde eigenlijk inderdaad zelf nooit zoveel 3FM, altijd Q-music, maar ja.
0: Oké. En wat voor muziek draaide je dan op jouw online radiostation?
1: Nou, dat was iets minder zwaar dan dit toen ik 13 was, maar...
0: De hitjes die toen
1: De hitjes, ja, veel hitjes pop, gewoon een beetje met de tijd mee.
0: En had je een nickname of was het onder je eigen naam?
1: Het was onder mijn eigen naam, ja.
0: En met jingles ook?
1: Op een gegeven moment met jingles. En ik had op een gegeven moment spelletjes dat je dan moest gaan raden. Nou ja, een beetje gebaseerd op alle spelletjes die er waren. Dat je moest gaan raden welk nummer het was. En dan kon je dan dingetjes mee winnen en zo. Was heel leuk.
0: En hoe konden luisteraars daarop reageren dan?
1: Dat was gewoon een online platform waar mensen dan op gewoon...
0: Dus dat was live ook? Dat gebeurde ook live?
1: Het gebeurde allemaal live inderdaad. Ja, je zag altijd hoeveel luisteraars je had. Het was ergens altijd tussen de 150 en de 450. Okay.
0: Ja.
1: Ik weet dus toevallig misschien ook wel een leuke anekdote. Ik maakte toen op een gegeven moment radio met een vriend van me. Die dan heel erg aan de andere kant van het land woonde. En ik weet dus dat mijn stiefvader luistert. Want die appte mij net dus hoi Onno. En toen hebben we een keer hem gebeld. En toen deden we net alsof hij op een of andere dating site stond. En
0: je stiefvader?
1: Mijn stiefvader inderdaad. Oeh. Live in de uitzending. En toen dat vond hij zelf op dat moment heel niet leuk. Nu kunnen we er heel erg goed om lachen. Maar toen hebben we dus net alsof gedaan dat we hem vanuit een dating site aan het bellen waren waar zijn nummer op stond. Nou ja, je doet soms wat rare dingen als je 14 bent.
0: Dat zijn de grenzen in je hoofd nog niet allemaal.
1: Die daar niet zo...
0: Niet bewust van.
1: Dat is leuk als je met z'n tweeën op de slaapkamer zit en je belt je stiefvader. Niet zo leuk als er 500 mensen meeluisteren. Maar nu is het mooi verhaal.
0: En daar heb je nog een opname van bewaard gehouden?
1: Die opname hebben we nog wel, inderdaad. Dus mocht die een beetje vervelend worden, dan heb ik die opname nog. Nee hoor, grapje.
0: Mooie anekdote. En een mooie tijd. Dus wie weet, in de toekomst, wij zoeken nog mensen hier bij de radio.
1: Nou, ik zei al, als ik iets meer tijd heb, dan vind ik dit wel een leuk radioduo, Henk. Dan,
0: Nou, wie weet wat er nog eens van komt als je wat meer ruimte krijgt.
1: Precies.
0: In welke vorm dan ook.
1: Mooi,
0: Die top 3, ik gaf het net aan. Is het echt een top 3 of is het, had het ook in een andere volgorde kunnen zijn?
1: Het had ook een andere volgorde kunnen zijn. En zoals ik net zei, ik probeer altijd een beetje een verhaal te vertellen met muziek.
0: Mm-hmm.
1: En een beetje een thematiek. Hè. Het thema is wat hier is natuurlijk een beetje het leven van deze verschillende nummers die ik gekozen heb. En het nummer volgende nummer gaat eigenlijk een beetje over het leven en een beetje over de dood. Want het heet Dead Boys van Sam Fender. En het heeft hij geschreven eigenlijk nadat hij een hele dierbare vriend van hem verloren is.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat heel erg over, je hebt tegenwoordig natuurlijk de menno-sfeer en dat je daarin getrokken wordt en dat jongens niet over hun gevoelens kunnen praten.
0: Mm-hmm.
1: En hij zegt ook ergens het nummer, onze cultuur is, heb je problemen, dan ga je gewoon alcohol drinken. En je praat er eigenlijk niet over. En daar vraagt hij met het nummer eigenlijk aandacht voor. Ook omdat dat misschien wel een van de redenen is dat die dierbare vriend van hem overleden is.
0: Ja.
1: Nou, en in deze tijd waarin het ook toeneemt en waarin we steeds meer die menno-sfeer zien opkomen, vind ik het heel mooi om dit nummer zo te laten horen.
0: Ja, die ook met die ziel... Ik zocht ook even wat achtergronden bij dit nummer. Mm. En ik las inderdaad dit op internet, wat jij nu net zegt. Was een debuut-cd.
1: Klopt, ja. In 2018.
0: Knap om dan al zo'n nummer te schrijven, maar ik schrok heel erg van dat in het Verenigd Koninkrijk de grootste moordenaar zelfmoord is voor mannen jonger dan 45 jaar.
1: Ja, en heel de Europese Unie is dat overigens.
0: Meer dan kanker of verkeersongevallen.
1: Ja.
0: Weet je om hoeveel mannen per week het gaat?
1: Dat weet ik niet, maar
0: ik schrok ervan. 84.
1: 84, dat verbaast me niks, maar het is heel veel. Ja. Maar des te mooier dat hij met dit nummer echt wel, en het is ook gewoon echt een mooi goed nummer om naar te luisteren, daar aandacht voor vraagt.
0: Ja, of het wat oplevert.
1: Dat weet je nooit, maar wij hebben het in ieder geval over nu. Dus iets opgeleverd.
0: Het is even op de kaart gezet.
1: Ja, precies.
0: En mocht jij luisteren nu en ook dat soort nare gedachten hebben, daar is 113 voor.
1: 100%.
0: Bel daar vooral heen of chat of kijk even op internet.
1: Zeker. Goed dat je het zegt,

0: Sam Fender was dat met Dead Boys.
1: Ja, we hadden ze even omgedraaid.
0: Ja, we hebben iets. Ja. We hebben niet opgelet.
1: We hebben niet opgelet.
0: Vertel.
1: Wil je dan over het andere? Ja, nee, we waren zo met de laatste twee nummers bezig, denk ik. Dat we even, en dat is natuurlijk niet. Murphy de Sons gaat ons zo meteen opbellen dat ze dat niet leuk vinden, denk ik. Dat
0: we die krijgen we zo boos. De opzeggingen van het lidmaatschap.
1: Zeker, dat soort dingen inderdaad, want die zijn we even vergeten.
0: Maar de goede luisteraar heeft wel in de gaten dat daar Mumford & Sons nog tussen zat met Hopeless Wanderer.
1: Zeker, ook een heel mooi nummer inderdaad. En die eigenlijk gaat over aan de ene kant heel erg veel vrijheid willen, maar aan de andere kant je dan eenzaam voelen en ook ergens bij willen horen. Dus een beetje die tweestrijd, die innerlijke tweestrijd van vrijheid en ergens bij willen horen, dat gaat eigenlijk, daar gaat
0: Heb Hopeless jij dat gehad, over. Die tweestrijd, toen je jong was?
1: Ja, nou ja, niet. Ik heb met mijn vrienden zo heb ik altijd heel erg fijn gehad. Familie was iets hele fijne, zeg maar, echte familie. Maar we hadden niet echt een andere familie, dus dat was misschien wel een gemis.
0: Mm-hmm.
1: Maar nee, niet zozeer echt zoals in het nummer beschreven wordt, denk ik.
0: Nee. Je had wel een vriendengroep waar je mee terecht kon, ook als het wat moeilijker met je ging.
1: Zeker.
0: Om het even zo te zeggen.
1: 100%, ja.
0: Een lol maken is natuurlijk makkelijk, maar ook, die andere kant.
1: Ja, eigenlijk dat is weer een link met Dead Boys inderdaad. Van je kunt wel gaan drinken en alleen lol maken, maar soms is het ook goed om even diepe goede gesprekken te hebben.
0: Ja. Oh, mooi dat je dat toen al had.
1: Zeker.
0: We zijn ik kijk even op de klok. Ja, we hebben niet zoveel tijd meer. aangekomen bij jouw laatste plaat.
1: Zeker,
0: vertel eens.
1: Nou, dat gaat eigenlijk, we begonnen met Hometown en we eindigen met Hometown. Hometown, het begin was heel erg vrolijk en blij en jij bent mijn Hometown. En ik voel je thuis bij mij en dat soort zaken. En deze hometown hier is eigenlijk een hele depressieve hometown. Je hometown is eigenlijk eentje van depressie en je niet goed voelen. En daar proberen los van te komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus een hometown kan aan de ene kant een heel vrolijke betekenis hebben. Maar als je wat minder vrolijk in het leven staat en misschien wel met depressiekant en dat soort zaken. Dan is hometown misschien ook wel juist een hele plek waar je eigenlijk vandaan wil gaan. En daar gaat dit nummer wat meer specifiek over.
0: En zo zijn jouw eerste en jouw laatste nummer verbonden met elkaar.
1: Zeker,
0: hier. We horen het al op de achtergrond. 21 Pilots. Robin, mag ik jou heel erg bedanken voor je medewerking aan Mijn Dozijn. Mooie
1: Zeker.
0: Muziek.
1: Top,
0: heel anders als begin dit jaar toen je als D66 lijsttrekker hier was.
1: Top.
0: Ga je goed.
1: Jij ook. Dankjewel, Henk.
0: En nog een fijne dag.
1: Jij ook.
0: Hier is 21 Pilots nummer 1 op de lijst van Robin Palma.

0: nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
2: Een hele goede middag, welkom bij Studio C. Achter de knoppen Adrie Spekkelen. En dit programma zit boordevol met hele interessante onderwerpen. Aan het eind van het uur gaan we stilstaan bij dat het in oktober de maand van de geschiedenis is. En in het kader van die maand van de geschiedenis vindt er een bijzondere bijeenkomst plaats op woensdagmiddag 14 oktober in het kader van Lichaam en Geest. Daar ga ik over praten met de archivaris van de gemeente Ede, Rob Urban. Daarvoor komt Leonie Muiderman langs samen met Diana Fluit. Zij heeft een boek geschreven met een blinde stok de snelweg op. Een persoonlijk boek ook. Zij gaat uitleggen waarom die titel en wat er allemaal achter zit. Elevation. Dat is een groep die u waarschijnlijk helemaal niks zegt. Dat kan kloppen. Het is een Amerikaanse groep uit Los Angeles. Die wel in heel veel landen optreedt. Hoe vaak ze in Nederland opgetreden hebben, dat weet ik niet. Het is een tributeband van U2. En het bijzondere is dat daar een Nederlandse drummer deel uitmaakt van die groep. Hij is dit weekend eventjes in Nederland voor familiebezoek. En dit was de uitgelezen kans om hem even uit te nodigen. Hoe nou iemand uit Nederland in zo'n groep terechtkomt. En nou ook nog wel een tributeband voor U2. Het tweede onderwerp, dat is het onderwerp dus daarvoor. Dat is een boek wat verschenen is. Het boek De Duivelsberg. En dat gaat over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Dirk Wisman heeft daar heel veel werk voor gedaan en onderzoek voor gedaan. En daar is dat boek uit voortgekomen. Hij komt daar alles over vertellen. En na de volgende plaat is Willem de Vos hier te gast. Onze verhalenverteller die hier iedere maand komt. En hij wil het vandaag hebben over heel Nederland repareert. Maar eerst nog even daartussenin. Muziek van de 3 grote troubadours uit België zijn volgens mij Wannes van der Velde, Rimmel van het Groenewoud en Jan de Wilde. De grootste. Jan de Wilde, hij werd vorig jaar 80 jaar en hij noemt zichzelf liedjesmaker. En in dit liedje uit 1990 vond hij dat hij lang genoeg beleefd was geweest. En hij ging dus los op diverse wezens.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Welkom. Iedere maand ben je hier te gast met een verhaal. En we hadden eerder deze week even contact met elkaar ter voorbereiding op dit programma. Het wordt je eerst een ander onderwerp en later kwam je daar weer op terug, Willem. Hè?
2: Ja, weet je, elke dag is een thema. Elke
1: ja, dat
2: week
1: klopt.
2: Is een thema. Het is vandaag geloof ik Coming Out Day. Het is ook de dag van...
1: Ja, morgen geloof ik. Oh, gisteren op de scholen en zondag ja, officieel internationaal, zeg maar. Ja.
2: En de dag van de daklozen. Maar ik denk, kijk even vooruit. Volgende week is de week van het repareren.
1: Ja.
2: Heel Nederland repareert.
1: Kan je iets dichter bij de microfoon? Hè?
2: Heel Nederland repareert. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is ook een mooi thema. En er zijn prachtige verhalen over.
1: Ja, ja.
2: En er is ook veel aandacht voor nodig.
1: Dus ja, en voor repareren hebben we gelukkig tegenwoordig ook repaircafés, hè, waar je terecht kan.
2: En zelfs
1: met
2: een wet.
1: Spullen. Ook heel...
2: Oh, zoals een wet ja, die fabrikanten verplicht om dingen reparabel te maken.
1: In dat werd tijd, hè?
2: Dicht te lijmen.
1: Ja, ja, ja. Ja. En komt dat ook in jouw verhaal straks naar voren, dit aspect?
2: Nou, dat gaat vooral over het vakmanschap van mensen die kunnen repareren. En in hoeverre dat gewaardeerd wordt.
1: Oké, nou, we gaan luisteren.
2: Eén uit de oude doos. Henry Ford, dus de man van de A Ford en de T Ford, die verdiende een vermogen met het aan de lopende band, letterlijk aan de lopende band, produceren van auto's. En toch stond hij bekend als een man die enorm op zijn centen zat. Op een keer was een belangrijke machine in de Ford-fabriek kapot. De technici van Ford zelf konden de oorzaak van het mankement niet vinden. Ford belde ten einde raad een externe technicus. Die keek 5 minuten naar de machine, zette met een krijtje een kruis op een bepaald onderdeel en hij zei, als je dat onderdeel vervangt, dan doet hij het weer. De man bleek gelijk te hebben. Maar Henry Ford schrok enorm van de nota die de man stuurde van $10.000. Ford belde meteen op. Die nota kan nooit kloppen, brieste hij. Je bent hooguit 10 minuten binnen geweest, ik eis een specificatie. En die kwam een paar dagen later met de post en daar stond op arbeidsloon $5. Wetend waar het kruisje moet staan, $9.995. Nou, een beetje vergelijkbaar, maar ook wel van een andere orde, is het verhaal over de slotenmaker. De slotenmaker deed er in het begin meer dan een uur over om een slot open te krijgen of het te vervangen. Het kostte hem veel moeite en veel kracht en in de meeste gevallen bleef de deur ook niet heel. Toch betaalden zijn klanten hem graag de gevraagde €70. Met meestal nog een fooi daarbovenop vanwege de zware inspanningen. Maar in de loop van de tijd groeide zijn ervaring en werd hij er steeds handiger in. Op het laatst had hij nog maar 10 minuten of een kwartier nodig om de klus te klaren en bleef de deur gewoon heel. En wat was daarvan het gevolg? De fooien werden steeds kleiner en de mensen maakten steeds heftiger bezwaar tegen een rekening van €70 voor slechts 10 minuten werk.
1: Ja. Wat kunnen we daarvan leren, hè?
2: Dat je vakmanschap moet bewieroken en moet eren. In plaats van te denken van, nou, dat doet hij met 2 vingers in de neus, dus waarom zou ik er zoveel voor betalen?
1: Ja.
2: Als je zelf niet kunt.
1: Ja. Ja,
2: ja.
1: Ja, maar dat wordt volgens mij gebeurt ook steeds meer, dat vakmanschap meer beloond en gewaardeerd wordt, toch?
2: Ja, hoewel het toch heel veel, nog steeds heel veel aandacht uitgaat naar wat we met ons brein allemaal ja. kunnen. Mensen die ja, wetenschappelijk opgeleid ja. zijn of HBO opgeleid zijn. Ook belangrijk, maar zonder al die steunpilaren die zorgen dat de apparaten werken.
1: Nou, daar kun essentieel, denk ik.
2: Kun je ook de studio hier niet runnen.
1: Ja. Dat was het, Willem.
2: Ook voor deze technicus bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Zonder hem zouden we geen uitzending. Mag ik je bedanken weer, Willem, voor iets waar we weer over na kunnen denken, denk ik ook. En wij gaan verder met de volgende plaat. Ik neem je graag mee naar Brazilië voor een lied in carnavalsfeer met een diepere bedoeling. Ik heb het over de zanger Caetano Veloso, die Al Ilie schreef met inspiratie vanuit zijn toen 9-jarige zoon. Het nummer is een ode aan de schoonheid, waardigheid en vreugde van de zwarte gemeenschap en het werk van de zogenaamde Afro-Braziliaanse blok. En de herhaling in dit liedje hoort het zo, die prijst de schoonheid van het bestaan en de kracht van deze culturele beweging.
3: Okay.

0: Oktober is de maand van de geschiedenis. En het thema is lichaam en geest. Nou, daar heeft het volgende onderwerp niet zo heel veel mee te maken, denk ik. Maar dat ga ik zo overleggen. Maar wel geschiedenis. Geschiedenis van onze omgeving. Ik heb het dan over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Daar is een boek over verschenen. Het boek heet Duivelsberg. En het is geschreven door Dirk Wisman. Die zit bij me. Fijn dat u naar de studio kon komen, meneer Wisman.
1: Fijn dat ik hier kan zijn, dank u wel.
0: Ja, want er is heel veel over te vertellen. Ik denk dat we wel een uur zouden kunnen vullen.
1: Nou, dagen, denk ik.
0: Ja. Voordat we op dat boek ingaan, wie is Dirk Wisman?
1: Dirk Wisman, geboren in 1966. Actief geweest bij Defensie, ja. Bij het Korps Mariniers. Daarna in het bedrijfsleven. En in 2018 als schrijver, als hobby, ook aan de slag.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik zag ook nog op de website dat u MSS Defense, dat u daar de oprichter van bent. Wat is dat voor organisatie?
1: MSS Defense is een solution provider. En wij leveren allerlei oplossingen voor defensie in binnen- en buitenland.
0: Oplossingen voor defensie?
1: Dat kunnen producten zijn, dat kunnen systemen zijn.
0: En bent u dan intermediair naar fabrikanten die die spullen leveren?
1: Wij zijn ook distributeur. Dus wij zorgen ook zeg maar dat materialen van de fabrikant naar de eindgebruiker.
0: Maar er is toch rechtstreeks contact tussen defensie en de fabrikanten? Wat is dan de rol van
1: niet
0: jullie?
1: Wij hebben ook de vakkennis. Dus we hebben aan de ene kant hebben we kennis van de aanvragen van de defensiedomein. Aan de andere kant hebben wij kennis van wat de markt te bieden heeft. En daar zijn wij dus de intermediair.
0: Heel actueel, denk ik.
1: Wat zegt u?
0: Heel actueel is
1: absoluut,
0: dat.
1: Maar
0: daar gaan we nu verder niet op in, want u zit hier voor wat anders. Sinds 2019 doet u intensief onderzoek naar de gevechten die plaatsvonden in Rhenen bij de Grebbeberg. Waar komt die fascinatie uit voort?
1: Dat komt omdat de broer van mijn opa daar is gesneuveld. En dat was een verhaal in de familie wat als kleine jongen een beetje langs jou heen gaat.
0: Ja.
1: Maar op een familiebijeenkomst hoorde ik dat mijn overgrootmoeder tot aan haar dood zeg maar niet heeft kunnen leven met de zijn dood. En dacht dat hij dus ook in krijgsgevangenschap was verdwenen, et cetera, et cetera. En toen was ik eigenlijk getriggerd om te kijken wat er echt aan de hand was. En toen was al snel het hoofdstuk over mijn oom Wim, de broer van mijn opa, geschreven. Nou, het ene hoofdstuk was klaar, het tweede hoofdstuk. Ja. En langzamerhand ontstaat er dan een boek.
0: En word je dan gegrepen door het verhaal?
1: Absoluut,
0: hoe gebeurt zoiets?
1: Absoluut.
0: En wat zijn dan de bronnen voor het boek wat u geschreven hebt?
1: Nou, de bronnen zijn legio. Er is zeer veel onderzoek gedaan naar de Grebbebergen. Omdat de legerleiding daar toch lafheid zag en daar uitgebreid onderzoek naar deed.
0: Ja.
1: En er zijn dus duizenden documenten over de strijd bij de Grebbeberg. Die zijn online beschikbaar. En dat is een uitermate grote bron van allerlei materiaal dat ik gebruik heb voor mijn boek.
0: Mm-hmm. Ik las op uw website dat het op een gegeven moment dat u het haast voelde als een soort chaos door de hoeveelheid informatie die er was. Hoe krijg je daar dan ordening in? Vraag ik me af.
1: Ja, door het te lezen en door toch zeg maar het ene document met het andere te verbinden, naar de dwarsverbanden te kijken.
0: Een soort puzzel is het dan?
1: Het is
0: die
1: een absolute puzzel. Ja? Absolute puzzel. En er is daar toch in een aantal dagen is daar zo waanzinnig veel gebeurd.
0: Want het boek gaat maar over 4 dagen toch, of niet? Begreep ik?
1: Het gaat uiteindelijk over 4 dagen. En zeg maar met een focus op 2 dagen. De echte strijd op de Grebbeberg is van zaterdagochtend tot maandagochtend. Dus een dikke 48 uur. Ja, en in die 48 uur is er onnoemelijk veel gebeurd. Het was één grote chaos op een relatief kleine oppervlakte in een relatief beperkte tijd.
0: Nou zijn er al veel boeken over geschreven, over wat er toen gebeurd is.
1: Dat klopt.
0: Toch ontbrak er iets aan waardoor u dacht, ik ga daar weer een boek over schrijven.
1: Ja, dat klopt. De meeste boeken, die zijn als je naar het militaire niveau gaat kijken, geschreven op compagniesniveau, op bataljonsniveau. Iedereen kent de verhalen van majoor Jacometti, van majoor Landsaat, noem maar op. Maar de verhalen van de enkele man, van de dienstplichtige Vaandrig, van de dienstplichtige sergeant die daar gevochten hebben. Ja, die ontbraken wat mij betreft. En ik heb vanuit hun perspectief een chronologisch en geografisch logisch verhaal proberen te schrijven.
0: Dus chronologisch is in de tijd en geografisch is de plek waar het plaatsvond op de Grebbeberg, zeg maar.
1: Dus zeg maar, mijn boek volgt zeg maar van oost naar west alle belangrijke gevechten.
0: Gedurende vier dagen.
1: Gedurende vier dagen.
0: Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Nou heb ik begrepen, u hebt dagboeken gebruikt, u hebt verslagen gebruikt en uiteindelijk 31 verhalen in die volgorde die u net aangaf gebruikt. Welk persoonlijk verhaal of verslag heeft het meest indruk op u gemaakt en waarom?
1: Ja, ik denk toch het verhaal van de luitenant Niemands Verdriet. Daar zijn toch wel dingen over te vermelden. Hij zit op het Hoornwerk. Die levert daar toch een interessante strijd. En het meest aangrijpende is dat hij zeg maar als enige al tijdens de Tweede Wereldoorlog gestraft is voor het feit dat hij zeg maar laf zou zijn geweest. Dus hij is zeg maar in de Tweede Wereldoorlog is hij in staat van beschuldiging gesteld en is hij ook zeg maar gestraft
0: op welke manier?
1: Voor lafheid.
0: Is hij gestraft?
1: Hij heeft 1 jaar celstraf gekregen.
0: Tijdens de oorlog?
1: Tijdens de oorlog, ja. Ja.
0: En u geeft in het boek aan dat dat toch iets anders is, dat verhaal?
1: Nou, dit is natuurlijk dat we destijds werden met de maat van toen gemeten. En nu meten we met de mate van nu. Hmm. En ook met de informatie van nu.
0: Ja.
1: Ja, en dan wordt het toch zeg maar anders gekeken tegen incidenten die toen als volledig normaal werden beschouwd. He, want destijds... Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld de executie van sergeant Meijer. Ja, dat gebeurt niet volgens het oorlogsrecht van destijds. Hè, maar ook niet volgens de normen en waarden van vandaag. Er zijn toch hele aparte gevallen. En als je erin gaat verdiepen, is eigenlijk de strijd bij de Grebbeberg is een opeenschakeling van allerlei aparte, noemenswaardige
0: situaties. Er zijn situatie. Ook een aantal mensen door eigen vuur overleden, las ik.
1: Klopt, klopt. Daar gaat een tweede boek van mij over, eigen vuur. En in de oorlog is het zo dat er altijd eigen vuur is. Hè. Dat noemen we vandaag blue on blue. En dat gebeurt, hè, dat is in Afghanistan gebeurd. En dat gebeurt normaliter per ongeluk. Ja, maar in de Grebbeberg is er sprake van eigen vuur op bevel.
0: Is dat dan gebeurd na die vier dagen in mei?
1: Nee, tijdens de vier dagen.
0: Maar waarom heeft u dat niet in dit boek dan meegenomen?
1: Dat staat er wel in. Een aantal incidenten staan daarin.
0: Ja.
1: Maar dat onderwerp aan zich is dusdanig veelomvattend en belangrijk dat daar een eigen boek over geschreven wordt.
0: Ongelooflijk.
1: Want we hebben het dan niet over 10 mensen of over 20 mensen. Maar zeg maar in mijn boek Eigen Vuur toon ik min of meer aan dat 1 op de 4 of 1 op de 5 gesneuveld zijn door eigen vuur. En ook door bewust eigen vuur, dus op commando.
0: 1 op de 4?
1: 1 op de 4.
0: Van de
1: 400.
0: 400.
1: En dan is zeg maar het bevel.
0: 100 mensen. Ik schrik even van dit aantal.
1: En het staat ook zwart op wit, de bevelen.
0: Ja.
1: Hij die zich terugtrekt, stelt zich bloot aan doodgeschoten te worden.
0: Ja.
1: Dus de mannen die zich wilden overgeven of wilden terugtrekken, daar werd bewust vuur op uitgebracht.
0: Daar gaat een nieuw boek van verschijnen. Ja. Ik kijk op de klok. Helaas, meneer Wisman, onze tijd is alweer voorbij. Ik vind het heel jammer, maar we hebben in grote lijnen even wat dingen hierin behandeld. Duivelsberg is het boek waar we het over gehad hebben.
1: Ja.
0: Is nog verkrijgbaar gewoon in de boekhandel. Als dat nieuwe boek verschijnt, dan zouden we u graag weer in de uitzending willen hebben om daarover te praten met u.
1: Nou, fantastisch. Ik kom graag.
0: Heel graag. Mag ik u hartelijk danken en graag tot een andere keer. Dus
1: graag gedaan. Tot ziens.

0: Ja, dit was een heel bijzonder liedje wat je hoorde. België, ja, in het eerste nummer stond ik er ook al bij stil. Die kent heel bekende leuke bandjes. Leave a Light On is een bekende single van de post-rock band Marble Sounds, uitgebracht in 2013. Het melancholische nummer is hun grootste hit. En de tekst van het nummer gebruikt nacht en een klein lichtje als metafoor voor een relatie die stroef loopt. En hoewel de zanger zingt dat hij een lichtje aan kan laten voor de ander, realiseren beide partners zich gaandeweg dat een klein lichtpuntje niet genoeg is om de relatieproblemen volledig te laten verdwijnen. En het duet aan het eind benadrukt dat ze allebei aan zullen moeten werken aan die relatie. En daarmee zijn we aangekomen bij het volgende onderwerp.
1: Studio C Muziek.
0: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Ja, Ingmar Aalof zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik.
1: Een familiebezoekje.
0: Ja, een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nou zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, ja, precies, dat kan me wel voorstellen. Ja. Ja. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website.
1: Klopt,
0: waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Ja, van mijn ouders ook, van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze het eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze van, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend. En die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles met een Duitse-Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee,
1: en we zouden daar voor nieuwjaar zouden we met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent,
1: nee,
0: toch?
1: Niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers.
0: Ja.
1: Nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje. Ben ik naar Los Angeles verhuisd. En daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus
1: dat
0: best
1: was
0: wel even
1: in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut
0: hoe voelt dat?
1: Niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten, maar dat doe ik
0: ja,
1: natuurlijk niet.
0: Ja, dat valt
1: zoals
0: wel mee.
1: Jan de Bont en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook benieuwd naar of dat
1: het
0: geval was.
1: Nee hoor, dat is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is dat?
1: De hele nuchtere Nederlander.
0: Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, ja, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen LA en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja.
0: Ja,
1: even met de koter spelen. En dan,
0: Ja, maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten, heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van Elevation, wat de tribute band is.
1: Ja.
0: Dus buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, hè? Mag je nou zomaar een tribute band oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tribute band
0: Want even een beetje cru gezegd. Jullie varen mee op het succes van U2. En jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort dingen?
1: Met auteursrechten is het zo, voor zover ik weet, dat als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: En niet als je ermee verdient door
1: live spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben. Dat mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA. En dergelijke.
0: Heb je enige relatie met U2 buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Het was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt me hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: En ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge, Dallas Shue, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach, ook in de Los Angeles regio. En die stond stil en die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, Elevation. Hij zei, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje...
0: Ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja, dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebril op en zo.
1: Ja, dat, de stoere zonnebril.
0: Het is maar een pose, hè?
1: Ja, ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas kan nog veel met je willen bespreken. Maar ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Rhenen. Ik vond een beetje onduidelijk op de website. Hoe laat...
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, ja, dat is gewoon pauze om even wat te drinken. En
1: ja,
0: zo.
1: Precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van
0: tevoren. Volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk, leuk. 27, dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aandacht gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van Elevation, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bolaid in... Rhenen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: Super.
0: Hartelijk dank. En wij sluiten af met een stukje van volgens mij Elevation van U2. Wat jullie hoofdnummer is eigenlijk. Hè? Daar beginnen jullie ieder optreden mee, heb ik begrepen.
1: Niet elk optreden. Ligt er een beetje. Maar we spelen het elk optreden.
0: Dank.

0: stilgezet. Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beide. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
1: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
0: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
1: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
0: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
1: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
0: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè? Nee. Er zit wat fictie in.
1: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. En in dit boek heb verwerkt.
0: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
1: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
0: Ja, je leven staat volledig
1: compleet.
0: Op de kop, denk ik. Hè?
1: Ja, compleet.
0: Alles moet je herijken.
1: Ja, zeker.
0: Je werk, hoe je leeft, huis waar je woont.
1: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
0: Ja. Ja. Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
1: Ja.
0: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval, aan de kapster. Als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
1: Ja.
0: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
1: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd. Dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
0: Hoe bedoel je dat? Dat dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
1: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
0: Ja.
1: Dus dat bedoel ik. Ja.
0: Je bent al geen 17 meer. Je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
1: Ja, dat is een hele goeie. Want ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord

0: accepteren, want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt.
2: Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij.
0: Ja. Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
0: Maar, ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer, sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven, een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
0: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat ik mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken, om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in een grotere getal, in grotere getalen uit te brengen.
1: En het wat breder te trekken, niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om zich een beetje te kunnen verplaatsen.
0: Ja, en dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. Wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee,
0: dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
3: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
3: Nee.
1: Dat is pas later gekomen. Nee.
3: Ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
0: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd.
3: Ja.
1: Oh, toen zijn jullie.
3: Toen zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
3: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
0: Ja.
3: En dat liep helemaal niet goed. En zo is het denk ik gestart dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Ah, ja,
3: en dat hebben we inmiddels anders georganiseerd via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd. En al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
3: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
3: En niet alleen door het lezen van het boek, maar ook door de gesprekken die wij samen voeren.
1: Ja.
3: Allerlei
1: verdieping.
3: Je kunt het je niet voorstellen eigenlijk.
1: Hopelijk Leonie dat boek daar een bijdrage in levert. Je hebt een spreuk staan in je boek. In ieder van ons schuilt een held. In ieder van ons wenkt de liefde. Wat wil je daarmee aangeven?
0: Dit is vooral een hele mooie spreuk van Dirk. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is... dat iedereen, we hebben allemaal liefde in ons. En kijk alsjeblieft wat verder dan wat je ziet. Wees nieuwsgierig naar elkaar. En wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt. Want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
0: Dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
0: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel... Het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja, wie wil dat niet? Dat is de basis, denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of is die er al?
0: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus er gaat ook wel iets ontstaan.
0: Ja, ja.
1: Nou,
0: leuk dat je dat hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen? Ook?
0: Nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen.
0: Recht zeg te doen, maar. Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
0: Dank je wel.

In 1978 kwam het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Toto uit. En dit instrumentale nummer, Charles Anthem, is de allereerste track van dat debuutalbum dat de band direct op de kaart zette.

0: VOC Geschiedenis.
1: Oktober, dat is de maand van de geschiedenis en het thema dit jaar is lichaam en geest. En het historisch Café Ede, dat gebeurt op woensdagmiddag 14 oktober, staat stil bij dit thema met 3 lezingen. En daar ga ik praten nu over met Rob Urban, de gemeentearchivaris, want die weet hier alles van. Rob, fijn dat je even langs wilde komen.
2: Dankjewel.
1: En kon komen ook. Je bent gemeentearchivaris, wat houdt dat eigenlijk in? Vind het kort.
2: Heel kort. Ik, ja. Ik beheer de overgedragen archieven van de gemeente.
1: Ja.
2: En nou ja, wij zorgen er ook voor dat wij mooie archieven hier uit de gemeente Ede zelf bij ons onderbrengen. Zodat we die ook aan geïnteresseerden kunnen laten zien.
1: Als kind wilde je al archivaris worden? Hoe werkt nou zoiets dat je daarin terechtkomt?
2: Nee, vroeger heb je daar nog niet echt over nagedacht.
1: Nee, dat
2: is pas later gekomen.
1: Ja, ja.
2: Ik heb geschiedenis gestudeerd.
1: Oh, ja.
2: En vervolgens dacht ik van, wat wil ik nou verder? En toen heb ik vervolgens archiefwetenschappen in Amsterdam gestudeerd. En nou ja, toen
1: uiteindelijk hier terecht gekomen. Ik ben er nooit geweest. Is dat groot, dat gemeentearchief in Ede?
2: Het is redelijk groot. Er zijn natuurlijk veel grotere gemeentearchieven of regionale
1: Tuurlijk, Amsterdam.
2: Ja, of het Gelders.
1: Ben je er wel eens geweest trouwens?
2: Ja.
1: Is dat indrukwekkend?
2: Het is allemaal heel groot. Nationaal Archief in Den Haag bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: dat is heel erg indrukwekkend.
1: Ja.
2: Dus, en
1: is het gemeentearchief voor iedereen toegankelijk?
2: Ja, het is voor iedereen toegankelijk. Het is,
1: dus ik kan daar gewoon heen of moet ik een afspraak maken?
2: Tijdens bezoektijden kun je er gewoon naartoe.
1: Ja.
2: Het handigste is natuurlijk om een afspraak te maken om aan te geven wat je precies zoekt. En dan,
1: zoek jij dat op of je collega uit de grote kast? En
2: mijn collega's.
1: Moeten we handschoentjes aandoen?
2: Je hoeft geen handschoentjes aan.
1: Oh, dat hoeft niet.
2: Nee, nee.
1: Ook niet voor hele oude stukken van eeuwen oud?
2: Je krijgt ook niet alles te zien natuurlijk.
1: Oh.
2: Hele oude stukken die blijven gewoon.
1: Maar misschien is er al een gedeelte gedigitaliseerd, zodat je het via internet kan vinden.
2: Er zijn ook aardig wat archieven al gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld het oorlogsarchief wat we hebben is helemaal gedigitaliseerd.
1: Kijk aan.
2: En er zijn ook andere stukken die wij ook al hebben gedigitaliseerd.
1: We gaan naar 14 oktober, Rob. Ja. Dan vindt het volgens het historisch café plaats in het gemeentearchief. Dus 3 lezingen zijn er die middag. Die zullen het Edese verleden rond dit thema van verschillende kanten belichten. Is er veel informatie te vinden ook over dit thema in het archief?
2: Er is zeker veel informatie over te vinden in het archief.
1: Want ik las ook herstellingsoord voor rustbehoevende ambtenaren hebben we in Ede gehad. Het HORA.
2: Klopt.
1: Ik kende de naam HORA wel, maar ik wist niet dat dit de afkorting was. Dat is lezing 1 hè, van Peter van Beek die daarover gaat.
2: Ja. Peter van Beek is oud archivaris van de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En hij heeft een heel groot dik boek geschreven over de geschiedenis van de gemeente Ede.
1: Oh,
2: en daar is één onderwerp. Is dus,
1: dus dan weet hij er ook heel veel van.
2: Hij weet er zeker veel van.
1: Hij is jouw vorige collega, je ex-collega.
2: Hij is nog steeds werkzaam voor de gemeente.
1: De tweede lezing is Verborgen Wedstrijd. Dat is de geschiedenis van het Edese voetbal. En dan neemt Jan Randewijk ons mee. Hè?
2: Klopt. Hij gaat dieper in op de verborgen wedstrijden die voetballers spelen. Dan moet je rekening houden met wat gebeurt er met een voetballer als hij een hele belangrijke penalty mist. Hoe werkt dat door in zijn geest?
1: Geest.
2: Ja, of wat kun je leren van het voetbal? Het is niet altijd winnen, je kunt ook verliezen. Dus het kan je ook iets brengen. En daar gaat.
1: En dan gerelateerd naar clubs hier in Ede?
2: Met name ook clubs, maar ook gewoon voetballers zelf. Bijvoorbeeld denk aan Marco van Basten, die op jonge leeftijd, 28 als ik het goed heb, heeft moeten stoppen.
1: Ja.
2: Ook omdat zijn lichaam het niet meer aankon, omdat hij helemaal kapot geschopt is.
1: En wat dus doet,
2: wat doet dat met je?
1: Oh, dus de hele verdieping daarbij.
2: Ja, maar ook mensen hier uit Ede, voetballers.
1: Die komen ook aan de orde
2: als
1: in die
2: het goed
1: lezing.
2: Is, komt er ook,
1: Lezing 3. Onbegrepen in stilte de opkomst van psychiatrische hulpverlening aan doven. Nou, die geschiedenis kennen we natuurlijk. Die is actueel met de Riethorst en de Gelderhorst in Ede.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Maar wat is daarover te vertellen, vraag ik me af.
2: Daar is heel veel over te vertellen.
1: Ja? Okay.
2: Peter, die neemt ons daar dieper op in. En die gaat het met name hebben over de psychiatrie. En hoe dat tot stand kwam. Omdat voor doven voor die tijd heel weinig meer werd gedaan. Er werd weinig onderzoek naar gedaan. Ze werden eigenlijk weggezet, om het zo maar te zeggen, de doven.
1: Nou, klinkt heel interessant.
2: Is ook heel interessant.
1: Tot slot, het historisch café is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe moeten we ons aanmelden?
2: Er zijn nog plaatsen vrij en je kunt je aanmelden via gemeentearchief. gemeentearchief@ede.nl.
1: gemeentearchief@ede.nl. Mag ik heel erg bedanken, Rob, voor deze toelichting. Komt dat allemaal? Vindt dus plaats woensdagmiddag, hè?
2: Ja.
1: 14 oktober tussen 16:30 en 17:00. En de start van de inloop is 15:00.
2: Klopt helemaal.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: En je hoort de laatste minuten Bok Espok. Een van de meest bekende en iconische composities van de Baskische Trixita. Speler en muzikant Kepa Junkera. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste minuut van Studio C vandaag, die helemaal vol zat, zoals u merkte. Ik wens u nog een hele fijne dag. Graag tot een andere keer bij Studio C. Ik dank Adrie Speckley voor de techniek. Volgende week zit hier in dit programma mijn collega Ruben Landman. Tot een andere keer.

0: van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag luisteraars, heel hartelijk welkom bij ons programma Middagzon, een programma van Stilok op 1 Vallei. We zijn bij u met het programma Middagzon tot 7 uur vanavond. Om 5 uur schakelen we over naar de hervormde gemeente Veenendaal, naar de Julianenkerk. We zenden daar de rechtstreekse kerkdienst uit. In deze dienst staat voor dominee M.W. Westerink. Totdat de kerkdienst begint hebben we gevarieerde geestelijke muziek. We beginnen met 3 psalmen. Psalm 121, u hoort de versen 1, 2 en 4. Psalm 100, ook de versen 1, 2 en 4. En Psalm 27, vers 5 en 7.

Zo dadelijk om 5:00 schakelen we over naar de hervormde gemeente Veenendaal, naar de Julianakerk. We zenden daar de rechtstreekse dienst vandaan uit en de voorganger is dominee Westerink. Totdat de kerkdienst begint heb ik nog een lied voor u. Ik geloof in God de Vader. Maar voordat we dat gaan luisteren, eerst nog een gedicht van Marie de Haan. Na het gedicht luistert u naar het lied Er komt een nieuwe aarde. Het gedicht heet Wees niet bang. Chaos om ons heen, opstand en geweld, onrust en onzekerheid. We leven in een donkere tijd. Wees niet bang, zegt Jezus, dit alles moet gebeuren. Maar nog is het einde niet. De wereld is vol van verdriet. Maar ik maak alle dingen nieuw, dwars door de duisternis. Houd dan die ogen op mij gericht, omdat mijn toekomst zeker is.

Het is bijna 5:00 en dat betekent dat we zo dadelijk gaan overschakelen naar de kerkdienst. De kerkdienst die we vanmiddag uitzenden komt vanuit de hervormde gemeente Veenendaal vanuit de Julianakerk. In deze dienst gaat voor dominee M.W. Westerink. De schriftlezing is uit Romeinen 7 vers 14 tot 26. Romeinen 7 vers 14 tot 26 en zondag 2 van de catechismus. Het thema van de dienst is een onmogelijke opdracht. Vanuit de studio in Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe. En graag tot straks.

Goedemiddag gemeente. Iedereen hier van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die thuis is verbonden met ons via de techniek van harte welkom. Onze voorganger vanmiddag is dominee Westerink, onze wijkpredikant. Ik heb voor u de collectes. We hebben 3 collectes. De eerste rondgang is een diaconale collecte en is bestemd voor de stichting Hulpdienst in Zicht. Die zich met name richt op de begeleiding van mensen met complexe schuldenproblematiek. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer en is bedoeld om het pastoraat in onze gemeente mogelijk te blijven maken. En de derde collecte is bestemd voor de stichting Gaven en die is gericht op het bereiken van vluchtelingen in Nederland met het evangelie. Bij de uitgangen kunt u ook uw bijdrage geven voor het werk van de GZB en de IZB. En u kunt ook via de collecte bijdragen via de Apostel-app. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst, Psalm 117, Loof, loof, den Heer, gij heidendom. En namens de beide kerkenraden wens ik iedereen hier en ook thuis een gezegende dienst.

Onze hulp staat alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 14, uit de berijming van Weerklank. We zingen het eerste en het tweede vers. Daar zingen we dat er niemand is die goed doet en niemand die God zoekt. Diepe tonen worden hier aangeslagen over wie wij mensen zijn in onszelf. In de verkondiging zal dat terugkomen. Weerklank, Psalm 14, vers 1 en vers 2.

We belijden ons geloof in de drie enige God. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend daarop zingen we het derde vers van Psalm 113. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Het is het derde vers van Psalm 113. We belijden de volgende woorden. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van God de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen.

We maken ons klein voor de Heere. We bidden om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Grote God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, U de eeuwige ongeziene, we loven Uw grote naam. U bent de God die hoog troont in de hemel, ver boven al het aardse gebeuren en het nietig gewemel waar we van zongen. En toch bent U de God die laag ziet, die niet over ons mensen heen kijkt, van ons mensen wegkijkt, maar die Uw blik slaat op ons. U die van ons houdt, U die Uw Zoon hebt gegeven. We loven Uw grote naam dat U zo met ons omgaat, met ons kleine, zondige mensen. Dank U voor het heilige evangelie, dat hier zondag aan zondag mag opengaan. Vanmorgen hebben we het ook mogen horen over de ark van Noach, over de redding in Jezus Christus. We hebben het mogen zien in het water van de doop. En vanavond opnieuw geeft U ons de gelegenheid om bij dat evangelie uit te komen en zo te putten voor ons leven. En we vragen U dat we vanavond dorstige zielen mogen hebben. Dorstig naar wat U te geven hebt. Dat we weten dat we dit nodig hebben. Dit levende water bij U vandaan. Want U weet hoe we zijn. Dat we zo gemakkelijk weer kunnen denken dat we U niet nodig hebben. Dat we het zelf wel redden voor dit leven en voor het leven dat komt. Maar zet U ons dan stil voor het eerst of opnieuw dat wij niet zonder U kunnen. Niet zonder Uw Zoon, niet zonder Uw Heilige Geest. Maar dat we in alles, elke dag afhankelijk zijn van U. En ook naar die grote ontmoeting met U toe, bij de rechterstoel, dat we daarin Uw Zoon nodig hebben. Dat we uit onszelf niet voor U kunnen verschijnen. Drukt U zo Uw evangelie af in onze levens, dat het ons helpt om te groeien richting U toe. Zegent U degene die een taak hebben in deze dienst, met betrekking tot de muziek of de uitzending, de kosten, op wat voor manier dan ook. Wees U bij ons, helpt U ons bij de taak die we te vervullen hebben. Wees U bij de mensen die op afstand met ons verbonden zijn, dat zij ook de verbondenheid mogen ervaren door de band van Uw Heilige Geest. Dat we mogen één zijn in geloof, hoop en liefde. En dan doet fysieke afstand er ten diepste niet toe, als we verbonden zijn in het geloof in U, de levende God. We bidden U ook voor Uw wereldwijde kerk, waar Uw gemeente samenkomt. Sommige gemeenteleden komen samen in grote kerken, soms grote kathedralen, prachtig en meeslepend. Anderen komen samen in het geheim, in een huiskamer, of waar het ook is, in het verborgene, omdat het niet veilig is. We bidden U dat U uw kinderen wereldwijd zegent met Uw aanwezigheid. En dat U uw kinderen bemoedigt om de weg achter U aan te blijven gaan, om vol te houden. Te midden van vervolging, maar ook te midden van weelde. Weelde die ons zomaar bij U vandaan kan halen. Houdt U ons vast. Zegent U ons in dit samen zijn. En we bidden dit niet uit verdiensten, maar alleen in de naam van Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. In de verkondiging zullen we stilstaan bij zondag 2 van de Heidelberger. Ter belichting daarvan lezen we nu eerst Romeinen 7, de versen 14 tot en met 26. Romeinen 7, de versen 14 tot en met vers 26. En daar schrijft de heilige apostel Paulus het volgende. Want wij weten dat de wet geestelijk is,
Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik echter niet meer die het teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik het niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij: als ik het goede wil doen, is het kwade dichtbij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover de schriftlezing. We lezen met elkaar ook zondag 2 van de catechismus. Zondag 2, waar het gaat over onze ellende. Vraag 3. Waaruit kent u uw ellende? Antwoord: uit de wet van God. Vraag 4. Wat eist Gods wet van ons? Antwoord: dat leert Christus ons in een hoofdsom. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En tot slot vraag 5. Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? Het antwoord zegt: nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Deze zondag 2 is het onderwerp van de verkondiging. En het thema van de preek is: een onmogelijke opdracht. Een onmogelijke opdracht. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, van harte aanbevolen. We gaan daarna zingen over onze ellende als inleiding op de verkondiging, de diepe tonen van Psalm 51. We zingen vers 1 en vers 3. Vers 3 zingt: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. We zijn zondaren vanaf het allereerste begin. Psalm 51, vers 1 en vers 3.

We zingen straks als antwoord op de verkondiging het tweede en het derde vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Het tweede en het derde vers van Psalm 65 als amen op de verkondiging. Gemeente van Christus, jongeren. Soms heb je op school vast wel eens een toets waarvan je van tevoren denkt dat wordt helemaal niks. Want je vindt het een moeilijk vak en het is dan ook nog eens een extra lastig hoofdstuk voor jouw gevoel. En daar moet je dan een repetitie over maken. En je ziet het helemaal niet zitten. Dat wordt weer een flinke onvoldoende. En als je dat gevoel hebt, dan kun je in de voorbereiding van die toets verschillende dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld toch maar zo goed mogelijk je best doen. Dat je bij jezelf denkt, als ik nou heel hard mijn best doe, misschien weet ik dan toch nog de schade te beperken. Het zal vast wel een onvoldoende worden, maar misschien haal ik nog een 5 of zo. Dan valt het toch nog wel mee, ik doe zo goed mogelijk mijn best. Ook al heb ik het gevoel dat het helemaal niks wordt. Maar het kan ook zijn dat er iets anders gebeurt. Dat je zo ernaar kijkt dat je zegt, ja, ik kan wel heel hard mijn best gaan doen, maar dat heeft geen enkele zin. Want ik snap het toch niet. Ik kan me dan heel erg daarvoor gaan inzetten en heel veel tijd daaraan besteden, maar dat is zinloos. En stel nou voor dat het wel een beetje helpt als ik me ga inzetten. Nou, dan haal ik misschien een 4 en geen 3. Maar ja, wat maakt dat voor verschil? Het heeft helemaal geen zin om het voor te bereiden. Ik kan beter wat anders gaan doen. Ik kan mijn tijd wel beter besteden. Dat je eigenlijk wat verlamd raakt. Het heeft allemaal toch geen enkele zin. De opdracht die ik krijg is te moeilijk voor mij. Nou, zo'n gevoel kun je ook krijgen bij zondag 2 van de catechismus die we lazen. Het gaat daar over de opdracht, het bevel dat de Heere ons geeft in het leven. En die opdracht is voor ons allemaal, hoe verschillend we ook zijn, ten diepste hetzelfde. Het bevel om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. We hebben het gelezen in de catechismus. Dat is Gods opdracht voor u, jou en mij. En direct wordt er dan al achteraan gezegd in de catechismus: u, jij en ik kunnen niet aan die opdracht voldoen. Het is voor ons een onmogelijke opdracht. Want God vraagt dus liefde richting hem en de mensen om ons heen. En de catechisme zegt dan, wij zijn geneigd juist het tegenovergestelde te doen. Niet lief te hebben, maar te haten. Dus die grote opdracht, meteen wordt erachteraan gezegd, jij kunt dat helemaal niet. En dan kan ook die reactie naar voren komen bij zo'n toets die te moeilijk is. Dat je misschien denkt van, nou dan ga ik toch mijn best doen om er toch nog het beste van te maken. Het zal natuurlijk helemaal niet perfect zijn, maar dat ik zo mijn best doe, dat God toch nog wel enigszins tevreden met mij is, hoe ik het doe in mijn leven. En als ik straks voor zijn rechterstoel verschijn, dat hij toch wel zal zeggen, ja, het is toch wel voldoende zo. Niet perfect, maar toch wel aardig goed gedaan. Of je kunt helemaal te neergeslagen raken. En zeggen, ja, ik kan daar helemaal niet aan voldoen om God lief te hebben boven alles lief te hebben en daarnaast als mezelf. Dus ik begin er ook helemaal niet aan. Want er wordt hier al gezegd dat ik het helemaal niet kan. Dan leef ik wel gewoon op de manier zoals ik het wil. Lang leven de lol. Want die opdracht is toch onmogelijk voor mij. Hoe goed, hoe lang ik ook mijn best doe. Misschien herkennen u en jij een van die twee houdingen die je daar tegenover kan hebben. Toch maar je best doen of zeggen, ik begin er niet aan. Het wordt toch helemaal niks.
En vanavond zullen we in de verkondiging, jongeren, nog een derde houding horen tegenover die onmogelijke opdracht. Want die eerste twee houdingen die ik noemde, dat is niet de goede houding. Er is nog een derde weg. De weg die Gods woord ons wijst. U weet dat wel, de catechismus is ingedeeld in drie delen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. We hebben nu de eerste zondag gelezen waar het gaat over onze ellende. En het gaat over ellende in de zondagen 2 tot en met 4. Dus relatief is dat een heel kort gedeelte van de catechismus. En jongens en meiden, als het gaat over ellende, dan denk je misschien aan dingen die je op het journaal ziet. Rampen, oorlogen, overstromingen, hongersnoden, dat is ellende. En ook natuurlijk je eigen leven kan getroffen worden door ellende, tegenslagen, verdriet. Maar dat is toch niet waar het hier over gaat. Het gaat nog over iets anders. Het gaat over de ellende dat wij mensen zondaren zijn. Dat u, jij en ik niet zijn zoals God het wil. Dat is onze diepste ellende. Dat wij niet leven in liefde tot God en de naaste. Daar gaat het hier om. En hoe weet je dat je een ellendig iemand bent? Vraag en antwoord 3 zegt dat heel kort en krachtig. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Want jongens en meiden, vanmorgen is dat ook weer gebeurd hier in de kerk. En als je hier vanmorgen was, dan heb je het gehoord. Dominee van der Noord heeft toen de 10 geboden voorgelezen. Want de catechismus zegt, God wil dat je hem lief hebt boven alles en daarnaast als jezelf. En dat wordt concreet gemaakt in die 10 geboden. Die 10 geboden vertellen je, hoe moet ik dan God lief hebben? Hoe moet ik dan de mensen om me heen lief hebben? Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan zeggen? Hoe moet ik dan denken? Nou, de 10 geboden leggen dat uit. En misschien heb je wel eens gedacht, ik kan me dat goed voorstellen, waarom telkens weer die 10 geboden? Waarom wordt dat telkens weer voorgelezen? Nu weet ik het wel een keer, niet stelen, niet liegen, ga zo maar door. Ik weet het wel. Waarom telkens die herhaling? Nou jongens en meiden, als je zondagmorgen hier in de kerk komt, dan heb je weer een week achter je liggen. Een week waarin je allerlei dingen gedaan hebt, op school, thuis, op andere plekken. Je hebt ook allerlei woorden gesproken in de week die achter je ligt. Je hebt allerlei dingen gedacht. En het kan zomaar zijn dat jij zelf denkt, als je terugkijkt op de week, nou, dat was best een goede week. Ik heb het leuk gehad, goed met vrienden, het ging goed op school. Het was eigenlijk prima. Of je denkt, nou, het was een vervelende week, er was niks aan. Maar als die 10 geboden klinken, dan worden we uitgedaagd om niet door onze eigen bril, op onze eigen manier naar onze week te kijken die achter ons ligt. Om niet vanuit onszelf naar onszelf te kijken, maar vanuit God. Wat Hij vindt. Wat Hij belangrijk vindt voor ons leven. We worden uitgedaagd om met de ogen van God naar onszelf te kijken en de week die achter ons ligt. En dat is een heel andere manier van kijken. En als je dan eerlijk bent, dat je dan moet zeggen, nee, het was niet een goede week. Niet goed in de zin, omdat ik op allerlei manieren niet in het spoor ben gegaan dat God wijst in de 10 geboden. Dat ik verkeerde dingen heb gedaan, verkeerde dingen heb gezegd, verkeerde dingen heb gedacht. En misschien ook wel momenten dat je iets had moeten doen, had moeten zeggen, maar je hebt het niet gedaan. Daarom telkens weer die 10 geboden. Om die week vanuit Gods blik naar jezelf te kijken. Wat vindt de Heere van hoe ik geleefd heb in de week
die achter me ligt. Maar nu is daar wel een groot gevaar in. Die geboden en dan kijken naar jezelf vanuit dat oogpunt. Want je zou zomaar tot de conclusie kunnen komen als je die geboden op je inlaat.

7. Zoiets. Toch wel een voldoende. Die andere heeft het helemaal niet gemerkt. Ik heb niks vervelends gezegd. Ik heb niks vervelends gedaan tegen die ander. Het is nog best wel aardig wat ik gedaan heb. En ik heb wel een leugen verteld. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat was ook weer niet zo ernstig. Dat ging over iets kleins. Dus ja, dat valt dan ook wel weer mee. En dat je zo kijkt naar die geboden. En dat je soms ook jezelf vergelijkt met een ander. Die in jouw idee nog veel erger is. En dat je bij jezelf denkt. Het gaat nog eigenlijk wel best. Ik haal nog wel een 6, een 7, misschien ook wel eens een 5. Oké. Niemand is perfect, maar het kan allemaal nog veel gekker. En God kan dan toch nog best wel tevreden zijn met mij, met de week die achter me ligt. Maar als je zo denkt, dan maak je een grote denkfout. Ik ben bang dat veel mensen die christelijk zijn, in feite op dezelfde manier naar zonde kijken en hoe God daarmee omgaat als moslims. Daar bedoel ik dit mee. Ik las dat moslims het zo zien dat ieder mens twee engelen bij zich heeft. Eén op de linkerschouder en één op de rechterschouder. En die engel op de linkerschouder die schrijft dan op wat je zo in je leven verkeerd doet. En die engel op de rechterschouder, die schrijft op wat je goed doet. En dan helemaal aan het einde van je leven, als je dan geoordeeld wordt, dan wordt er gekeken welke lijst is langer. Die goede daden of die slechte daden. Want we hebben allemaal goede daden en slechte daden, is het idee. Alleen het gaat erom dat die lijst met goede daden, dat die groter is. En dat je zo dan naar de hemel gaat. En als die lijst met verkeerde daden groter is, ja, dan ga je verloren. Maar dat God er zo naar kijkt, dat hij het afweegt. Er zijn goede dingen, er zijn verkeerde dingen. En dan geeft het goede, als dat meer is, de doorslag. En soms hoor ik het mensen gewoon ronduit zeggen. Mensen aan de rand van de kerk, maar ook wel eens mensen die gewoon actief betrokken zijn bij de gemeente. Van ja, ik doe toch mijn best. Ik doe mijn best in het leven. En meer kun je toch niet doen, meer kan God toch niet van mij verwachten. Ik haal geen 10, natuurlijk niet, zo arrogant ben ik niet, weet ik. Een 9, een 8, ook niet. Een 7, een 6, dat moet toch wel kunnen voor mij. En dan zal God toch uiteindelijk ook wel tevreden zijn. Maar dan komt vraag 5. Vraag 5 van de catechismus. Want daar wordt een vraag gesteld die zo ontzettend cruciaal is. Daar wordt gevraagd, kunt u zich aan dit alles volkomen houden? En dan een dikke streep onder dat woord volkomen. Dat wil zeggen helemaal, totaal. Er wordt niet gevraagd, kun je een 6 halen? Kun je een voldoende halen met de hakken over de sloot? Kun je meer goed doen dan verkeerd doen? Nee, kun jij dit volkomen, totaal doen? Wat God van jou vraagt, namelijk hem liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En dat volkomen, met heel je hart, met heel je verstand, met al je krachten. Dat je voortdurend dat uitleeft in je daden, in je woorden, in je gedachten. Dat hij bovenaan staat en de naaste echt op hetzelfde niveau als jijzelf. Dat je hele leven daarvan doortrokken is. En dat je nooit daarin struikelt. Maar helemaal zo leeft zoals God het wil. Volkomen. Want het is een onmogelijke opdracht. Want God vraagt van ons volkomen liefde en gehoorzaamheid. Niets minder dan dat. En ook al weet hij dat wij door onze eigen schuld ons daar niet aan kunnen houden, hij legt die lat niet lager. Hij vraagt, om het in cijfers te zeggen, op school een 10 van ons in alles. Elke dag, elke week, elke seconde van ons leven. Volkomen. Volkomen in de liefde. En een 5,5 is dus niet genoeg. En een 9 ook nog niet eens, als je het zou kunnen halen. Want onze God is volkomen. Volkomen heilig, liefdevol

en trouw. En hij wil dat wij op hem lijken. Niet een beetje, maar helemaal. En gemeente, daar komt ook nog iets anders bij. Want het is niet alleen dat God de lat volkomen hoog legt. Maar het is ook nog eens zo, zegt de catechismus in zondag 2, dat het met ons mensen er nog veel erger voor staat dan wij uit onszelf denken. Want zo wordt het gezegd. Antwoord 5. Hoe staat het er nou met ons mensen voor? Ik noemde het al. Hoe staat het er met ons voor uit onszelf met betrekking tot die liefde die God vraagt? Ik ben van nature, uit mezelf dus, geneigd God en mijn naaste te haten. Er wordt niet gezegd van, nou ja, een mens heeft een goede kant en een slechte kant. Het zit er een beetje tussenin. Geneigd om juist precies het tegenovergestelde te doen dan wat God zegt. Niet liefhebben, maar haten. Dat is de neiging uit onszelf. En jongeren, dan zie je dus dat de lat veel hoger ligt dan we denken. God vraagt volkomen liefde. Dat wordt niet naar beneden gelegd. En als jij dan de indruk hebt dat je wel redelijk een 6 kan halen of een 7, om het even zo te zeggen, dan wordt hier dus gezegd, maar dat is niet zo. Jij haalt een 0. Jij doet volkomen niet uit jezelf wat God wil. Dus de lat ligt veel hoger dan je dacht. En wij zelf zijn nog op een veel lager niveau dan we denken. En dat je misschien dacht dat God een 5,5 van je vraagt, en dat je denkt, daar kan ik nog wel aardig bij komen als ik mijn best doe. He, daar kom ik nog wel bij. Maar de lat is veel hoger. En wij zijn er veel ernstiger aan toe. En er is dus een enorm gat tussen die opdracht van God en wat wij ervan terecht brengen. Een groot, gapend gat. En dat is niet een noodlot. Dat is onze schuld. Dat is uw, jouw en mijn schuld. Want God heeft ons goed gemaakt. Maar wij zijn bij de Heere vandaan gegaan. En die heilige verhouding van God boven alles en de naaste als jezelf, wij zijn daarin aan het schuiven. Want het klinkt misschien wel heel vergaand als je zegt, ik ben geneigd om God en de naaste te haten. Maar stel je het je dan zo voor, dat wij uit onszelf de Heere niet op de eerste plek zetten. En de naaste niet op hetzelfde niveau als wij. Wij zetten de Heere buiten ons leven. Wij verzetten ons tegen hem. We willen niet dat die koning over ons is. En als we dan uit onszelf al hem een plek geven in ons leven, dan is het onder ons. Op een plek die ons uitkomt. Dat hij ons mag dienen. En zo verzetten wij ons tegen die heilige orde van God. Wij haten God. Wij willen niet dat hij koning is over ons leven. En heb je dat nou al gezien? En nu? Dat dit een realiteit is. Dat er een grote kloof is tussen jou en God. Zo'n grote kloof dat jij die niet kunt overbruggen. Dat jij niet een trap tegen de hemel op kan zetten en dan zo met die geboden naar boven kan klimmen. Dat het onmogelijk is om van jouw kant naar God te gaan. Dat je verloren bent. Verloren in jezelf. En de Heilige Geest van God moet je daar echt van overtuigen. Dat dat zo is. Want uit onszelf ben je toch geneigd te denken, dat zit zo diep in ons. Ja, maar dat valt toch nog wel mee. Natuurlijk heb ik verkeerde kanten, maar ik heb ook goede kanten. En God kan toch nog wel tevreden met me zijn. Maar als de Geest van God in je leven gaat schijnen, dan word je dat allemaal uit handen geslagen. Dat de Geest van God door al datgene wat jij denkt te presteren voor hem, dat daar een streep doorheen komt. En dat er alleen maar schuld voor God overblijft. Omdat je niet bent zoals God wil
dat je bent. Een grote, gapende kloof. Hebben we het ingezien. Door de geest van God. Volmaaktheid gevraagd door de Heer. Volkomenheid. En ik geneigd om God en mijn medemens te haten. En als je zo luistert naar deze preek, kan misschien wel de gedachte bovenkomen. Ja, maar ik geloof in de Heer Jezus. Ik mag weten gered te zijn door Hem. En dan moet het weer gaan over zonde. En dat het allemaal zo erg is en nog veel erger dan we wel dachten. Maar ja, ik geloof in de Heer Jezus. Dus moet ik dan weer hierbij stilstaan? Moeten we het hier nog over hebben? Laten we het hebben over de vergeving van de Heer Jezus, over de liefde van God. Laten we het erover hebben hoe we moeten leven als een christen. Gewoon in het dagelijks leven. Laten we ons daarop richten. En die zonde, ja, dat ligt achter ons. Dat is toch vergeven door de Heer Jezus. Waarom dan toch het er weer over hebben? Misschien dat het voor andere mensen goed is die nog in de zonde leven, maar niet voor mij. Ik ben gered. Waarom toch weer over de zonde hebben? Nou, en dat brengt me bij Romeinen 7, de schriftlezing van vanavond. Dat is een Bijbelgedeelte waar nog veel meer over valt te zeggen. Dat snap ik. Maar ik wil een paar dingen eruit lichten. Paulus is daar aan het woord. De grote apostel Paulus. Een van de grote in het koninkrijk van God. En hij heeft het hier over zichzelf. En dan is het heel opvallend wat hij over zichzelf zegt. Want hij weet van zijn ellende. Vers 19 zegt hij: want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Paulus zegt ook over zichzelf in vers 24: ik ellendig mens. Dan heb je dat woord ellendig weer. En veel mensen hebben zich daarover verbaasd wat Paulus hier over zichzelf zegt. Sommige mensen hebben ook gezegd, ja, dit gaat over de tijd voordat hij tot geloof kwam in de Heer Jezus. Dit kan natuurlijk niet gaan over Paulus als een gelovige. Dat past helemaal niet bij elkaar. Hoe kan hij dat nou over zichzelf zeggen? Word je dan als christen niet steeds beter, steeds geloviger? Kom je niet dan een keer boven dit niveau uit wat hier wordt gezegd? Dat je een ellendig mens bent. Je groeit toch ook in het geloof? Ja? Maar wat is dat? Groeien in je geloof. Iemand zei het zo. Ik denk dat het heel goed gezegd is. Groeien in geloof is minder zonde doen en groter zondaar worden. Groeien in geloof is minder zonde doen en groter zondaar worden. En groter zondaar worden in de zin dat je je zonde steeds meer in gaat zien. Dat hoe dichter je bij God leeft, dat je in dat licht van God steeds meer in je leven gaat ontdekken dat niet goed is. Dat je er eerder misschien nog veel te oppervlakkig over dacht. Maar als je dan steeds meer op je in laat werken, dat God die volkomen gehoorzaamheid vraagt, Hem liefhebben boven alles, en daarnaast als jezelf, met al je kracht, met alles wat je hebt, en dat je de wil hebt in je leven om dat te doen, zoals Paulus dat ook zegt, maar dat je toch steeds weer merkt, ik voldoe daar niet aan. En dat je het steeds meer in gaat zien. Wie je bent in jezelf. En dat kan dan klinken als je als christen dat steeds meer in gaat zien. Ja, dat je dan steeds gedeprimeerder raakt. Dat groeien in geloof betekent dat het allemaal steeds verdrietiger wordt. Steeds ellendiger. Nee. Ik zei al, de catechismus gaat over ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar dat het juist zo is dat als je gaat groeien in het geloof, dat de kennis groeit van je ellende, van je zondaar zijn, maar tegelijk ook steeds meer de kennis van de verlossing. En steeds meer de dankbaarheid dan groeit, dat die drie dingen bij elkaar horen. Dat je je daarin verdiept. Dat je je schuld ziet. Ja,
Maar dat je het mag zien in het licht van de vergeving van de Heer Jezus. Dat je telkens naar het kruis van Golgotha toevlucht. En dan het steeds meer en meer en dieper mag ervaren. Vergeven. Mijn grote, grote schuld. Een schuld die nog veel groter is dan ik aanvankelijk dacht. En dat die drie bij elkaar horen. Groeien in ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel logisch. Want jongeren, stel je voor dat je een tientje hebt geleend van een vriend. 10 euro. Dat is niet heel veel. En die vriend zegt dan tegen je, je hoeft het niet terug te geven. Laat maar zitten, ik scheld je het kwijt. Dan denk je, nou, dat is mooi meegenomen. Dankjewel. Maar als je een schuld zou hebben van wel 10.000 euro... en als iemand dan zou zeggen, ik scheld je het kwijt, dan is je reactie natuurlijk wel anders. Dan zeg je niet van, oh, dankjewel, dat is fijn. Nee, dan is je blijdschap natuurlijk nog veel groter. Die grote schuld die op je drukte van die 10.000 euro... waarvan je dacht van, hoe moet ik het ooit terugbetalen? Kan ik het ooit terugbetalen? Hoe moet dat nou? Dat je kwijt wordt gescholden. Dat is natuurlijk van een totaal ander niveau. Nou, en zo is het dus ook in het leven van het geloof. Dat je merkt dat die schuld veel groter is dan je dacht. En dat zo ook de vergeving van de Heer Jezus steeds groter wordt. De verlossing ligt steeds meer op in je leven. En ook de dankbaarheid in je hart. Dat de Heer Jezus dat nou allemaal, die grote, grote schuld, heeft weggedaan. En zo groeit dan de Heer Jezus. Als jij steeds meer een zondaar wordt, dat je redder steeds groter wordt. En iemand zei, die groei in het geloof, dat is eigenlijk net als een boom. Want jongens en meiden, een boom, als die groeit, dan groeit die natuurlijk de lucht in. De takken worden steeds hoger. Dat zie je. Maar als een boom groeit, dan groeit die ook op een andere manier. Een onzichtbare manier. Groei in de diepte. Onder de grond waar de wortels zijn, die het water, die de levenssap uit de bodem halen, die groeien ook. En dat is nodig, want als die boom steeds groter wordt, dan is er meer energie nodig. Een boom groeit in de hoogte en ook in de diepte. Dat kan niet zonder elkaar. En zo is het ook in het leven van het geloof. Groei in de hoogte, groei in de kennis van de verlossing, van de dankbaarheid. Tegelijk groei in de kennis van je ellende. En dat is wel een vraag richting ons. Als je mag staan in het leven van het geloof, groeien wij in het geloof? Groeien in de kennis van je ellende, in de kennis van verlossing, in de kennis van dankbaarheid? Merk je dat de Heilige Geest van God in je leven bezig is om hem steeds groter te maken tegen die zwarte achtergrond van jouw ellende? Jezus zei over de zondares die zijn voeten zalfde, zij heeft veel lief omdat haar veel vergeven is. Mogen we weten dat ons veel vergeven is, dan hebben we ook veel lief. Nog even terug naar het begin van de preek. Die onmogelijke opdracht, die toets op school, dat moeilijke vak, dat moeilijke hoofdstuk. Je kunt je best gaan doen om er toch nog wat van te maken, of je kunt het opgeven. Zo kan het ook zijn in het leven van het geloof. Ik ga mijn best doen dat God toch nog tevreden is, of ik geef het maar helemaal op. Allebei niet doen. Het evangelie, jongens en meisjes, wijst ons nog een andere weg. En dat is iets wat je niet op school kan doen. Dat is niet de bedoeling. Maar juist in het leven van het geloof moet je het wel doen. En dat is dat je die onmogelijke opdracht, dat je die uit handen geeft. Dat je die opdracht geeft aan een ander. Omdat je weet dat jij deze opdracht niet kunt vervullen, maar omdat je weet dat hij, de Heer Jezus,
het wel kan. En dat je weet, hij heeft altijd zo geleefd zoals God het wil. Zijn hemelse vader lief gehad, de mensen om hem heen lief gehad. Zijn familieleden bij wie hij opgroeide, zijn discipelen die het vaak niet begrepen. Zelfs die fariseeën en die schriftgeleerden die voortdurend hem haten, hij heeft hen lief gehad. En hij heeft die onmogelijke opdracht vervuld. Wat bij ons onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heer Jezus. En dat je naar de Heer Jezus toe gaat en doe dat. En dat je zegt, door mijn eigen schuld is deze opdracht voor mij niet mogelijk. Maar doet u het in mijn plaats. U heeft toch het mensenleven afgelegd vanaf het allereerste begin. Omdat ik een zondaar ben vanaf het allereerste begin. In de buik van de moeder is hij ingegaan. Vlekkeloos en rein. En zo heeft hij het uitgeleefd. En zo mogen wij wegschuilen achter hem. En dat in te zien, dat is beschamend. Dat je toe moet geven dat jij faalt, dat je het zelf niet kan. Maar tegelijk is dat heel bevrijdend. De bevrijding van je leven. Dat ik het niet zelf hoef te doen, maar dat hij het voor mij heeft gedaan. En dat ik achter hem aan mag leren wat het is om lief te hebben met vallen en opstaan. Maar dat ik die opdracht niet hoef te voldoen om mezelf te redden. Want soms in ons leven moet je tot de conclusie komen die beschamend is en tegelijk bevrijdend. Want jongeren, op een gegeven moment had ik een opleiding gekozen. Management, Economie en Recht heette die opleiding. En dat leek het voor mij te zijn. Daar had ik zin in om dat te doen. Maar al vrij snel kwam ik erachter, dat was echt niks voor mij. Ik vond het niet leuk en ik kon het ook niet. Dat was gewoon te moeilijk voor mij. Het lag me niet. En in het begin ging ik me dan daartegen verzetten, in de zin van ik ging extra mijn best doen om er toch wat van te maken. Maar op een gegeven moment kwam ik tot de conclusie, ja, maar ik kan dit helemaal niet. Dit past niet bij mij. En enerzijds voelde ik ergens een soort schaamte. Het was falen, want ik was er toch vol enthousiasme mee begonnen. Maar dat ik ook wel heel snel ervoer als een bevrijding om het gewoon toe te geven. Dit is het niet. Ik laat het los. En dat je het zo loslaat om zelf volmaakt te zijn voor God. En dat is falen. Dat is beschamend. Dat is schuld. Maar het toegeven is tegelijk zo bevrijdend. Omdat hij alles heeft gedaan om die grote kloof te overbruggen. En kom dan tot hem, tot Jezus Christus. En probeer het niet zelf te verdienen voor God, want je gaat ermee verloren. Maar hij is de redder. In wat hij deed aan het kruis, en hoe hij geleefd heeft met God en de naaste. Kom tot hem, met je zondenlast. En laat je redden. Hij heeft gedaan wat voor ons onmogelijk is. Wat bij mij onmogelijk is, is mogelijk bij Jezus Christus. Amen.

Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u dat we niet de eerste zijn die de Bijbel lezen. Dat er eeuwen zijn geweest, dat broeders en zusters ons daarin zijn voorgegaan. We danken u voor de inzichten die vanuit de catechismus gegrond op uw woord tot ons mochten komen. En we vragen u om groei in ons leven. Groei in de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat we mogen groeien in de hoogte en in de diepte. En bewaart u ons voor een leven van het geloof waarin we denken het te moeten verdienen. Bewaart u ons voor een leven in het geloof dat we denken dat het allemaal niet uitmaakt hoe we leven. Maar dat we het smalle pad mogen gaan van uw woord. Dat u het verdiend hebt en wij in liefde uit dankbaarheid daarop mogen antwoorden. Bedanken u dat we hier een plek mogen hebben waar uw woord mag opengaan. Zegent u onze gemeente, ook het geheel van Hervormd Veenendaal. We bidden ook voor het werk van de Algemene Kerkraad en de broeders die zich daarvoor inzetten. We bidden u voor de wijkkerkraden. Geef uw zegen in het geestelijk leidinggeven in het midden van de gemeente. We vragen uw zegen voor Kees en Mirjam Molenaar, die in Afrika en Oeganda een werk mogen doen. Dat u hen zegent op de weg die zij daar gaan, werkend in uw koninkrijk. Dat ze mogen merken dat er kracht uit de hoogte is, die hun sterkt in het werk dat ze mogen doen. We bidden u voor onze samenleving. Er lijkt steeds meer verdeeldheid te komen, dat is ook zo. Ook steeds minder verdraagzaamheid richting elkaar. Heer, we vragen u dat u onze samenleving vasthoudt. We bidden u dat u de overheid zegent, landelijk, provinciaal, plaatselijk, om goede beslissingen te nemen voor ons volk. We bidden u voor het college van burgemeesters en wethouders hier in Veenendaal. Zegent u broeder Kats en al degenen die verantwoordelijkheid daarin dragen, dat ze zich gedragen mogen weten door uw goede geest, de geest van wijsheid en van bedachtzaamheid. En we vragen u dat u onze persoonlijke levens wilt zegenen met uw aanwezigheid. U kent de wegen die we gaan door ons leven. Wilt u ons in het oog houden? Geeft u uw geest als we komen op kruispunten en beslissingen genomen moeten worden? En we vragen u dat we uw liefde mogen uitleven. Gewoon in het alledaagse leven. Thuis, op het werk, op stage, op school, op straat. Waar we ook zijn. Dat we daar uw kerk mogen zijn. En het mogen uitstralen dat u een God van liefde bent. Werkt u dat in ons leven? We zijn geneigd u en de naaste te haten. Maar u bent een God die mensenlevens kan veranderen. Zoals we verderop in de catechismus ook zullen horen. Werkt u zo liefde in ons hart, dat wij mogen leven als uw geliefde kinderen. We vragen u dat u deze week bij ons bent, de week die begonnen is. Gaat u zelf met ons mee en laat u ons in uw voetspoor gaan. En we danken u voor de woorden van vanmorgen en vanmiddag, dat zo onze week mag beginnen met u. Wat een groot voorrecht geeft u ons daarin. Zegent u jong en oud. En geeft dat de jongeren en kinderen van de gemeente al heel vroeg u mogen kennen. En zo richting mogen vinden voor het leven. En we bidden dit niet omdat we zelf iets verdienen, maar in de vergeving van onze zonden. Ook de zonden van deze dienst en deze dag. Alleen in de naam van Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot uit Weerklank gezang 427. We zingen vers 1 en vers 2. Het tweede vers zingt over de liefde van God. Ere zij aan hem wiens liefde ons van alle smet bevrijdt.
vers 1 en vers 2 van lied 427.

Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de God van Israël. De Heere zegene u en behoede u. De Heer door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Welkom terug bij ons programma Middagzon. U heeft geluisterd naar een dienst vanuit de hervormde gemeente Veenendaal vanuit de Julianakerk. In deze dienst ging voor dominee Westerink. Wilt u reageren op deze dienst of een opname bestellen, stuurt u ons dan een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl Na de kerkdienst hoorde u een instrumentale versie van Psalm 25. Deze psalm gaan we nu luisteren in de gezongen versie. U hoort vers 2, vers 4 en vers 5. U hoort een samenzang opgenomen in de Sionskerk. Daarna luistert u naar het lied Ik bouw op u. En daarna luistert u naar het koor Jubilate Deo uit Woudenberg onder leiding van Marco den Toom. Zij zingen het lied Ik zal er zijn.

gedicht heet Hoe zal dat zijn? Het is van Marie de Haan. Na het gedicht luistert u naar Nederland Zingt met het lied Lichtstad met uw paarle poorten. Maar eerst het gedicht. Hoe zal dat zijn? Stel je toch eens voor. Een leven zonder pijn. Geen ziekte en geen zorgen. Hoe zal dat toch zijn? Voor altijd met elkaar. Nooit meer ben je alleen. Mensen die je innig lief hebt, voor altijd om je heen. Maar het allermooiste, de Heere Jezus, is erbij. Je kan zomaar met hem spreken. Zijn liefde maakt je intens blij. Wat een tijd zal dat wezen in het hemels paradijs. Houd maar moed, gelovigen, op deze aardse reis. Want straks gaat de hemel open, wordt het eenmaal werkelijkheid. Samen met de Heere Jezus, tot in alle eeuwigheid.

Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van deze uitzending van het programma Middagzon. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Volgende week zondagmorgen zijn we er om 9 uur weer met een nieuwe gewijde muziek en we zijn er dan om 4:30 weer met een nieuwe Middagzon. Wilt u reageren op dit programma, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stilok.nl. info@stilok.nl. Tot aan het nieuws van 7 uur heb ik nog één nummer voor u. Het is van Nederland Zingt en het heet Maranatha. Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt en er geen tranen en rouw meer zijn? Heel mijn hart juicht als ik u ontmoet. Wat een vreugde dat u bij mij blijft voorgoed. Dan kniel ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer. Kom.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: Van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Connor Flanagan met zijn nieuwe nummer Where My Help Comes From. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen, net zoals elke week, weer gaan luisteren naar een mooi aantal nieuwe christelijke nummers die uit zijn gekomen afgelopen week. Het zijn er in totaal deze week 15 en je hebt juist de eerste al gehoord. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Lost and Found. Ze hebben een lied gemaakt genaamd Sound of Freedom, gebaseerd op Psalm 27.
1: 1, 2, ready,

After Grace met een nieuwe nummer, Remember Where You Came From. Dan gaan we door met Invent samen met Billy James met het nieuwe nummer, Goliath.

Gio en Delmec met Count on God van het nieuwe album Promised Land dat ze samen hebben uitgebracht. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Lima Blaze, Tenin Lamimi en Runscript. We gaan luisteren naar het lied Ayaya.

Matthew West met zijn lied Shame Is Not My Story van zijn nieuwe album Jesus Is King. Gaan we nu door met David Leonard. Van hem gaan we luisteren naar zijn lied Heavenly Father.

Fernie Cash met het nummer Sunday Morning van haar nieuwe album Here I Am. Dan gaan we nu door met J. King en van hem gaan we luisteren naar zijn lied Mercy.

Shane en Shane met Praise Upon Praise. Gaan we door met de laatste twee nummers alweer van het. De laatste twee nieuwe nummers waar we deze week naar gaan luisteren. De eerste is van Seacoast

Neil Morse met zijn nieuwe nummer Walk on Water. We gaan er nu even tussenuit voor het nieuws, maar straks zijn we terug met onder andere Thornwell's Sanctus Reel, Casting Crowns, Satellites and Sirens, Citizen Way, Nona, Ledger en nog vele andere. We gaan straks als eerste luisteren naar Thornwell's met zijn nummer Supernatural. Tot straks na het nieuws.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Want Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Instinct is Real met The Show. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Casting Crowns. En we gaan luisteren naar een lied Courageous.

Satellites en Sirens met een nummer Crash Down. We gaan door met Andrew Rip en we gaan luisteren naar zijn nummer I'd Do It Again.

Silla Music met Highest Praise. Met nog 4 nummers te gaan deze uitzending. Ik ben aangekomen bij Hillsong Young and Free met een lied Love Won't Let Me Down.

We Are One met een nummer This Is Just The Start. Daar zijn we ondertussen alweer aangekomen bij het één na laatste nummer van het programma voor deze avond. En we gaan er luisteren naar Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French. Uitspraak is moeilijk. Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French. Zij zingen het lied Spirit Speak.

ja, dat was dus Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French met het lied Spirit Speak. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik wil u hartelijk bedanken dat u ook weer heeft willen luisteren deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Als u een nummer nog een keer terug wil luisteren wat u gehoord hebt deze uitzending, dan kan dat via de afspeellijst die we hebben staan op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje naar een afspeellijst en daar kun je dus alle nummers terugvinden die gedraaid zijn deze uitzending. Je kunt ook verzoeknummers achterlaten en andere feedback over het programma.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Goedenavond lieve mensen, fijn dat u luistert. Misschien bent u een trouwe luisteraar of hebt u net uw nieuwe radio aangesloten en bent u toevallig hierop afgestemd. Misschien gaat u wekelijks naar de kerk of herkent u zich meer in D.C. Lewis die we zojuist hoorden. Wat de reden ook is, welkom bij Zingend Geloven hier op Eén Vallei.
1: Ja, ook namens mij een hartelijk welkom. De techniek vanavond ligt in de handen van Harro Timmerman. Dank daarvoor. Presentatie in de handen van mijn vrouw Marie en ik Wiebe. Marie en ik, even iets over ons. Niet al te langer, maar we zijn de laatste tijd best wel druk. Wij zijn namelijk net verhuisd naar Barneveld. Dat is heel gaaf, maar ook wel best veel werk. Om zo van je nieuwe huisje ook echt een soort thuisje te maken. En in de Bijbel wordt het woord huis ook vaak gebruikt, of het woord thuis. En daar gaan we het vanavond een beetje over hebben. Christelijke liederen met als thema huis en thuis en wat dat allemaal kan betekenen. We beginnen met twee intochtsliederen. De vreugde voert ons naar dit huis. En daarna psalmen voor nu met Wat hou ik van uw huis.

Wat hou ik van uw huis? Een vogel is er thuis. Een bekend en geliefd beeld voor velen. We hebben het dan over de kerk, de tempel, over Gods huis waar hij ons welkom heet met open armen. We luisteren naar Schrijvers voor Gerechtigheid en naar Psalm 84.

0: Ja, Marie en ik zitten er nu dus nog middenin in de verhuizing. En u zult het vast nog wel herkennen. Verhuizen, dat is niet altijd makkelijk. Soms is verhuizen wel heel leuk. Je krijgt een mooiere of grotere tuin, een fijnere keuken. Of je ziet eindelijk kans voor een kinderwens. Maar verhuizen kan ook heel anders voelen. Misschien verhuis je wel omdat je steeds meer zorg nodig hebt of omdat je alleen bent komen te staan. Misschien omdat je gevaar loopt door gasboringen, aardbevingen of door oorlogen.
1: In Matteüs 7 zegt Jezus het volgende. Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.
0: Daar gaan we naar luisteren. Liederen daarover. We luisteren naar Ik heb de vaste grond gevonden door het Samenzangkoor Kampen. Daarna U kennen uit en tot uw leven door Joy Wilkens. Uitvoering door Philips in het Petrus in het Land. En daarna I heard the voice of Jesus say door de Catholic Music Initiative. Nu eerst Ik heb de vaste grond gevonden.

Dat was de Catholic Music Initiative met het lied I Heard the Voice of Jesus Say. In het Nederlands ook wel bekend als Ik hoorde hoe hij tot mij sprak. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Lezen we in Johannes 14. Het hiernamaals, de hemel, als een soort huis, een thuis, als eindbestemming. Zo zou je het dus ook kunnen lezen, het woord huis in de Bijbel. We luisteren naar Jim Reeves en Elvis Presley. Het lied van Jim Reeves is This World Is Not My Home. Aansluitend Elvis met In My Father's House.

Er is nogal wat om hem te doen de laatste tijd. Seffa, de bekeerde DJ, weet velen te bereiken met zijn meeslepende concerten vol christelijke liederen, maar wordt vanuit de orthodoxe hoek met argwaan bekeken, zo niet versmaad. Hoe dan ook, dit gedragen lied willen we u niet onthouden. Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Straks dus Amazing Grace door Seffa. Maar nu eerst, Joke Buijs, is uw paspoort getekend.

Dat was dus Sefa met Amazing Grace. We zijn dus, we hebben het vanavond over huis en over thuis en over verhuizen. Huis kan dus meerdere betekenissen hebben in de Bijbel. Je hebt een stukje kerk dat het kan betekenen, of het fundament misschien waar je je leven op bouwt. We zijn nu dus bij het stukje huis als soort van ja, het huis waar we ooit heen mogen misschien. Of het huis in ieder geval van God en waar Christus vertoeven. Over die hoop dat we er ooit heen mogen zingt het Urker Halleluja nu met het lied Ik zie een poort wijd openstaan.

Urke, halleluja, met het welbekende Ik zie een poort wijd openstaan. Het is bijna 8 uur, we gaan afronden. Dank voor het luisteren naar Zingend Geloven hier op Eén Vallei. Haro, bedankt voor de techniek. We sluiten af met de Psalmproject. Een lied dat je mag zien als een zegenlied, maar ook als een oproep. Een bewerking op Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Graag tot de volgende keer. En aan ieder van ons die onderweg is, wil ik zeggen, wel thuis.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 239. Met op techniek vanavond, kalme rots in iedere branding, Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Jarenlang bracht Lars de Jong als politieagent anderen het slechtste nieuws denkbaar. Maar als zijn eigen vrouw ongeneeslijk ziek wordt, moet hij dat gesprek met zijn eigen kinderen voeren. Lars schreef hierover een prachtig, mooi, indringend en liefdevol boek getiteld Je mag verder. En hij is hier om erover te vertellen. Peter, zullen we gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan we dat doen.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja, tijd om wakker te worden, want het is inmiddels oktober. Maar dit is ook gewoon een heel mooi liedje van Green Day, wat zanger Billy Joe Armstrong schreef nadat zijn eigen vader overleden was. Lars de Jong, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ontzettend trots dat je hier bent. Ik vind het heel mooi dat je hier bent. We gaan er ook een hele mooie uitzending van maken. Maar eerst, voor de luisteraars, stel je even voor. Wie is Lars de Jong? Waar kom je vandaan? Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Wie ik ben, heb je net gezegd. Dagelijks leven werk ik even bij de politie.
0: Ja.
1: En daarnaast ben ik... Dat heb ik het boek geschreven natuurlijk van Je Mag Verder. Wat eigenlijk wel mijn grootste passie geworden is. Omdat eigenlijk daarin... ga je iets meer van jezelf geven. Dus eigenlijk waar je echt mee verbonden bent. Dus dat vind ik eigenlijk nog leuker dan het werk wat ik doe.
0: Ja.
1: Niet dat ik het werk niet leuk vind, maar dit is iets wat echt persoonlijk van je is. En dat daardoor ga je wel meer aan zelf, vind ik.
0: Ja. Maar er is wel in het... ook in de promo's van het boek wordt wel de link gemaakt met... wat ik net ook zei voordat de uitzending begon. In je werk als politieagent heb je heel veel moeilijke gesprekken moeten voeren. Maar het kwam op een gegeven moment wel heel dichtbij.
1: Ja, klopt. Ja, normaal gesproken, als je ergens voor je werk naartoe gaat en je gaat, er is ergens een ongeluk gebeurd, iemand is overleden, je moet slecht nieuws gaan brengen, is het niet jouw verdriet. Het is, je komt bij andere mensen aan. Je weet wel, het moment dat ik nu aanbel, je gaat wel het leven van die mensen verwoesten, want je gaat slecht nieuws brengen.
0: Ja.
1: En dat is verschillend geweest. Het is van kinderen, van oudere mensen, verkeersongevallen, iemand die zelfdoding, noem maar op, voor alles wat. Maar daar ben je en je voelt het gesprek, je ziet de emotie, je voelt de emotie. Je zorgt dat de mensen in ieder geval wel in ieder geval een soort van opvang hebben vanuit hun eigen inner circle van kan iemand bij hen zijn. Maar vervolgens verlaat je en denk je wel, nou poeh, dat was heftig. Maar dan ga je naar huis.
0: Ja, wil ik zo meteen absoluut met je verder over, maar ik wil eerst even voor de luisteraars uitleggen. We gaan het hebben over een onderwerp vanavond wat best wel een beetje beladen is.
1: Ja.
0: Tenminste, er kan best wel een beetje een taboe of een zwaar deken op rusten. Mm-hmm. Als je het hebt over overlijden of over sterven. Ja. Of de periode daar naartoe. Maar jij hebt het boek geschreven met heel veel ruimte voor mooie, tedere, humorvolle en stoere verhalen. Want ik heb het boek er helemaal uitgelezen. Mm-hmm. Dus ik vroeg jou, moeten we vanavond het format aanpassen? En toen was jij heel resoluut. Toen zei je, nee, we maken er een gewone uitzending van.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we ook gewoon doen. We hebben straks de korte quiz. We hebben in het tweede uur de gastentrek voor je. Mm-hmm. En het is best wel een... een stevig onderwerp wat we gaan bespreken, maar we gaan het ook doen met oog voor het leven. Is dat mooi omschreven zo?
1: Ja, zeker. En ook omdat iedereen gaat wel op een bepaalde manier met verlies te maken hebben of heeft er al te maken mee gehad. Dus vaak willen we het gesprek uitstellen of iets we niet gaan voeren pas als het er is. Maar soms is het ook goed als je vooraf al erover gesproken hebt.
0: Ja.
1: Heel mooi om zo te doen, absoluut.
0: Nou, dan hebben we die disclaimer alvast even gemaakt. Ja. Even terug naar die moeilijke gesprekken die je hebt moeten voeren als politieagent. Mm-hmm. Een van de dingen die ik me afvroeg, je hoort wel eens dat in sommige gevallen zo'n gesprek ook voor jullie als agenten best wel een stukje moeilijker is. Mm-hmm. Is dat het verschil tussen iemand die op leeftijd is en natuurlijk overlijdt versus een kind wat maakt dat een moeilijk gesprek soms nog moeilijker?
1: Ja, het kan je. Je gaat toch iets of refereren aan je eigen situatie. Wel eens een keer een reanimatie gehad van een baby die overleed. En dan denk je, zelf ook kleine kinderen. Dus dat is wel heftig.
0: Ja.
1: Ook was een keer een slecht nieuwsgesprek moeten voeren waarbij twee persoonlijk waarschijnlijk om het leven waren gekomen bij een auto-ongeluk. Maar die auto was uitgebrand. Dus waar alleen allemaal resten waren er zichtbaar. Dus we moesten een tandenborstel, andere spullen halen, een kam voor DNA. En dan ga je een gesprek voeren wat eigenlijk heel ongemakkelijk is. Ja, waarschijnlijk is die en die overleden. Maar we hebben dat nodig. Dus dan ben je ook eigenlijk heel zakelijk wel bezig. Terwijl je ook ruimte hebt voor emotie.
0: Ja.
1: Maar ook was dat je gewoon iemand eigenlijk heel... die is gewoon qua ouderdom overleden. En denk je, oké. Ja, en mensen verwachten het wel, toch verdriet. Maar ja, toch een mooie leeftijd. En dan ga je er ook wel eerder weer door.
0: Ja. Ja, dus daar zit verschil in.
1: Ja, absoluut.
0: Nou heb je bijna aan het eind van het eerste je boek, heb ik gelezen alsof het in twee delen is geschreven. Mm-hmm. Hè? Tot het moment waarop je Jeanette moet begraven. En dan het tweede deel is als het leven weer verder gaat. En als je het weer de draad weer moet oppikken. En aan het eind van dat eerste deel beschrijf je wat je had aan de ervaring als agent in het voeren van de gesprekken rondom het einde en het verlies van Jeanette. Wat ik me toen afvroeg toen ik dat las. Heeft de ervaring die je nu beschreven hebt in dit boek ook iets veranderd aan hoe je de gesprekken voert als politieagent?
1: Ja, ik heb wel in ieder geval, omdat ik nu ook in leidinggevende functie zit, heb ik niet meer dat ik aan bij de deuren langs ga om aan te bellen.
0: Ja.
1: Maar je hebt wel andere slechtere of andere gesprekken waarbij iemand zijn contract niet verlengt of iets anders. Iemand die niet functioneert. Is natuurlijk wel heel iets anders dan iemand overlijdt.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet dat ik de empathie die je hebt of sympathie voor zaken, die blijven wel. Ik heb niet echt iets helemaal anders gedaan. Het is wel dat ik wel merkte toen ik het mijn eigen kinderen moest vertellen. Dat ik dacht van ja, ik ben getraind hoe je het moet doen. Ik weet hoe ik het ga doen, maar ik begon en brokken je keel.
0: Ja.
1: Dus dan merk je ook dat het denk ik je eigen emotie is, dat die dichterbij kwam. Maar het is, ik heb niet dat ik het anders doe of dat ik het lastiger vind om iets te doen weer. Nee, dat heb ik niet ervaren.
0: Nee. Dus de manier waarop jullie getraind worden om dit te doen is ook een allesomvattende goede methode, zeg maar.
1: Ja, hoe ik hem ervaren heb wel.
0: Ja.
1: En nu vanuit de politieacademie waar ik dan ook werk, vind ik wel heel goed dat we de aandacht aan besteden. En ook van het gesprek zelf. En het is ook belangrijk dat je weet van wat de woorden die je kiest. En ook van dat jouw woorden ook effect hebben op het rouwproces van de personen bij wie je het vertelt.
0: Ja.
1: Dus dat je wel heel bewust moet zijn van hoe je het zegt.
0: Ja.
1: En als iemand vraagt van wat is dan gebeurd? Als je het niet weet, vul het niet in. Zeg je, dat weet ik niet. Dat ga ik wel even voor je navragen. Daar kom ik op terug. Dus ga niet dingen zelf invullen of zelf verzinnen. Dus dat zijn wel wat we ook willen meegeven altijd.
0: Ja.
1: Je moet gewoon heel feitelijk en natuurlijk wel met ook gevoel brengen. Maar het is niet jouw verdriet wat je brengt. Maar je moet wel openstaan voor het verdriet van de ander die er is.
0: Op dat gebied, hè, en dan gaan we even naar de muziek toe die jij hebt meegenomen. Vind je jezelf daarin nu een ervaringsdeskundige?
1: Ik ben benieuwd wanneer je het van jezelf mag zeggen. Ik heb wel heel veel gesprekken gevoerd. En ik weet niet of als denk omdat je nu met je eigen kinderen moest voeren, dat je dan ervaringsdeskundige bent. Ik heb wel de verschillende emoties gezien wat kan gebeuren. De een kan vol verbazing kijken. De andere kan echt neerstorten. En de ander gaat lachen van waar heb je het over? Dat klopt niet.
0: Nee.
1: Dus je weet welke reacties je kan krijgen van wat je uit een theorie en ook qua rollenspel geleerd hebt. Ook in de praktijk ervaren. Dus ja, ik heb heel veel gesprekken gevoerd. En ik weet wel hoe ik erop reageer. Dus ik weet niet of je dan ervaringsdeskundige bent, maar ik weet wel hoe ik het moet doen.
0: Ja. Ja. We hebben wat nummers, die heb jij uitgekozen. Ja. Je zei, een paar nummers heb je me van verteld wat de betekenis. Daar komen we later op. Maar heel veel was ook gewoon, nou dat komen we wel op in de uitzending. Dus ik ga dan toch voordat ik een nummer ga draaien, even aan je vragen wat de link is die je hebt. Ik heb klaarstaan Stella Lefty met Boston.
1: Oh, dat vond ik eigenlijk een heel mooi nummer. Gewoon vrolijk.
0: Ja.
1: Ik denk eventjes wat anders. Dat ik alleen maar muziek van de uitvaart zou doen bij spreken. Ik denk, ik vond het wel een leuk, vrolijk nummer wel eigenlijk.
0: Nou ja, dat is een hele goede reden om hem te draaien, denk ik. Zou het gaan doen?
1: Ja,
0: komt-ie aan.

0: Alex Warren, Passenger. En dat is een nummer uit 2026, uit dit jaar. Dus dat rijst het vermoeden dat jij deze ingefluisterd hebt gekregen als tip.
1: Ja, van mijn dochters.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Dat klopt.
0: Ja. En die vonden dit een leuk nummer?
1: Ja, gewoon ook een vrolijk nummer. Dus ja. Die mocht erbij.
0: Ben je nog een beetje bezig met muziek van nu? Of komt dat vooral via je dochters binnen?
1: Nou, zelf niet zo. Ja, ik vind Ed Sheeran, ben ik echt wel fan van. Dus ja. dat is meer van nu. Maar de rest is meer van die meiden.
0: Ja, ja. Ja, ik ken het. Ik ben ook heel lang muzikaal opgevoed door mijn kinderen. We gaan het hebben over het boek wat je geschreven hebt. Ik heb tegen je gezegd in de voor het gesprek wat we hadden voordat de uitzending begon. Ik ben niet echt een lezer, maar deze heb ik bijna in één adem uitgelezen. Mm-hmm. Dus dat zegt wat over de impact van het boek. Ik neem aan dat jij wel wist hoe je moest schrijven voordat je aan het boek begon. Ik neem aan dat je rapporten hebt geschreven, processen verbaal hebt geschreven. Maar dat is toch heel wat anders dan een boek schrijven. Ja. En dan ook nog eens een boek wat zo ontzettend dichtbij komt. Wat jouw verhaal vertelt. Wat echt, waarbij je ook jezelf bloot moet geven.
1: Ja.
0: Wanneer had je voor het eerst het idee dat je dacht, ik wil dit wel in een boekvorm gaan gieten, wat ik meegemaakt heb?
1: Nou, dat was eigenlijk dat ik, ik wilde de kinderen, eigenlijk Olivia en Caries, wilde ik meegeven met wat er was gebeurd. Want zij waren 8 en 9 toen Jeanette overleed.
0: Ja.
1: Eigenlijk heel jong. En ik merkte dat zij herinneringen met elkaar gingen koppelen. Of in ieder geval een soort aangesproken herinnering. Ik had iets verteld en dan dacht ze dat het hun herinnering was. Maar ze hebben in die situatie ook heel veel voor mij betekend. En ik had van een student op de academie, die had een wandeltocht door Spanje gedaan, had hij een boekje van geschreven. En dat was iets maar misschien 50 pagina's. En ik had die mee en ik las hem. En ik denk, hey, ik lees net of ik dan met je meeloop. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga het op papier zetten. Want heel het verhaal had ik al beleefd, zat al in mijn hoofd. Iemand vroeg al een keer van, hoe heb je slecht nieuwsgesprek met je kinderen gedaan? Of hoe heb je Christel leren kennen? Hoe was het overlijden? Dus alle delen van het boek werden al een keer gevraagd aan mij. Alleen ik moest het nog in een volgorde zetten.
0: Ja.
1: En wat je zegt, ja, als ik hier een procesverbaal ga voorlezen, dan dat is niet echt leuk.
0: Nee.
1: En toen ben ik wel op een gegeven moment denk, nou, ik ga googlen, hoe schrijf je een boek? En zo ben ik begonnen. En ik ben ook gaan kijken, wat vind ik zelf een prettig boek om te lezen? Wat is de lettertype? Wat is de regelafstand? En zo ben ik eigenlijk me gaan oriënteren van, hoe schrijf je een boek? Hoofdstukindeling, hoe moet dat eruit zien? Dat is eigenlijk best wel, misschien heel technisch nog hoe ik ernaar gekeken heb.
0: Ja.
1: Maar dat vond ik wel belangrijk dat je niet een hoofdstuk van 40 of 50 bladzijden hebt. Dat je denkt, waar ben ik nu gebleven? Dat het gewoon overzichtelijk is, dat je weet wat je leest. En dat je eigenlijk wordt meegenomen in mijn verhaal. Dat je eigenlijk gewoon met mij meeloopt door het verhaal heen.
0: Ja, en is het vanaf dag 1 dat je die beslissing genomen had, ook gelijk de bedoeling geweest dat het een boek was wat in een grotere oplage zou verschijnen, waar je wat in de boekhandel zou terechtkomen? Of heb je nog heel lang gedacht van dat je het alleen voor je dochters zou schrijven?
1: Eerste instantie alleen voor mijn dochters. En ik had het door een oud studiegenoot, die ook als tegenlezer gebruikt heb, die had ik het laten lezen. Die had zelf ook 2 boeken uitgebracht, 3 zelfs.
0: Yeah.
1: En dus ik had hem toegestuurd van, kan je er eens naar kijken? En toen hadden we afgesproken en hij zei, nou, dit is echt gaaf. En dan niet natuurlijk wat er gebeurd is, maar hoe het beschreven is. Hij zei, dit is zo mooi. Hij zei, in ieder geval wat je laat zien. Hij zei, veerkracht. Hij zei, gewoon doorpakken in situaties waarbij je niet weet, of als je weet dat het iets eindig is, maar toch ga je door. Kwetsbaarheid, vanuit mannelijk perspectief. Hij zei, fantastisch. Hij zei, hier moet je veel meer mee doen. En toen dacht ik, nou, weet je, misschien moet ik het toch wat breder aanpakken. En toen heb ik het verhaal blijft natuurlijk hetzelfde, maar ik heb het toegankelijker geschreven. Dat meerdere mensen kunnen lezen. Niet alleen voor dan mijn dochters, dat het over hun moeder gaat. Dus dan dat het ook over Jeanette ging. Af en toe zat de moeder in. En dat het eigenlijk een breder publiek kan raken.
0: Ja, en heb je, is dat een proces geweest waarvan je van eigenlijk al snel wist waar het moest beginnen en waar het verhaal moest eindigen? Of is dat eigenlijk met het loop van het schrijven, zijn er dingen afgevallen, zijn er dingen bijgekomen? Is dat echt zo'n proces geweest?
1: Nou, schrijven is sowieso altijd schrijven schrappen. Ook als je dus je heel veel geschreven. En ik wist wel waar die begon. Waar het voor de meiden begon. En dat was eigenlijk aan de ontbijttafel dat we daar zitten. En de onderzoeken ervoor, dat weten het allemaal niet. Dus wanneer begon het voor hen? En dat was aan de ontbijttafel waarbij we dus zeiden, knikje naar Jeanette, nu zeggen we het. Dan zeg je, meiden, ik heb slecht nieuws. Mama is ziek en mama gaat dood.
0: Ja.
1: En heel veel emotie was er. Maar toen begon het verhaal voor hun pas echt. Dus daarom wilde ik daar beginnen. Ik had veel en veel meer geschreven, maar op een gegeven moment ga je toch schrappen. Want je moet ergens een keer een punt zetten. En ik vond waar het eindigde was gewoon ook, het laatste hoofdstuk heet ook Je mag verder.
0: Ja.
1: En waarin ik ook zeg dat ik verder ben gegaan, maar ik laat je niet achter. Verder gaan betekent niet dat je iemand achter je laat en dat je gewoon maar doorgaat. Dus ik vond dat hij heel erg reflectief was hoe ik het ervaren heb. En daar krijg ik ook heel veel ook op terug van mensen, mooie reacties van... Oh gaaf, nu snap ik zo'n proces. Ik begrijp wat je mee bedoelt.
0: Ja.
1: En dat je doorgaat, dat je iemand hebt leren kennen, betekent niet dat je iets vergeet, wat je iets achter je laat.
0: Ja.
1: En dat is ook eigenlijk wel een misschien de bredere boodschap van heel het boek. Is ook van, kijk, wat je overkomt, daar heb je vaak geen keuze in. Maar hoe je ermee omgaat, daar kan je nog wel voor kiezen.
0: Ja, want het is ook een boek wat... los van dat het jouw verhaal is, natuurlijk ook heel veel mensen tot steun kan zijn. Of ik heb ook wel rouw en verdriet en overlijden meegemaakt. Dus je hebt heel veel herkenning van bepaalde dingen. Maar toch ook weer, het is niet een boek wat alleen maar gaat over de slechte. Er zit ook hoop in en verlichting in. En
1: het is juist vooral ook vanuit kracht. En ook van, heel vaak wordt ook gezegd, van, op een gegeven moment kon Jeanette niet meer lopen. Nee, maar we hebben een rolstoel, dus we gaan met een rolstoel naar buiten toe. En als je ook de voorkant van het boek ziet, dat is een zelfportret van Jeanette geweest. En die heeft ze ooit gemaakt, voor mij toen ze een jaar of 18 was. En daarbij beschrijf ik ook in het boek van, kijk, de ziekte kon heel veel van je wegpakken, maar die lach pakte ze niet af. Dus kijk nou altijd wat je weer wel hebt. En zo hebben we iedere keer, dat moet je ook wel kunnen, maar zo iedere keer vanuit kracht gekeken. En natuurlijk zijn ook dagen geweest, denk ik, oh... Hoe moet het? Ik kan nog geen paardenstaart maken. Hoe moet het bij die meiden straks? Die heb ik ook wel gehad. Maar toch weer, weet je, we gaan er gewoon voor.
0: Ja.
1: En ik vond dat de kinderen, wat ik heel belangrijk vond voor het schrijven, dat zij een hele belangrijke rol erin hebben gehad. Want we vertelden dus aan die ontbijttafel. Dag daarna hebben we ook gezegd, we gaan naar Open Oma toe. Om het te vertellen, het slechte nieuws. Nou, daar wilden ze niet bij zijn als we vertelden, maar ze gingen op de gang spelen. En we vertellen het bericht en we zijn met z'n vieren eigenlijk allemaal aan het huilen. Dus Open Oma en Jeanette en ik. En de jongste komt binnen, Carice, die zegt, waarom huilen jullie? Mama is er toch nog? Ik heb helemaal gelijk, dat is het. Nu is het nog. De dood komt vanzelf wel, maar nu leef je nog.
0: Ja.
1: En zo ben ik iedere keer kracht gaan halen, ook uit de logica van een kind eigenlijk.
0: Ja. En je haalde hem zelf al aan en hij staat hier toevallig in mijn schemaatje van om dat te vragen. Want ik denk dat Jeanette bijzonder creatief was. Moet zijn geweest. Want het is een prachtig zelfportret. Wat ervoor. Nou had je de keuze uit, ik denk wel, 1000 foto's. Mm-hmm. Gezinsfoto's met de kinderen. Foto's tijdens het proces genomen.
1: Ja.
0: In het boek staat ook een foto van Jeanette.
1: Ja.
0: Uiteindelijk helemaal aan het eind. Maar je hebt deze... Waarom moest het deze... cover worden.
1: Ja, ik vond het wel mooi toen ik ze net leerde kennen. Toen zij woonde in Utrecht, toen kwam ik het huis binnen. En toen hing die tekening die ze dus gemaakt had, die hing dus eigenlijk gewoon in haar huis. Ik zei, wat gaaf. Ze zei, oké, wat getekend. Zo reageerde ze.
0: Ja.
1: En ik vond het heel mooi. Uiteindelijk is hij steeds met ons mee verhuisd. En net voordat ze overleed, moest je ook dingen organiseren, ook qua rouwkaart. Ik zei, wat zou je willen? Ze zei, ik wil toch die tekening gebruiken. En ik dat vond ik mooi. Dus ook de rouwkaart is het geweest. Maar toen ik hem voor het eerst zag, had ik iets, het heeft veel meer betekenis dan alleen maar een zelfportret.
0: Ja.
1: En achteraf, dit is het er geworden. Maar ik vind het wel gewoon heel mooi, want je refereert aan die foto die achter in het boek staat, van de tegenlezers, die Jeanette niet kende, zeiden ook van, hoe ziet ze er eigenlijk uit? Ik ben wel benieuwd naar. Ik zei, zoals de cover, dit is er. Ja, maar heb je ook een foto? Maar voor mij zie ik hier gewoon Jeanette in. Dus daarom heb ik die andere foto, waarbij je ook ziet dat gewoon een hele krachtige vrouw is. Gewoon een hele zelfverzekerde vrouw was het. En ik vond het gewoon een hele mooie persoonlijkheid. Dus ik vind ook een krachtige foto aan het eind, dat je weet van, over wie ging het dan eigenlijk?
0: Ja, ik vond het ook, het geeft op een gegeven moment een beeld bij.
1: Ja.
0: Het is ook heel raar, maar het is fijn dat hij aan het eind zit.
1: Ja, natuurlijk, snap ik.
0: Tot die tijd was het een beetje in mijn hoofd, was ze wie ze was.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk klopte het beeld ook bij wat ik in mijn hoofd had gemaakt. Maar ik vind hem ook... Lunter is natuurlijk een... dit verhaal had overal plaats kunnen vinden. Mm-hmm. Maar het vindt toevallig wel plaats voor een groot deel in Lunteren.
1: Ja.
0: En ik vind het ook wat Oud-Lunterse dag hebben. Die voorkant.
1: Oh ja, qua. Zo, ik heb het niet bekeken. Ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: dat heeft het ook wel wat van.
1: Ja.
0: Maar het is mooi. Waar uitte die creativiteit van Jeanette zich nog meer in?
1: Koken. Dat ook. Ja, ik denk, ze kon heel goed koken. En dit was een heel mooi tekenen. En ik zie ook wel Olivia, dan onze oudste dochter, die kan ook wel heel mooi tekenen. Dat vind ik heel leuk om te zien. Je houdt ook van koken. Dat is ook een soort kopie misschien wel van Jeanette. Maar dat was daar zag je het vooral. Maar ook, kijk, in haar werk Zij werkte bij Kiwa, een certificeringsorganisatie. En daarbij was zij, naar mijn weten, ook de eerste vrouwelijke directeur op de education tak. Dus ze was ook wel heel ambitieus. En ik vond het, ja, ik gewoon eigenlijk, ze was wel wat ze deed, deed ze ook goed.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel mooi hoe, hoe zij was.
0: Mooi. Ja. Het is inmiddels 8:30 geweest. Mm-hmm. En dat betekent... Nee, die andere, Peter. We gaan naar de korte quiz, toch?
2: De Appassionata gastentrack.
0: Peter. Peter is even in de war.
3: Ik had expres mijn microfoon niet aan. Ik denk, ik val een beetje buiten. Maar ik ga nu eventjes de juiste opzoeken.
0: Ja, doe dat maar.
3: Dit is wel de verkeerde.
0: Ja, zie je, het is live radio, mensen. Dat is een maar, zeker.
3: Dan heb ik niet die...
0: Doe de andere maar dan.
3: Dan 1, 2 of 3, zeg het maar.
0: Doe ik maar 1, maakt mij niet uit.
3: Oké. Okay.
2: Dit is de Appassionata.
0: Nee, de korte quiz moeten we hebben. Hij ben echt niet lekker. Weet je wat? We slaan de korte quiz jingle even over.
3: Dit gaat helemaal niet goed, want die staat er ook niet op. Ik heb alleen de gastentrek erop gezet.
0: Maakt niet uit. We gaan de korte quiz doen. Normaal hebben we daar een hele ingewikkelde jingle voor. Helemaal niet interessant. De korte quiz, Lars. Je krijgt steeds twee keuzes en het dilemma is dat je steeds één van de twee moet kiezen. Mm-hmm. Allebei of geen van beide is geen optie.
1: Mm-hmm.
0: Helder?
1: Ja, helder.
0: Dan gaan we dat doen. Ede of Lunteren?
1: Lunteren.
0: Oké. Okay. Toen ik aan het boek begon, wist ik precies hoe het zat. Of nee, juist tijdens het schrijven kwam ik erachter hoe het zat.
1: En hoe wat zat het verhaal?
0: Toen ik aan het boek begon, wist ik precies hoe het zat. Of tijdens het schrijven van het boek kwam ik erachter hoe het zat.
1: Nee, toen ik begon hoor. Ja.
0: Oké. Ons hele verhaal is wel verteld. Of nee, er is altijd een nieuw hoofdstuk om te delen.
1: Hier is alles van verteld.
0: Oké. Rouw is individueel of pijn is universeel?
1: Ga ik voor één. Rouw
0: is individueel.
1: Ja.
0: Als ik 112 nieuws lees uit de regio, dan doe ik dat altijd als lunteraan. Of nee, dat doe ik altijd een beetje als politieagent.
1: Ik lees het nooit. eerder als politieagent zou ik het lezen dan.
0: Oké. Okay. Ja. Tijd hield alle wonden. Of rouw slijt niet altijd, maar soms groeit het leven eromheen.
1: Ja, die laatste. Ja.
0: Oké. Okay. Het verhaal maakt de schrijver of de schrijver maakt het verhaal?
1: In deze is meer het verhaal. Het verhaal maakt de schrijver.
0: Het verhaal maakt de schrijver. En tot slot, AC/DC of ABBA?
1: AC/DC maar dan.
0: Nou, daar komt-ie.
1: Ja.

0: Van het album Hopes and Fears uit 2004, Kane met Somewhere Only We Know. Voordat ik je over dat nummer wat ga vragen, ga ik je eerst vragen, moeten we nog op iets terugkomen uit de korte quiz? Of zeg je, nee, al die antwoorden waren prima, goed
1: ja,
0: zo.
1: Ja, was prima zo.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is hartstikke mooi. Dit nummer, waarom heb je hem op de lijst gezet?
1: Ja, ik vond hem ook heel mooi. Met eigenlijk de titel, het is niet eens van Somewhere Only We Know, dat iets is wat we samen weten, maar meer ik vind het ook wel, je hoopt dat je elkaar ooit weer ergens tegenkomt. Ja. En dat was ook eigenlijk ook met afscheid nemen toen ook van, ik hou van je, dank je wel. En misschien tot ziens.
0: Ja.
1: En was eigenlijk gewoon heel liefdevol en heel dankbaar. En dan vond ik dit wel mooi erbij aansluiten. Dus vandaar dit nummer.
0: Ja. Is dat tot op de dag van vandaag een gedachte waar je steun aan beleeft? Dat je zoiets hebt van, het kan maar zo zijn dat we elkaar nog weer een keertje tegenkomen?
1: Ja, maar ik hoop niet dat ik op de gang is. Dan zou ik me echt helemaal suf schrikken. Ja. Dat niet, hè?
0: Dus, nee, die snap ik.
1: Ja, dus, ja. Maar wat ik zelf... ik had toen ook gevraagd, net wat je net overleed, van ben je bang voor de dood? En waarom, zei ze ook, nee. Ja. En ik zei het ook wel eens dan, of tegen Christel ook, van nou, ik het, als maar wat zou overkomen, nou, gelukkig loopt er nog iemand ergens rond die me kan ontvangen. Dus ik heb ook geen angst ervoor. Denk, nee. Dus dat is iets wat misschien meer een mooie gedachte eraan is, of een romantische gedachte eraan vast.
0: Ja.
1: Dus zo.
0: Mooi. We gaan even terug naar je boek. Wat mij opviel in het boek is dat er heel veel is gekoppeld aan data, aan datums. Mm-hmm. Je weet in het boek precies te noemen de dag dat

0: Nou, wat ik net zei, vandaag is exact 5 jaar geleden dat wij terugkwamen vanuit Griekenland. En, maar dat is, ik vind dat voor de kinderen ook wel dat ze het later hebben van, maar wanneer was het dan? Wanneer gingen we dan?
1: Ja.
0: Dus daarom ben ik zo expliciet geweest met de datum benoemen erin.
1: Maar het geeft mij als lezer ook een besef van in welke tijdsspannen jullie dit allemaal hebben moeten doorstaan.
0: Ja, die ook. Dan zie je ook van hoe kort het is. Want we hebben ook eens gevraagd, heeft ze nog lang geleefd naar de diagnose, werd was gezegd. Had ik het over een kort ziekbed, maar ja, wat is kort?
1: Ja.
0: Maar dan zeg ik van, oh ja, het is zo'n 8 maanden. Oh, dat is wel kort, zeggen sommige mensen. En anderen zeggen, oh, 8 maanden. Oh, nou, dat is te doen. Bewijzen van, hè.
1: Maar jullie zijn in die 8 maanden bijvoorbeeld wel nog gewoon vanuit Lunteren naar Ede verhuisd, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Om maar wat te noemen.
0: Ja.
1: En dan maakt het weer, dan denk je weer van, goh, dat is best wel, als je het alleen maar zou lezen in feiten, denk je, nou, er zal wel een hele tijd overheen gegaan.
0: Ja, dan is die denk ik wel fijn om zo te lezen. En het was ook echt wel echt super strak gepland door Jeanette ook, die ook projecten, dus het onwijs goed. Dus wij waren ook, toen we in Ede gingen wonen, de eerste die ook echt alles gewoon klaar had, gewoon van plintjes tot gordijn tot tuin. En het was echt fantastisch, dat zat in de puntjes geregeld.
1: Hmm.
0: En dan weet ik nog wat ik ook op een gegeven moment tegen haar zei van, toen het klaar was, ik zei, misschien moet je een ander project hebben. Ze, hoezo? Ik zei, ja, ik zei, dit ook een stukje afleiding.
1: Ja.
0: En toen een dag of een paar dagen later zei ze, ik denk dat je wel gelijk hebt. Voor mij moet ik weer iets anders gaan doen. En dus het hielp haar ook wel om eigenlijk dan toch invulling te geven aan je weet, het leven is eindig. Niet exact wanneer. Want dat is ook eens wat ze tegen de arts zei. Van, ja, ik wil niet weten wanneer het over is. Ja. En die arts zei terecht, ja, dat kan ik ook niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen hoe de ziekte verder vordert. En welke impact het op je lichaam en op je leven heeft. Dus nee, die data, ik denk dat het ook wel goed is om te benoemen. Zeker als lezer, maar ook in eerste instantie voor de kinderen. Van wanneer is het gebeurd? Maar terecht wat je daaraan teruggeeft. Oh, het nemen we wel goed mee met hoe snel dingen gaan. En hoe hard het gegaan is.
1: Ja, en even voor de mensen die thuis nu op hun hoofd krabben. En denken van, maar hoe zal het? Jullie zijn begonnen in Lunteren.
0: Ja.
1: Jullie zijn naar Ede verhuisd. Inmiddels woon je wel weer in Lunteren.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat jullie 2 gezinnen volgens mij hebben samengevoegd.
0: Ja.
1: En op zoek moesten naar een grotere woning waarin dat paste.
0: Ja.
1: En toen kwam je weer in Lunteren uit.
0: Ja, klopt. En dat was ook wat Jeanette had als hobby Funda. Dus die was vooral nog aan het huis zoeken.
1: Is dat een hobby?
0: Ja, bij haar wel. Ja, maar Christel heeft ook wel zo'n hobby, heb ik gemerkt. Dus, dus daarom we verhuisden wel veel. En in Lunteren woonden we toen tijdelijk, omdat het huis in Ede gebouwd werd.
1: Ja.
0: En zo waren die kinderen waren vooral. Ja, ik wist gewoon de IJsselon te vinden, de Albert Heijn en de speeltuin. Dat was mijn referentiekader. En nu is het wel iets meer geworden, hoor.
1: Ja, ja. We kwamen uit dat nummer van Keen. En daar legt hij al een beetje de link met wat muziek doet in dit soort dingen. Als wij dingen hebben die ons aangrijpen, maar ook positief, hè, bruiloften, geboortes, maar ook overlijden, dan hebben we vaak muziek die ons linkt aan een bepaalde periode. Was dat bij jullie ook zo? Zijn er bepaalde nummers blijven hangen uit die periode? Je hebt er een aantal genoemd net in toen we even offline waren.
0: Ja.
1: Momenten waarop je muziek en wat er gebeurde samenkwamen.
0: Nou, die heb ik vooral met Ed Sheeran. Met, ik dacht, Overpass Graffiti, dat die heet volgens mijn nummer.
1: Yeah.
0: Toen moesten we voor de uitvaart moesten we dingen organiseren. En ik vond de tekst ook wel mooi erin. En ik zei, want ze wilde een nummer van Ed Sheeran. Ik zei, wil je deze? Ze zei, nee, ik wil liever een ander nummer. Wat meer over onze liefde gaat. Dus dat zijn een paar nummers. Visiting Hours vind ik heel mooi. Dan denk ik, oh, kon ik maar een keer op bezoek gaan.
1: Ja.
0: En dat ik heel mooi geschreven. Dus dat vind ik mooi. Natuurlijk van Pink, wat ik zei, van Cover Me in Sunshine. Omdat ze dat altijd met de kinderen zong. En dat als ik die hoor, denk ik altijd, oh ja, weet je, mooi. Maar het is eigenlijk meer een mooie herinnering. Het voelt goed. En wat ik ook in het boek beschrijf, omdat ik hem ook voel, denk ik, dit heeft ook betekenis gehad.
1: Ja.
0: Dus ik vind het ook wel prettig om die nummers te horen. Het is niet dat ik nummers niet meer luister of denk van, oh, die druk ik snel weg. Dat heb ik niet.
1: Is muziek dan ook een vorm van troost?
0: Ja, ik denk het wel. Je kan er met je gedachten helemaal in weggaan. Dus ik vind dat zeker wel een vorm van troost.
1: Ja, want we hebben een koppeltje klaarstaan. Dat zijn 2 nummers die jullie gedraaid hebben bij de uitvaart van Jeanette.
0: Ja.
1: Ed Sheeran, Perfect. En Pink and Willow, dat is haar dochter, met Cover Me in Sunshine.
0: Ja.
1: En bij die laatste zit ook nog een verhaal. Want op het moment dat Jeanette is dan al overleden. En jullie gaan naar school. En ik denk je jongste dochter heeft Engelse les.
0: Ja.
1: En daar wordt dat nummer gedraaid.
0: Ja, ze zat in Ede op school. En we gingen hier van dus in Lunteren gingen we samen wonen, Christel en ik. Caries wilde ook graag naar de school van Brechtje en Femke. Dus daar ging ze heen en er was een heel mooi. De CF zei van, oh, fijn dat je er bent. En kom, we gaan lekker beginnen met zingen. Dus wij, nou, prima. Zij ging er binnen. Ze mocht naast Femke zitten. En later, toen werden we eind van de dag of zo,

0: over is gegaan. Ze zei, oh, ik begin met Engels en ik begin dat nummer te zingen. Nou, kind in tranen, bleek dus een nummer van de uitvaart te zijn. Yeah. En waarop ik zei, nou, hartstikke mooi. Ik zei, van alle nummers die ik kan kiezen, hartstikke mooi toch? Voelt ze zich wel welkom hier. Het kan ook zijn van, hey, welkom hier op school.
1: Yeah.
0: Ze zei, oh ja, zo kan je het ook bekijken. Yeah. Dus het is in ieder geval ook weer kijken van, hey, het kan ook iets positiefs betekenen in plaats van dat je het negatief gaat associëren.
1: Ja. Is dat vanaf het begin af zo geweest of heb je wel een periode gehad, kort na de uitvaart, waarbij je eventjes niet die nummers kon horen?
0: Nee, niet bewust. Wel dat je misschien dat je raakt, maar niet dat ik overstuur van werd.
1: Ja.
0: Maar wel dat je denkt van, oh, wat is toch allemaal gebeurd? Wat is het wel veel geweest?
1: Ja, het zet je weer even terug in de tijd, zou ik maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Zullen we eens gaan luisteren?
0: Ja, heel graag.
1: Dan beginnen we met Ed Sheeran, Perfect. Hier is die.

0: Pink and Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Dat is een nummer wat Jeanette samen met de meiden zong.
1: Ja.
0: En daarom heeft het een bijzondere betekenis bij jullie. Mm-hmm. Jij hebt in het boek, iets voorbij de helft, beschrijf je de laatste weken mm-hmm. met Jeanette.
1: Ja.
0: Dat is een ongelooflijk, dat doe je ongelooflijk dichtbij, intiem. Mooi geschreven ook. Ik zei net in ons voorgesprek, ik heb het boek daarna ook echt even weg moeten leggen. Het is mm-hmm. iets heel raars. Je weet dat het komen gaat.
1: Ja.
0: En toch als het zover is, ben je zo aan het meeleven geweest in al die hoofdstukken ervoor en alles ja. wat jullie meegemaakt hebben, dat het toch flink binnenkomt. En misschien ja. is dat omdat ik ook twee dochters heb, dat ik me er iets beter aan kan relateren. Hoe was het om met name dat intieme hoofdstuk aan papier toe te vertrouwen?
1: Ja, ik wilde wel dat het gewoon dat het goed stond. Dat echt gewoon hoe het gewoon hoe het ging. En ook dat ik, wat ik ook in beschrijf, is dat het lijden zou dan ophouden. Dus het was voor mij ook, toen ze eenmaal overleed, het was echt, ik voelde een vorm van opluchting. Dat ik, och, wat heb je toch een oneerlijke strijd gehad.
0: Yeah.
1: En dat, wat ik er ook in heb gezet, was natuurlijk dat 3 weken ervoor dat we het kinderfeestje van Carice hadden. En nou, Jeanette was mee. Maar ze was al zo ziek. En uiteindelijk toen waren we thuis, geholpen om naar bed te gaan, lag ze in bed en lag ze heel rustig. En op een gegeven moment ook zei van, lig je lekker? En echt zo'n zucht van, pff, ja, ik lig goed. En ik zei, oh, hey, wel trusten, maar ik hoop dat je niet meer wakker wordt. Ze zei, oh, ik hoop het ook. Ja. En gewoon die verlangen naar de dood. Dat ze zei van, oh, dat de dood werd gewoon een verlossing. En je zag, het was gewoon zo'n oneerlijke strijd geworden. En uiteindelijk, dus daar ben ik gewoon rustig bij blijven zitten tot ze in slaap viel. Maar ik tegen alle verwachtingen, of eigenlijk tegen de hoop in, werd ze wel wakker. En dan moet je nog 3 weken die strijd doorgaan. Dus het was echt dat je gewoon, de liefde was ook gewoon durven loslaten dan.
0: Ja.
1: En dat je zegt, ja, dit kan gewoon niet meer.
0: Heel veel van de dingen die je aanhaalt zijn echt tussen jou en Jeanette
1: ja,
0: geweest.
1: Ja.
0: En dan moet je zo'n boek, je schrijft het boek. Je hebt een aantal mensen die voor jou mm-hmm. een proef gelezen hebben, ja. heb ik begrepen. Wat kun je dan hebben van ze aan feedback? Want dit was zoals het was, zou ik
1: ja.
0: zeggen.
1: Nou, ik heb ook gezegd van, ik wil dat je eerlijk bent, weet je, want je gaat eigenlijk met je billen bloot, want je legt heel veel ja. kwetsbaarheden neer. Maar het kan pas een goed verhaal worden als je ook eerlijk bent met de feedback. Dus als je het niks vindt, zeg het ook. Of als je het anders vindt, of wat bedoel ik ermee, wees daar eerlijk over. En dat heb ik ook tegen iedereen gezegd. En die eerlijkheid heb ik ook teruggekregen. En dat vond ik ook gewoon heel prettig. Want anders krijg je, ja, het zal wel goed zijn. Nee, ik wil echt dat je gewoon eerlijk bent. Hoe is het? Als je het leest, is het duidelijk wat ik er wel mee wil zeggen? Is het, vind je iets anders ervan? Dus geef me eerlijke feedback erover. En daarbij ook wel de juiste mensen uitgekozen om het daar aan te vragen.
0: Ja. Maar waren er dingen die voor jou ook onbespreekbaar waren? Die erin moesten op de manier zoals jij ze in je hoofd of in je hart had?
1: Nee, ik heb niet. Nee, ik heb alles wel ook beschreven zoals het gegaan is. In ieder geval zoals mijn belevenis erin
0: ja.
1: was. Dus ik heb niet iets verdraaid of iets anders gemaakt. Ik heb wel vooraf gekeken, omdat ik de namen van de kinderen ook noem. Moet er een soort ethische check. Dat van kan het wel wat ik er in ieder geval over schrijf? Gaat het hen later niet schaden? En ik vind eigenlijk dat ze allemaal wel heel sterk eruit komen.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat niet. Nee, ik heb niet dingen weggelaten.
0: Nee. Nou, volgens mij zit de uitzending er zo goed als op. En hebben we nog één nummer waar we een heel klein stukje van kunnen laten horen.
2: Een heel klein stukje dan.
0: Ed Sheeran, Visiting Hours.
1: Mooi.
0: En dan gaan we straks 2 uur verder.
1: Ja,

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. We hadden hier net een vurige discussie over dat het begint een beetje, het klinkt als The Police. Daar is Peter het niet mee eens, maar Peter heeft ook last van koortsdromen.
1: Dus ik zie waanbeelden ook hoor.
0: Ja. Locked Out of Heaven, ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, maar wat is de betekenis voor jou bij dit nummer?
2: Nee, ik zocht nummers met het thema. Ik denk, nou, buitengesloten vanuit de hemel. Nou, daar ben ik gelukkig nog. Dus en ik vind, ja, Bruno Mars ook weer een wijs goede zanger.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat nummer.
0: Ja, en dat een onderwerp wat best wel een beetje heavy is, maar toch best wel ook met leuke en vrolijke uptempo muziek kan.
2: Absoluut,
0: toch?
2: Ja.
0: Lars, ik heb het boek sinds vorige week helemaal uitgelezen. Mm-hmm. En er zijn een paar dingen bij mij die zijn blijven hangen waarvan ik dacht, nou, ik jou toch spreek, laten we het er eens over hebben. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Ik ga wat dingen aan jou voorleggen. Jeanette kreeg 2 keer de diagnose kanker.
2: Ja.
0: Je boek begint eigenlijk met de eerste keer. Haal je het aan en dan heel snel al gaan we naar de tweede keer. En de tweede keer is het ook echt serieus goed mis. Maar na die eerste behandeling, volgde de mededeling genezen. Mm-hmm. Hebben jullie de periode tussen de eerste en de tweede keer ook ervaren als kankervrij? Of hadden jullie al gelijk vanaf de eerste keer dat ze het had, was toen kanker al jullie leven ingeslopen en moest je er toen al een beetje mee leren leven?
2: Nou, ik denk bij Jeanette meer dan bij mij.
0: Ja.
2: Het was naar een van het bevolkingsonderzoek. Zo kwam het in ieder geval naar buiten. Operatie was eind juli. En hij dus 2 weken later in augustus kregen we te horen van, na de operatie, is geslaagd. In ieder geval, de kanker is weg. En eigenlijk dan, we hebben niks meer gevonden. Dus je bent eigenlijk kankervrij van erin. Als je ziek bent, wil je met 1 ding wil je beter zijn. Dus dat was daarvoor. Maar toen dacht ik, hey, gaaf. Nou, weet je, vouwwagen gingen kopen. We gingen weer plannen maken. Maar toch merkte je wel dat ze net haar lichaam niet meer kon vertrouwen. En dat ze wel anders. Ze werd daarin wel anders. Snap ik ook wel. Want het is wel iets heel heftigs met je gebeurd. Voor mij was die wel anders. Denk van, hey, gelukkig, we zijn er nog. We gaan door. We zijn elkaar niet daarin kwijtgeraakt, dat niet. Maar je merkte wel, ik zag wel een andere Jeanette. Nog steeds degene waar ik wel ook nog steeds ook gewoon van hield. Maar ze was wel anders dan daarvoor. Maar dat kon ik ook wel begrijpen. Want heeft er operatie gehad. En een 1,5 jaar later kwam natuurlijk de diagnose dat het helemaal uitgezaaid was.
0: En als je hem dan omdraait. Mm-hmm. De eerste keer heeft ze het overwonnen.
2: Mm-hmm.
0: Is dat ook de tweede keer iets waar je heel lang aan vasthoudt? Och, de eerste keer.
2: Nee, dat was te kort. Want uiteindelijk in maart, ze ging eigenlijk voor reguliere controles naar de gynaecoloog. En die drukt eigenlijk bij haar lichaam en ze vertrekt haar gezicht. En die arts zei later ook van, ja, je zag zeker de blik in mijn ogen. Dus jij keek meteen naar jou en zei, ja, ik ben ook gewoon mens. Dus ik wist, dit is niet goed. Maar je bent wel een arts, dus je moet eerst dingen wel uitsluiten of het ook zo is. En toen, in een maand tijd, qua onderzoek, het werd steeds meer gevonden. Ja, dan heb je ook niet dat er heel veel hoop bij komt. En op een gegeven moment als je wel te horen krijgt van, het was lever, bekken, long, lymfeklier. Dus het was zoveel, was al het. Dus, ja, dan eigenlijk alle hoop was weg. Want ze zeiden het ook gewoon.
0: Moet je dan ook een stukje boosheid verwerken? Want je hebt net 1,5 jaar eerder eigenlijk een glorieus bericht gehad. Hè? Het is weg, het is verdwenen. Voel je dan ook een beetje belazerd als het zo kort alweer heftig terugkomt?
2: Nee, zover zit ook geen causaliteit. Dat daar eerder, het was wel dezelfde vorm van kanker. Maar die artsen doen ook gewoon hun best.
0: Ja.
2: En die hebben ook gedaan wat ze konden doen. En je hebt ook geen garantie dat je een bonnetje meekrijgt van dat je door kan gaan. Dus uiteindelijk, ook in het palliatieve traject wat we hadden, vond ik het wel. Ik heb het de arts ook direct na het overlijden een mail gestuurd met de dank hiervoor wat zij betekend hebben. Want ook al kan je iemand niet beter maken, ze hebben wel heel veel zorg kunnen bieden. Dus iedereen heeft zijn best erin gedaan.
0: Ja.
2: Dus boosheid was het niet. Tuurlijk, toen we te horen kregen de eerste 2 weken was ik een vaatdoek. Weet je, dat was ik gewoon niks waard. En op een gegeven moment denk je, oké, kom op. En nu moet je wel doorgaan. Dus op een gegeven moment groei je er wel in. Maar de eerste 2 weken was echt, stort echt terug. Ja, eigenlijk wel, zeker.
0: Even naar een totaal andere passage uit je boek.
2: Mm-hmm.
0: Ik moet even een beetje schetsen voor de mensen. Het gaat erover, ik noem het zelf een glimlachpassage, zo heb ik hem een beetje getiteld. Jullie zijn net verhuisd naar Ede, vanuit Lunteren naar Ede. Dus Jeanette is eigenlijk al flink ziek.
2: Ja.
0: Jullie hebben toch de verhuizing gedaan. En jij in eerste instantie, naar de wens van Jeanette, houdt haar ziek zijn nog privé voor de buurt.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan komen er omstandigheden dat je toch moet onthullen dat ze ernstig ziek is.
2: Mm-hmm.
0: En dan ontstaat er een soort lokaal tafeltje dekje komt er op gang.
2: Oh ja, ja. Ik weet waar je naartoe gaat.
0: Ja, ja. Je hebt alle culinaire wonderen geslaagd en minder geslaagd langs zien en proeven komen op dat moment. Maar toen ging ik bij mezelf denken. Is dat een soort stuip waar wij als maatschappij induiken bij het horen van slecht nieuws? Het is vaak, oh, ik wil wel voor je koken of ik wil de kinderen wel opvangen.
2: Mm-hmm.
0: Maar we vergeten te vragen wat jullie nou echt nodig hebben op dat moment.
2: Ja, nou, ik vond het wel een heel mooi gebaar. Want iedereen wil ergens in helpen. En je kan zo'n proces ook niet met z'n tweeën of alleen met je gezin doen. Je hebt wel andere mensen eromheen nodig. En het klopt wel, want op een gegeven moment toen... ik stond buiten waarbij de achterbuurvrouw mij toen aansprak. Gewoon heel direct van, ik heb je net al een paar weken niet gezien. Gaat het wel goed met haar? En dan beschrijf ik wat er in mijn hoofd omgaat. En dat ik dan de loyaliteit naar Jeanette van, eigenlijk wil je het voor je houden. Maar ik ga niet liegen tegen mensen als ze vragen hoe het met je gaat. Dus daarom zei ik, nee, het gaat niet goed. Ze is ongeneeslijk ziek. En daarom is ze veel binnen. En toen ging het tegen rond in die buurt. En op een gegeven moment echt de heerlijkste gerechten gingen. Mensen wilden ze koken, die wilden koken, die weer. En op een gegeven moment liep ik met die meiden naar school. Kom ik terug. Dan zei mijn vader ook, joh Lars, hoe gaat het met jullie? Ik zei, stabiel, onzeker. Stabiel dat het in ieder geval niks ernstig of niet erger wordt. Maar onzeker hoe lang het duurt. Hij zei, mogen we voor je koken? Ik zei, sorry, deze week ben ik volgeboekt.
0: Ja, ja,
2: heb je volgende
0: ja.
2: week plek. Dus het was ook wel met een glimlach af en toe wel. Ja. Maar Jeanette werd er af en toe wel gek van. Ze zegt nou eens een keer, nee joh, echt de gekste dingen krijg. Ik wil gewoon een keer normaal eten.
0: Ja.
2: Zei, ik vond het heerlijk, vond ik het ook wel.
0: Maar heb je in die periode, want het is inderdaad allemaal natuurlijk ontzettend goed bedoeld. Maar het is een beetje de eerste... Ja, go-to, zou maar zeggen, is dan koken. En soms zeggen we dan ook nog wel, als je de kinderen kwijt moet, hè, dan geef maar een gil.
2: Ja.
0: Maar dat maakt ook dat we niet echt gewoon de vragen stellen die misschien gewoon, wat heb je nodig? Het kan wel iets totaal anders zijn. Misschien had jij wel behoefte aan dat iemand even meekijkt met het invullen van de belastingpapier. Mm-hmm. Ik noem maar wat.
2: Ja.
0: Hè. Maar we vergeten wel eens om gewoon te vragen wat dan die persoon nodig heeft.
2: Ja, klopt. Ik denk wel, er waren heel veel mensen, waren er ook wel gewoon steeds voor je. Ik heb niet zo concreet van, wat kan ik nu op dit moment voor je betekenen of waar is je vraag naar? Er was eigenlijk zoveel van kanten hulp, ook qua oppas of een keer met de kinderen wat doen. Dus eigenlijk heel veel werd al gevraagd. En als ik dan ook zelf terugkijk ernaar, ik was vooral bezig, wat hebben de kinderen nodig? En ik weet je zelf, red ik hem nog wel, om het zo te noemen. En in het proces ook, heb ik wel iedere week heb ik eigenlijk teruggekeken van oké, ben ik er afgelopen week geweest? Heb ik gedaan wat ik wilde doen? Oké, nu heb ik gedaan wat ik kon doen. Kijk, want beter maken kon ik haar niet. Ik kon alleen maar zorgen dat het dan zo toch aangenaam mogelijk voor haar werd. Voor Jeanette. Dus dat heb ik dan gedaan. En de zorg voor de kinderen. Want kinderen willen ook gewoon, die willen wel gewoon naar het zwembad toe. Of een feestje dat of dat een keer doen. Dus dat gaat ook gewoon door.
0: Ja, maar er zijn momenten op school bijvoorbeeld waarop er toch weer te veel rekening gehouden wordt met of en jij eigenlijk zoiets hebt van, had nou even met mij overlegd of ik chargeer wel een beetje, maar ga vooral het boek lezen, mensen, want dat legt het veel beter uit dan dat ik het kan op de radio. Maar ik heb wel eens het idee gehad, wij zijn soms bang om bij iemand met zulk slecht, waar zo slecht nieuws boven het hoofd hangt, om gewoon te vragen van, joh, wat heb je nodig?
2: Ja, maar ook naar de kinderen van, dat mag nu even niet. Ja. Wij spreken, want iedereen was soort met de mantel der liefde. En dat was toen met Carice, die houdt helemaal niet van rekenen. En op een gegeven moment had de juf ook gezegd, als je het lastig hebt, dan mag je wel even gaan kleuren. En oké, prima. We gaan rekenen. Hup, kleurplaat kwam ervoor, hoor. Dus die begon alleen met de kleuren. En toen vertelden ze vol trots dat het dat deed. Ik dacht, dat gaan we even rechtzetten. Dus uiteindelijk met de juf ook van, oké, weet je, rekenen hoort er ook gewoon bij. De kans aan mama denkt, maar het is niet iedere keer dat ze tijdens rekenen aan mama denkt, hoor. Dat ze moet kleuren.
0: Ja.
2: Dus ze werden heel creatief, werden die kinderen er ook wel mee. Dus,
0: Wat ik een hele mooie vond, is dat je heel veel mensen, en ergens is dat ook volgens mij een beetje de manier waarop je uiteindelijk Christel hebt gevonden, is dat je heel veel mensen die je op het moment van het overlijden vroegen, van hoe gaat het, dat je zei van, op dit moment lastig, maar vraag het me over 3 weken nog eens.
2: Ja.
0: En dat je dan eigenlijk daar een soort filter hebt, want er zijn heel veel mensen die over 3 weken het leven weer opgepakt hebben.
2: Ja.
0: Mag, want dat is ook een manier van doorgaan. Maar de mensen die echt om je geven, dat zijn de mensen die 3 weken later ook echt nog een keertje zeggen van, En hoe gaat het nu met je?
2: Ja, klopt. Wel een aantal mensen die dan... begin krijg je heel veel appjes. Daar wat je zei, klopt ook. Dat ik de een zegt over 2 weken, de ander 3 weken, die 4 weken. En op een gegeven moment maak je wel een filtering van... Oh, die is echt oprecht geïnteresseerd. En Olivia en Chris speelden al met Brechtje en Femke. Dus de kinderen ook van de meiden van Christel. En dus die had wel eens een keer gestuurd van... Hey, hoe gaat het met jullie? En dan reageer je toch iets meer, iets uitgebreider op... in plaats van iemand die spontaan een keer een berichtje stuurt. Dus je reageert erop. En iedereen bedoelt het goed. Maar je merkte wel waar de ander oprechte interesse zat. In plaats van als alleen maar bij het horen. Een appje en niks meer horen dan. Ja. En iedereen reageert er anders op. De een vindt het lastig, de ander weer niet. Dus het is ook niet goed of fout.
0: Nee.
2: Maar je moet jezelf ook beschermen. Dat je niet op iedereen je verhaal gaat doen. En iedereen gaat willen antwoorden. Je moet ook daarin filteren. Want het waren zoveel appjes wat je kreeg. Ja.
0: Dat is een beetje een rare balans. Hè? Aan de ene kant heb je wat mensen nodig hebben. Maar dat verschilt dus ook bij iedere persoon. Mm-hmm. Maar ook wat je kunt bieden. Moet ook bij je passen, ja. Zeg maar. En soms kunnen mensen niet verder komen dan... zal ik voor je koken? Ja. Maar dan is dat op zich ook goed.
2: Is ook prima, zeker. Ja. Absoluut waar.
0: We gaan nog even naar je lijst. Volgens mij ben je ook een groot liefhebber van John Mayer.
2: Ja.
0: Want hij mocht er 2 keer in je lijst. Ik heb als eerste klaarstaan In the Blood.
2: Ja.
0: Gewoon een mooi nummer.
2: Nou, ik vind ook eigenlijk van de tekst ook wel mooi... dat het ook over de relatie gaat. En dat een mooi nummer ook zeker wel.
0: Ja. Nou, gaan we die draaien. Komt-ie aan.
2: Leuk.

0: En dat was John Mayer voor de tweede keer. New Light uit 2018. Is het ook een mooi verhaal bij New Light?
1: Nou, ik denk ook weer dat je doorgaat. Gewoon een nieuw licht, nieuw begin, doorgaan. En wat ik ook weer zei, van als je doorgaat, dat je niet iets achterlaat of iets vergeet. Maar doorgaan moet je wel.
0: Ja. Wel eens een concert van John Mayer geweest?
1: Nee.
0: Als je er naartoe gaat, als hij komt in Nederland. Zijn dit dan nummers waarvan je hoopt dat hij ze speelt, live?
1: Nou, ook omdat het een beetje herkenning is. We kennen niet al zijn nummers.
0: Dus het is wel fijn. En deze ken ik.
1: Ja. Ook een stukje herkenning zou mooi zijn.
0: Ja. Ik heb nog een aantal dingen uit het boek die ik met je wil bespreken. Een van de dingen die me opviel was je beschrijft na het overlijden van Jeannette dat er een aantal dingen zijn die moeten veranderen. Bijvoorbeeld je werk. Dat vind je echt iets waar je niet meer naartoe kunt omdat je dan gezien wordt als de man met het verleden. Er zijn een aantal dingen die je heel bewust weer oppakt en zegt die ga ik afmaken. Bijvoorbeeld je studie. En er zijn dingen die je vast wil houden zoals de wintersporttraditie. Dat verschil tussen wat je wegdoet, wat je weer oppakt en wat je vast wil houden. Wat maakt dat je het ene wel en het andere niet? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, met mijn werk was het echt dat ik op een gegeven moment... je komt binnen en iedereen had een soort schrikreactie van... Oh, in het begin was je vrouw is ziek en hoe gaat het met je kinderen? En het eind was, je vrouw is overleden. En ik merkte wel op een gegeven moment, dacht van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Dat je dan zo gezien wordt. Ik wil gezien worden als collega, als Lars die gewoon binnenkomt, die zijn werk doet. Dus daarin was wel de behoefte om echt in een andere context te gaan werken. Dat men me ook ging zien en waarderen in hetgeen wat ik deed. In plaats van, zijn vrouw is overleden. Dus dat merkte ik, dat vond ik niet prettig. Dus de empathie sloeg door. Terwijl ik meer een soort rationele compassie wilde hebben. Van oké, er is wat gebeurd. Heftig, maar er is ook gewoon een mens erachter. Ja. En daarom heb ik daarvoor gekozen om een andere werkcontext toe te gaan. Maar de wintersport, dat deed ik al van jongs af aan. En ik heb toen... Ik heb natuurlijk leren snowboarden, leren skiën. Ik heb de kinderen leren skiën. Dus dat is gewoon zoveel vrijheid geeft. Dat is zo mooi. Dus dat wil ik wel doorgaan. Maar ik heb er ook voor gekozen. Ja, ik ga niet naar een gebied waar we geweest zijn al met mama. Ik denk dan, anders kan misschien de associatie komen. Dan kan het lastig voor die meiden zijn. Maar ik wil er wel graag blijven skiën.
0: Ja, en de keuze om die opleiding. Want die opleiding was je al begonnen. Op het moment dat Jeannette ziek werd. Toen heb je hem even op pauze gezet om er te zijn voor je gezin, uiteraard. Maar ook daar kende je, denk ik, mensen die het verhaal kenden. En toch wilde je die wel heel bewust weer oppakken.
1: Ja, ik had totaal was ongeveer 3,5 jaar. Eerste jaar had ik gehad. Ik zou een tweede jaar gaan beginnen. En toen heb ik hem on hold kunnen zetten. Maar ik had wel zoiets, ik wil mezelf wel blijven ontwikkelen. En blijven triggeren. Dus ik vond het wel mooi om dat te doen. En je hebt dan eigenlijk, het is ook een verrijking van jezelf weer. Als je daarmee verder gaat. En het was ook wel, ik wil het gewoon afronden. Er ging je ook gewoon veel meer... brengen alleen maar een papiertje halen. Ook gewoon een stukje ontwikkeling, een stukje zelfreflectie erin. Dus daarom was ik echt wel heel eager erop dat ik dat wilde doorzetten. En ook wel heel blij dat ik dat heb kunnen doen ook.
0: Ja, maar het was geen makkelijke tijd waarin je de draad weer oppakte. Want je moest ook weer uitvinden hoe je vader moest zijn in een gezin zonder moeder. Ja. Het verdriet was er nog. De kinderen hadden waarschijnlijk nog steeds wel regelmatig verdriet. Het was je beschrijft het als, het was best wel veel ballen omhoog houden, ook om het voor elkaar te krijgen. Maar was dat wel heel belangrijk, ook voor jouw eigen proces om weer verder te kunnen op die manier?
1: Ja, ik op een gegeven moment, de allereerste keren zijn weer lastig. Ik weet van de eerste keer toen naar mijn schoonouders ging, dat toen Olivia zei van, ik vind eigenlijk heel geks van de mama. Ik zei, klopt, de dingen zijn ook eventjes gek in het begin. Ja. Maar de tweede, de derde keer werd het normaler. En met dit ook, ik denk, ik kan wel blijven uitstellen, maar op een gegeven moment moet je wel doorgaan. Ja. En begin januari overleed ze, dus ik had toen iets van 5 dagen na de uitvaart belde ik met werk van, joh, ik wil kijken, wat kan ik wel gaan doen? En toen zei ze ook van, maar wanneer is ze overleden? Ik zei, 2 weken terug. Ja, moet je niet even rustig aan doen? Ik zei, ik heb al de hele tijd rustig aan gedaan. Ik heb ervoor gezorgd, ik wil graag door. Ja. En ik wil er niet wat, maar ik wil wel wat gaan oppakken. Dus daarom gaan mensen ook wel meteen denken, als ze overlijdt iemand, dan begint het proces pas. Maar het begint natuurlijk veel eerder, afhankelijk van de vorm. Is het iets met ziekte, acuut overlijden, et cetera? Maar voor mij was die meer van, daarvoor begon de rouw al. En het verdriet en de rouw is ook wel als ze overlijdt. Maar op een gegeven moment moet je ook wel weer doorgaan. Ja.
0: En jij haalt aan in je boek ook, dit is voor iedereen individueel anders. Hè?
1: Ja.
0: Want ik heb zelf iemand die begin in april iemand overleed, die na de begrafenis het bed spontaan anders in de kamer ging zetten, waar ze samen in sliepen. Omdat het kon niet meer zo zijn als dat het was. Dat bed moest andersom. Mm-hmm. En ook dat zijn dingen, al die uitingen die je nodig hebt op dat moment om je rouw richting te geven, mm-hmm. of je gevoel plek te geven.
1: Ja.
0: Eigenlijk is alles goed ook, hè?
1: Ja, en het wel leuk dat je dat van het bed aanhaalt. Want ik had het ook beschreven toen Jeanette overleden was. Toen ze heeft ongeveer iets meer dan een week beneden eigenlijk in de woonkamer geslapen. Dus ik sliep al alleen in bed. En daarvoor sliep ik eigenlijk op zolder. Omdat corona was er ook. En ik wilde niet dat ze daaraan zou, dat er ook nog bij kwam. Dus op een gegeven moment was ze overleden. En ik ging het bed verschonen. En ik sta zo te kijken naar het bed. En ja, wat doe je nou?
0: Ja.
1: Maak je twee kanten op of één kant? Ja, ik slaap aan één kant, maar ik kan aan die kant rollen. Wat doe ik eigenlijk? En op een gegeven moment denk ik, nou, voor mij ben je heel raar aan het denken. Voor mij moet ik het bed gewoon helemaal opmaken in plaats van ik één kantje maar opmaak. Maar dan ga je ook nadenken erover, terwijl het eigenlijk gewoon een hele normale handeling zou zijn.
0: Ja. Dus, en is het, dat hele rouwproces, is dat iets waar je eigenlijk achteraf altijd van moet zeggen, ik heb gedaan op de momenten dat het ertoe deed, heb ik datgene gedaan wat in mijn hart zat en dat is altijd goed?
1: Ja, gewoon met de intentie dat je denkt van dat je wel het juiste doet. En dat ik ook wel het belang voor de kinderen, althans dat je in het belang van de kinderen denkt, maar altijd met hoe zou Jeanette naar kijken? Hoe zou ze het willen? En nu nog, als je keuzes maakt van wat zou ze daarvan vinden? Hoe zou ze naar kijken? Want ik vind, dat vind ik ook wel belangrijk. Het blijft ook in je zitten.
0: Ja.
1: Van wat ik net ook zei, er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Of dat je niet een moment hebt dat je ergens aan herinnerd wordt. En dat is ook helemaal niet erg. Ik vind het alleen maar mooi dat het wel betekenis blijft houden.
0: Ja. Ja, ik heb er straks nog eentje voor je, maar eerst moet ik melden dat het inmiddels alweer 9:30 is. En dat betekent, Peter,
2: dit is de Appassionata Gastentrack.
0: Ja, de Appassionata Gastentrack. Het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jou. Beste Lars, ik zei al eerder, ik denk dat er nog steeds iets van een taboe ligt rondom de dood. We hebben het er liever niet over. Rouw en verdriet zijn ingewikkeld. Maar wie jouw boek leest, ziet dat er ook een andere kant zit aan rouw en verdriet. Het is ook een testament van hoe groot de liefde is geweest. En dat zie je zeker in de tedere en liefdevolle manier waarop je het allerlaatste stukje reis beschrijft van Jeanette. Ik had een heel ander nummer hier klaarstaan, tot je in de voorbereiding een verhaal met mij deelde. Die mij een klein beetje liet zien van hoe mooi de band al was tussen jou en Jeanette ver voordat het boek begint. En wat voor mij illustreert waarom jij zo liefdevol, met respect, maar ook met oog voor verlichting, kon schrijven over zulke intieme, moeilijke momenten. Je vertelde mij hoe je vrouw groot fan was van U2. Zoals ook uw presentator van dienst vanavond. Toen jullie gingen trouwen, heel klein, met ieder maar één getuige, zei jij op een gegeven moment, zullen we een nummer van U2 draaien? Het gezicht van Jeanette lichtte op, waarop jij zei, ik dacht zelf aan I still haven't found what I'm looking for. Waarop zij jou een minder willekeurige vingerschonk en klootzak zei. En ik kan me de schalkse manier waarop en de blik daarbij zo levendig voorstellen na het lezen van het boek. Voor Jeanette en voor jou is hier U2 met Walk On.

0: Somber Homewrecker. Nou, en somber zijn we hier niet, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet. De eerste vraag die ik heb, was de gastentrek oké?
1: Ja, heel mooi.
0: Nou,
1: ja,
0: bij mooi. Deze, alsjeblieft. Ik heb nog een vraag te stellen en die zat. Maar dit zijn mooie onderwerpen, want we spreken echt 100 uit. En we gaan, eigenlijk hadden we nog al 2 uur verder gekund, volgens mij. Maar we hebben maar 2 uur, dus we moeten het erin zien. Maar wat mij fascineerde was, Jeanette heeft een aantal dingen gedaan voordat ze overleed. Met het oog op de momenten nadat ze overleed. Zo heeft ze voor de eerste 2 verjaardagen van de kinderen verjaardagskaarten geschreven. Mm-hmm. Ze heeft aan heel veel mensen uit haar, vanaf de school tot aan de buren, collega's, et cetera, gevraagd: hoe zou je mij typeren? Daar is een mooi boekje van gemaakt door een vriendin. Om vast te leggen hoe andere mensen naar haar keken. Ze heeft ook een podcast opgenomen.
1: Ja.
0: Met een vriendin in de studio. Nou, dan raak je natuurlijk toch een beetje ons radiomedium.
1: Ja.
0: Wat is, je zei zelf net in het tussen, toen de muziek aanstond, ik heb er een stukje van geluisterd, maar nog niet helemaal. En dat heeft ook iets moois in zich.
1: Ja, ik ben er niet helemaal over uit, maar ik vind het ook wel mooi dat je nog iets onbekends hebt. Dat je een aantal dingen nog niet helemaal gehoord hebt. Wat ik wel, op een gegeven moment een stem, die vergeet je eigenlijk als eerste wel. Of die gaat heel snel weg qua gedachte, hoe was het ook weer. En ik wil hem ook weer even terug horen. Dus toen hadden we geluisterd, denk ik, oh, wel mooi, want het is een podcast van 3 uur. Waarbij ik gewoon gesprek wat wij nu hebben. Maar eigenlijk ook wat ik ook net zei, van eigenlijk is het ook gewoon mooi, normaal gesproken als je een filmpje heel kort maakt, dan zeg je van eventjes, hoi Olivia Chris en hier is mama. Maar hier is gewoon echt dat ze duidelijk de namen uitspreekt in zinnen, in een verhaal.

0: een kaartje van mama. Ja. Ik denk, oh, ja, zo kan je ook reageren.
1: Is dat een testament van de oerkracht misschien wel van een moeder die tot het laatst toe iets van zorg wil geven aan de kind, tot voorbij haar dood nog iets wil zorgen?
0: Ja, ik weet niet waar die in zit. Ik vind het wel heel, heel mooi, want ze was altijd wel bezig met het later waar ze niet meer bij zou zijn. En dat vond ik, dat is ook wat de oncoloog toen zei, wat de arts zei, van ze was zo bezig met het zorgen eigenlijk al voor als ze er niet meer was, is het wel goed geregeld. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, dat ze wel niet eens aan dezelfde dag toen ze ziek was, maar vooral het kijken van, is het goed voor die meiden, is het goed voor Lars? En dat vond ik eigenlijk heel, ja, gewoon heel mooi dat ook haar karaktereigenschap was. Ja. Dus nee, ik weet niet, ook in de persoon zit het wel vooral.
1: En al die dingen die ze meegegeven heeft voor later, zeg maar. Want jullie hebben het ook nog, zeiden net, dat staat niet in het boek, maar er is ook nog een receptenboekje met de dingen die ze kookte.
0: Ja.
1: Inmiddels hebben jullie een prachtig mooi nieuw samengesteld gezin.
0: Mm-hmm.
1: Gaat dit er altijd zijn tot het moment dat jouw meiden erom vragen en dan ga je het delen? Is dat een beetje de rol van de dingen die het nu gekregen heeft?
0: Ja, kijk, als ze het boek helemaal uitlezen, want ze hebben delen ervan gelezen en of erin gekeken, maar het is ook wel, het gaat ook over henzelf.
1: Ja.
0: Dus ze hebben niet van A tot Z helemaal uitgelezen. Maar als er vragen naar zijn, ja, zeker als een kind ernaar vraagt ook wel, dan ga ik er ook wel, mogen ze ook zeker de dingen inzien die ze willen zien.
1: Ja.
0: En Olivia is nu 14, Caris is nu 12. Ze worden ook wel steeds ouder en er kunnen ook steeds andere vragen komen. Maar het is niet zo, ik zeg, nou, het wordt nu op 16 of 18, dan moet het.
1: Nee.
0: Het is wanneer iemand er klaar voor is. Misschien is het wel ouder of misschien zeggen ze, hey, mooi dat er is. Dankjewel, maar ik kijk er nog niet in, maar ik weet dat ik het heb. Dat kan ook zijn.
1: Ja. Dus want de boodschap is eigenlijk een beetje, hè, natuurlijk gaat het boek vooral over jou en over Jeanette en de weg die jullie hebben afgelegd tot aan haar overlijden. Maar het tweede deel van het boek gaat ook over de zaken weer oppakken, weer verder gaan. Je mag verder, je mag doorleven. Ja. En hoe dat niet betekent dat je één ding moet afsluiten om met het andere te beginnen, maar dat die twee heel mooi naast elkaar kunnen bestaan.
0: Ja, want de titel Jan mag verder was eigenlijk ook wat je net tegen mij zei. Want ik was een keer met Olivia in de auto, reden we en hij zei, ja papa, ik wil wat vragen, maar ik durf het niet. Ik zei, meisje, je mag alles vragen aan me. Ik zei, ja, maar straks is mama overleden en dan heb je een andere vrouw en dan vindt die vrouw me niet aardig. Ik zei, oh meid, weet je, maak je geen zorgen, die gooi ik als eerste naar buiten. Dus dat was eigenlijk heel mooi. En ook het stukje op eieren lopen, wat vertel je wel, wat vertel je niet. Want Jeanette was van het afsluiten, ik leerde mensen kennen waar we opnieuw gingen wonen, of waar we gingen wonen in Ede. En ik vertel het verhaal tegen haar, omdat ik het ook wel heel mooi vond. En toen zei ze ook van, ja, maar ik mag toch hopen dat je verder gaat. Het leven is te kort om alleen te zijn. Nou, ik was heel emotioneel. Ik zei, ja, maar ik wil dat je beter wordt. Ja, maar dat word ik niet. Maar ga wel door met het leven. Het leven is gewoon te kort om alleen te zijn. Dus ga ook verder. En dat vond ik heel mooi. Dus die woorden hebben wel extra betekenis gekregen. En dan vond ik het ook mooi dat de titel heeft ook een kracht. Dat je ook verder mag gaan. Ja. Maar als je verder gaat, betekent niet dat je iemand achterlaat dat je iets vergeet. En daarom is het ook, het gaat natuurlijk wel over de persoonlijke situatie die we hebben meegemaakt. Maar vooral van, hey, wacht eventjes, hoe ben je ermee omgegaan? Waar kan je energie, waar kan je kracht uit halen? Want iedereen moet verder gaan wel.
1: Ja, mooi. Ik heb klaarstaan Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Tyfoon. Een heel club bij elkaar, als ik je weer zie.
0: Ja.
1: Dat is een beetje de gedachte die we net hadden, van dat het een mooie gedachte is om te denken van,
0: ja, nou. En dit was wel een nummer wat wel meer bleef raken. Want dit is ook wel op een gegeven moment van, als ik je weer zie. Ik op een gegeven moment heb ik het ook opgeschreven in de condolianse register. Want ik hoop dat ik je ooit weer zie. En hier was wel deze werd altijd wel emotioneel beladen. Als die wel kwam. Van nu ik weer. Ik kan natuurlijk het aangeven. Dan denk ik, oh ja, die raakte wel. Omdat die wel een bepaalde betekenis had. En het is ook iets van, ja, hopelijk dat je elkaar ooit weer ergens weer kan zien. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, zou prachtig zijn.
0: Ja.
1: Zullen we gaan draaien?
0: Ja, heel graag.
1: Komt-ie aan.

0: bellen vanavond 100 keer. We zijn aan het einde van de uitzending, Lars. En dat betekent dat ik jou in ieder geval nog één dringende vraag moet stellen. Als er mensen zijn die deze uitzending hebben gehoord en die zeggen van, goh, ik wil meer weten over het boek, kijken waar ik het kan krijgen, et cetera. Waar kunnen die mensen terecht?
1: Die kunnen terecht op www.jemagverder.nl. Of je googelt Je Mag Verder, dan kom je ook uit bij het boek, bij de website. Of op Instagram, @jemagverder. Daar deel ik ook wel meer ook over de inhoud van het boek en ook dat ik hier ben geweest.
0: Ja, dat is dat, ook een hele goede reden om jou op Instagram te volgen. Ik wil je danken, niet alleen dat je hier was, maar ook dat ik via jou dit prachtige boek heb mogen lezen. Ik vond het een zeer verwarmende en verrijkende ervaring.
1: Ah, mooi om te horen, dankjewel daarvoor.
0: Dus die wil ik je graag teruggeven. Lieve luisteraars. Ik moet Peter bedanken voor de invalbegeleiding. Marcel zit ziek thuis te snotteren. Maar jij was zelf ook niet helemaal scherp. Lekker vandaag.
2: Ik ben mee dan doen met het wereldkampioenschap. Langzaam knipperen inmiddels, met tranen in mijn ogen. En maar, ik heb koorts, maar dat kon ik van tevoren niet weten.
0: Ik was ontzettend blij dat je hem wel gedraaid hebt. Dus dank daarvoor, Peter.
2: Ja, graag gedaan. En dankjewel, Lars.
1: Ja. Dankjewel ook dat ik hier mag zijn. Heel leuk.
0: Graag gedaan. Meer dan graag gedaan. Volgende week, lieve luisteraars, gaat Appassionata voor het eerst een tweeluik doen. Twee uitzendingen op rij gaan we het hebben over filmmuziek. En we beginnen met de klassieke soundtracks van de echte classics. En we doen nog een leuke twist, maar hou daar de socials voor in de gaten. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een liedje over vaders en dochters. En dan wel hierom. Het boek is het verhaal van jou en Jeanette. En het is het verhaal van jou en Christel. Maar het is vooral ook het verhaal van je dochters. Mm-hmm. En vaders en dochters, dat is een apart ding, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Daarom is hier Paul Simon met Father and Daughter.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant.